contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingbeat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

for Brady. Big City. Big City. Big City. Do us for Brady.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Groene Zone FM.
1: Weet je, ik ben er zo klaar mee.
0: Groene Zone FM.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Netbeheerders willen honderden miljarden euro's gaan investeren om het overvolle stroomnet uit te breiden. Maar experts noemen dat deels weggegooid geld. Volgens deskundigen moet het huidige net veel slimmer gebruikt worden. Een voorbeeld is een nieuwe netbewuste wijk in Arnhem, waar huizen een veel lichtere stroomaansluiting krijgen en waar pieken slimmer worden verspreid. Minister Boekholt wil dat dit netbewust bouwen vanaf 2028 de standaard wordt in Nederland. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een snelle toename van het aantal mazelengevallen. De gouverneur van de staat wil met deze maatregel sneller testen en vaccineren om de uitbraak in te dammen. In de hele Verenigde Staten zijn inmiddels bijna 4000 besmettingen gemeld, het hoogste aantal in 30 jaar. Volgens de gezondheidsdiensten is de dalende vaccinatiegraad de belangrijkste oorzaak van de landelijke uitbraak. In het Spaanse Barcelona hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de aanhoudende wooncrisis in het land. De betogers eisen lage huren, meer betaalbare woningen en een betere bescherming tegen huisuitzettingen. De actie maakt deel uit van een breder landelijk protest. De Spaanse premier Sanchez kondigde vervroegde verkiezingen aan nadat het parlement zijn plannen om de woningnood aan te pakken wegstemde. Op Amerikaanse openbare scholen is een recordaantal van bijna 12.000 boeken verboden. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Pan America. Vooral in de conservatieve staten Texas en Florida worden de boeken over onderwerpen als ras en gender massaal uit schoolbibliotheken gehaald. Opvallend is dat scholen steeds vaker AI-software inzetten om boeken te controleren, wat leidt tot een sneeuwbaleffect. Onder meer tientallen titels van de bekende auteur Stephen King zijn er nu verboden. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam Europoort door de problemen aan het wegdek bij de Suurhoofdbrug 4 kilometer langzaam rijdend verkeer.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Het Jemenitische regeringsleger zegt de kust langs de strategische zeestraat Bab al-Mandeb op de Houthi-rebellen te hebben heroverd. De operatie wordt ondersteund door luchtaanvallen van een door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Door de zeestraat loopt een belangrijke route voor de internationale scheepvaart en oliehandel. Over de situatie bestaat nog onduidelijkheid. Aan de Houthis verbonden media ontkennen dat regeringstroepen grote terreinwinst hebben geboekt. De Britse schrijver en oud-politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken. Hij was bekend van de roman Cain en Abel. Hij was parlementslid en later vicevoorzitter van de Conservatieve Partij. Zijn politieke loopbaan werd overschaduwd door een veroordeling wegens mijnheid en belemmering van de rechtsgang. Archer overleed volgens zijn uitgever plotseling en vredig thuis tussen twee schrijfsessies in. Zijn laatste roman verschijnt vandaag. Het Verenigd Koninkrijk gaat medische hulpmiddelen met kunstmatige intelligentie ook na hun toelating voortdurend controleren. Nu ligt de nadruk vooral op een veiligheidsbeoordeling voordat een product op de markt verschijnt. Volgens de Britse Geneesmiddelenautoriteit kunnen AI-systemen zich na ingebruikname blijven ontwikkelen, waardoor nieuwe risico's kunnen ontstaan. De regering neemt alle 44 aanbevelingen over uit een rapport over de toelating en bewaking van medische AI. Andrew en Tristan Tate zouden vrouwen met de zogenaamde Loverboy-methode hebben geronseld voor online pornografie. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten die in de VS openbaar zijn gemaakt. De broers zouden vrouwen met romantische beloften naar Roemenië hebben gelokt en hen daar met geweld en bedreigingen onder controle hebben gehouden. De Tate-broers zitten vast in Miami nadat Groot-Brittannië om een uitlevering had gevraagd. Ze worden onder meer beschuldigd van verkrachting en mensenhandel en ontkennen alle aantijgingen. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen is een ongeluk gebeurd tussen Uitgeest en Knoop het Velsen, 5 kilometer file. Een kwartier vertraging, de linkerrijstrook is dicht. Door werkzaamheden aan de Zuurhofbrug, 2 kilometer file. En een kwartier vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda door een ongeluk 20 minuten vertraging tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Noord. 4 kilometer file, zijn 2 rijstroken dicht. En door de problemen bij de Zuurhofbrug staat het ook weer vast op de N218. Spijkenisse richting Oostvoorne, 4 kilometer bij de aansluiting met de N15.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.
1: Man, what in the world is happening down here?

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is ons thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. Andrew en Tristan Tate zouden vrouwen met de zogenaamde Loverboy-methode hebben geronseld voor online pornografie. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten die in de VS openbaar zijn gemaakt. De Britse schrijver en oud-politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken en was bekend van de roman Cain en Abel. Het Jemenitische regeringsleger zegt de kust langs de strategische zeestraat Bab al-Mandab op de Houthi-rebellen te hebben heroverd. Oekraïne zegt met lange afstandsaanvallen meer dan de helft van de Russische olieraffinagecapaciteit te hebben uitgeschakeld. Het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl er in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gode Zone FM.
2: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Elon Musk is volgens zakenblad Forbes opnieuw biljonair. Zijn geschatte vermogen steeg door koerswinsten van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla naar ruim 1000 miljard dollar. Musk bereikte die grens eerder dit jaar al, maar zakte daarna weer terug. Zijn bezit bestaat voor een groot deel uit aandelen en is daardoor sterk afhankelijk van beurskoersen. Musk blijft met afstand de rijkste persoon ter wereld. Zijn vermogen is niet hetzelfde als direct beschikbaar geld. De Amerikaanse president Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van voormalig legerpsychiater Nidal Hassan. Hassan doodde in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 mensen en verwondde er 32. Een militaire jury veroordeelde hem in 2013 ter dood. Het Amerikaanse leger bepaalt nog waar en wanneer de executie plaatsvindt. Hassan kan via een federale rechter nog proberen uitstel te krijgen. De laatste militaire executie in de Verenigde Staten was in 1961. Het Jemenitische regeringsleger zegt de kust langs de strategische zeestraat Bab al-Mandeb op de Houthi-rebellen te hebben heroverd. De operatie wordt ondersteund door luchtaanvallen van een door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Door de zeestraat loopt een belangrijke route voor de internationale scheepvaart en oliehandel. Over de situatie bestaat nog onduidelijkheid. Aan de Houthis verbonden media ontkennen dat regeringstroepen grote terreinwinst hebben geboekt. De Britse schrijver en oud-politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken en was bekend van de roman Cain en Abel. Hij was parlementslid en later vicevoorzitter van de Conservatieve Partij. Zijn politieke loopbaan werd overschaduwd door een veroordeling wegens mijnheid en belemmering van de rechtsgang. Archer overleed volgens zijn uitgever plotseling en vredig thuis tussen twee schrijfsessies in. Zijn laatste roman verschijnt vandaag. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanochtend komt in het midden en zuiden plaatselijk mist voor. In Zeeland kan de mist lokaal dicht zijn en geldt code geel. Verder blijft het vrijwel overal droog. In het zuiden breekt de zon geregeld door, terwijl het midden en noorden meer bewolking houden. In het noorden kan soms wat lichte motregen vallen. Vanmiddag blijft het noorden grotendeels bewolkt. In het zuidoosten schijnt de zon vaker. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. Er staat weinig wind. Vanavond klaart het vanuit het zuiden verder op. Komende nacht kan opnieuw mist ontstaan en daalt de temperatuur naar 9 tot 14 graden. Morgen wordt het zonnig en warm, met in Zuid-Limburg plaatselijk 25 graden. Tot zover het weer van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
0: Codezone FM.
4: Get ready for the launch.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee typen kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. De X-Kit Mini Kit Core moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Bij de Britex Reumer Baby Safe Pro kan de gordel losschieten als het stoeltje met de Vario Base 5Z in de lichtstand staat. Gebruik in de rechte stand of zonder onderstel blijft volgens de organisaties wel mogelijk. Oekraïne heeft een grote drone-aanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Een belangrijke olieinstallatie zou zijn getroffen, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland viel op zijn beurt opnieuw een Oekraïnse brug over de Dnipro aan, ditmaal in Zaporizhia. De brug is beschadigd en afgesloten. Bij aanvallen in de regio raakten volgens Oekraïne vijf mensen gewond. Elon Musk is volgens zakenblad Forbes opnieuw biljonair. Zijn geschatte vermogen steeg door koerswinsten van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla naar ruim 1000 miljard dollar. Musk bereikte die grens eerder dit jaar al, maar zakte daarna weer terug. Zijn bezit bestaat voor een groot deel uit aandelen en is daardoor sterk afhankelijk van beurskoersen. Musk blijft met afstand de rijkste persoon ter wereld. Zijn vermogen is niet hetzelfde als direct beschikbaar geld. De Amerikaanse president Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van voormalig legerpsychiater Nidal Hassan. Hassan doodde in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 mensen en verwondde er 32. Een militaire jury veroordeelde hem in 2013 ter dood. Het Amerikaanse leger bepaalt nog waar en wanneer de executie plaatsvindt. Hassan kan via een federale rechter nog proberen uitstel te krijgen. De laatste militaire executie in de Verenigde Staten was in 1961. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingbeat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jos Thuis staan met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee type kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. Het gaat onder meer om de X-Kit Mini Kit Core. Die moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Elon Musk is volgens zakenblad Forbes opnieuw biljonair. Zijn geschatte vermogen steeg door koerswinsten van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla naar ruim 1000 miljard dollar. Amerikaanse president Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van voormalig legerpsychiater Nidal Hassan. Hassan doodde in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 mensen en verwondde er 32. Het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl er in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Code Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. De separatistische partij Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. De partij behaalde 59 van de 127 zetels en moet daardoor een minderheidsregering vormen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon wil een referendum over onafhankelijkheid, maar pas na vertrek van VS-president Trump. De uitslag bemoeilijkt de positie van premier Mark Carney, die Canada juist verenigd wil houden tegenover de Amerikaanse importheffingen en dreigementen van Trump. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. De acties begonnen vorige maand bij Parijs en hebben zich over het hele land verspreid. De afgelopen weken werden ruim 5000 mensen aangehouden, vooral minderjarigen. Bij confrontaties raakten honderden mensen gewond. Maandag verloor een 15-jarige jongen een hand toen een politiegranaat ontplofte. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee type kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. De X-Kit Mini Kit Core moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Bij de Britex Reumer Baby Safe Pro kan de gordel losschieten als het stoeltje met de Vario Base 5Z in de lichtstand staat. Gebruik in de rechte stand of zonder onderstel blijft volgens de organisaties wel mogelijk. Oekraïne heeft een grote drone-aanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Een belangrijke olieinstallatie zou zijn getroffen, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland viel op zijn beurt opnieuw een Oekraïnse brug over de Dnipro aan, ditmaal in Zaporizhia. De brug is beschadigd en afgesloten. Bij aanvallen in de regio raakten volgens Oekraïne 5 mensen gewond. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam staat nog 10 kilometer file tussen Naardenvesting en Diemen. De vertraging is een kwartier. 10 minuten op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Sint-Joost en Roosteren. 6 kilometer file door een kapotte vangrail. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Sabina en Hellegatsplein 3 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. 10 minuten extra op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein.
0: Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Een uitvaartverzekering van Dela geeft rust voor de mensen van wie je houdt. En voor een klein bedrag per maand ben je al goed verzekerd. Als coöperatie zorgen we er samen voor dat alles goed geregeld is. Zorg goed voor je dierbaren. Verzeker je uitvaart op Dela.nl. Dela, voor elkaar.
1: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.

0: Goedenavond. Hartelijk welkom, leuk. De maandagavond, vandaag is tijd. We gaan er weer keihard tegenaan. Allemaal mannen zie ik trouwens vanavond. Geen dame erbij.
1: Nee.
2: Nee.
0: Nee, oh nee.
2: Dat is ons lot.
0: Dat is ons lot, inderdaad, ja.
2: Johan, we sturen alle dames weg.
0: Valentijn Driessen, die vertrekken allemaal. Ja. René van der Grijp, Guido van der Garde. Daar zit hij, hoor. Het kanon van de VVD, Chris Woord. De redder in nood. De reddingsboei van de liberalen.
3: En vol vertrouwen. Geen probleem.
0: Nee, dat hebben ze allemaal wel last van.
2: Nou, ik denk dat tijd is dat Chris een coup pleegt bij de VVD.
0: Maar heeft hij zeker zin gedaan met die 51 punten? Ja. Hoe liggen die 51?
2: Maar je moet nou de macht naar je toe trekken, Chris.
3: Dat is ongelooflijk. Ik heb het hier twee keer benoemd. Ik heb een aantal dingen benoemd de vorige keer. Mm. Het grappige is, ik krijg uit heel het land mails. Aanstaande vrijdag ga ik met Jon Wip, die Amsterdamse horecaondernemer zit. Hij zegt,
0: zei je nou Jon Wip? Wat zei je nou?
3: Bon Wip.
0: Bon Wip, ja.
3: Hij zegt, ik heb ook nog een
0: ondernemer uit Amsterdam.
2: Oh, die altijd in die programma's zit.
3: Ja.
4: Aardige gozer. Zeg best slimme dingen. Is natuurlijk echt een ondernemer daar.
3: Ja, dus hij zegt, jij hebt er 50, ik heb er 30. En dan zitten we al op 80. Dus we moeten echt het land veranderen. En wat natuurlijk Jesse Klaver heeft zelfs ook een ergere van de week, weet je. Die mafkees, weet je. Ah, met taart, die met een taart, die taart brengen. Van, we hebben gewonnen. Hij heeft helemaal niet gewonnen. Maar hij vergeet één ding.
0: Nee, maar ze hebben nu wel die
2: bezoek. Win je niet op,
3: nee.
2: Chris?
4: Moet er nog een uur.
3: Ik ben boos over jou, man.
4: Verschiet je kruid nou niet in dit.
3: Ik heb een draaiboek gezien, ik ben heel weinig puntjes. Dus ik denk, maak even...
0: Nee, maar Chris, het is wel zo. Kijk, die gasten hebben nu wel in eerste instantie bezuiniging van tafel bij de sociale zekerheid. Dat is wel een overwinning. Ik bedoel...
3: Is het een overwinning? Ja. Pires overwinning.
2: Nou, hij heeft het goed gedaan voor zijn club.
3: Ja, precies. Ze vergeten één ding, Johan. De werkgevers nemen het risico. En die zorgen dat Nederland aan de praat blijft. Aan de motor van de economie. En de werknemers, tuurlijk, die moeten goed verzorgd worden. Moet je regelingen voor treffen. Maar zonder werkgevers is het land dood. Dat vergeten ze bij dat pro-links.
2: Ja. Nou, daar ben ik met je eens, want ik word een beetje beroerd van die linkse partijen die dan zeggen, die rijke ondernemers, die moeten meer belasting betalen. Nou, er zijn ondernemers die ook blij zijn dat ze het eind van de maand halen.
3: Het is een schande dat er zo slecht over het MKB wordt gesproken en dat er zo weinig respect is voor ondernemers in Nederland, maar die zorgen dat de motor van de economie
4: draait. Ja, maar toen schrok hij best wel een beetje van het cybermannetje toen, hè?
3: Mm-hmm. Ja.
4: Omdat hij nam het wel op en dan... Want hij heeft inderdaad een beetje alsof hij een soort met... Weet je, minachting praat over mensen die gewoon leuk hun geld verdienen. Ja. Wat is daar mis mee?
3: Hij heeft ooit gezegd, als ik aan de macht kom, ga ik het totale eigen bezit afschaffen. Het is een wolf en schaapskleren die Jesse Klaver.
2: Ja, maar dan...
4: Ja, maar dat
2: dan
4: eigen bezit
0: van GroenLinks, zei net.
3: Ja, GroenLinks, weet ik wat het is.
4: Ja, dan weer een 50 zetels, dus hij kan helemaal niks, Chris.
3: Nee, maar dat,
2: dat zijn bijna communistische ideeën.
3: Ongelooflijk. Maar dat is GroenLinks ook. Maar Giet, het is allemaal
2: irritant zijn ze wel. Ik wil ze niet meteen communist noemen.
3: Maar ze zuigen alle zuurstof uit de maatschappij.
0: Maar het is wel zo. Wouter de Winter schreef dat ook. Jullie waren iets te triomfantelijk na het behalen van het regeerakkoord. En jullie dachten, nu hebben wij het allemaal voor elkaar. Maar uiteindelijk bleek het toch een beetje tegen te vallen. Maar
3: je zit eigenlijk in een links-minderheidskabinet. Want D66 is gewoon een linkse partij. En CDA is vlees nog vis. Waar hebben we alle winden mee, weet je. Daar kun je niks. Er is altijd 2-1 in het kabinet. Ja. Dat is het grote probleem.
4: Hey, maar Chris, je hebt nou een hele groot mond. Ze moeten ook in de spiegel kijken. Die Heine, die vorige week roept hij 10 dingen die ze heeft bereikt. Maar ze weigeren om hier, dit is dan Zielkers, om hier te gaan zitten. Ja. He, breng het dan voor de bühne. Zij brengen het gewoon voor de bühne. En de VVD gaat in een achterkamertje zitten kniezen. Ja, waarom?
2: Maar die Heine, die loopt maar te piepen en te mouwen over het feit dat hij alle gaten niet kan vullen. Want dat is ook een probleem. Maar als ik dan vanochtend in de krant lees dat er 380 miljoen betaald wordt aan boetes voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Ja. De een krijgt een ton, nee, de ander 80.000. Die komen niet bij van het lachen.
4: Nee,
2: dat is 380 miljoen ons belastinggeld.
4: Ja, ja, ja. Maar daar kunnen ze betere wetgeving op loslaten.
0: Even het VVD-geluid nu. Kom maar door, Jan.
3: Het VVD-geluid. Ja. Ze willen graag dat we allemaal elektrisch gaan rijden. Ze willen ze stimuleren.
4: Hmm.
3: De gemiddelde prijs van een elektrische wagen in Nederland is 43.000 euro. 43 roodjes. In Duitsland heb je ook de stimulans. Daar betaal je als bijtelling 50 euro per maand. In Nederland gemiddeld 300 euro per maand. Als je dat afschaft, dan zeg je, het gaat over de cataloguswaarde bijtelling. Dus dan heb je geen administratie meer als werkgever. Kun je lekker tuffen als werknemer.
0: 51 ja. punten zit deze ook bij.
1: Dat was met iedereen zonnepanelen. Haal ze nou maar van je dak af.
0: Ja, je hebt er niks aan.
1: Het is allemaal nog onzin.
2: Dan moet je huisbatterijen.
3: Maar het levert je wel 300 euro net in het portemonneetje op.
2: Maar ik vind dit zo sterk, dit punt. Ik wil die andere 50 punten ook.
3: Ja, ik ben ze even aan het doordenken.
2: Maar we gaan
3: het niet. Ik heb ze gedeeld in de VVD.
0: Er is geen elektriciteit meer.
2: Nee.
3: Met een aantal mensen gedeeld. Zeggen, Chris, gelijk invoeren. Silvio Erkens.
2: Die is goed bezig.
3: Die is goed bezig, Silvio.
2: Ja, want die
0: pakt
2: nou,
0: die wolf
2: hij
0: aan.
2: Hij pakt niet alleen de wolf aan, maar hij is nu ook bezig om dat onverdoofd ritueel slachten af te schaffen. Hè. Die, dat is eigenlijk de enige VVD die naar buitenuit goed presteert, vind ik.
3: En die zei tegen mij, Chris, 51 punten. Ik heb ook nog wel een paar. Top. Gewoon doorgaan. We moeten dat een beetje, dat, we moeten niet te bescheiden zijn bij de VVD.
2: Nee, maar
1: dat ben jij niet.
0: Nee,
1: ik ga een voorbeeld aan jou nemen.
0: Ja, tuurlijk, maar jij bent dus nu het boegbeeld van de huidige VVD. Dat is
3: Jawel. Ik help de VVD.
0: Ja, jij helpt ze. Ja,
3: nou, ik ben al, ik heb nog nooit een slotige partij gesteld.
2: Ja, jij kunt natuurlijk niet bij de vergadering voorrijden in een Porsche. Hè? Dat doen wij VVD'ers niet.
3: Hè? Nou ja, schuif ik achteraan aan een Ferrari en een Rolls Royce. Dus dat valt allemaal keurig in het rijtje. Dat is geen probleem.
0: Heb je dat gevoel dat de gewone man het ook zo voelt, wat jij nu allemaal aan het roepen bent?
3: Ja, ik denk dat ik kom natuurlijk heel veel in het land.
0: Ja. Chris komt naar je toe deze zomer.
3: Vorige week 4 presentaties gehad in het land. Weet je. Dat gaat geweldig. En dan hoor je alleen maar klachten.
0: Maar je zit alleen maar bij ondernemers, hè? Niet bij de gewone man over
3: het
0: algemeen.
3: Ja, maar wordt het geld verdiend, Wilfred.
4: Ja, maar die kunnen geen geld verdienen zonder werknemers. Nee. Dat is een voor een lulman van je. Ja, wie, wat wou je dan verdienen zonder werknemers?
3: Maar jij bent ook geen ondernemer. Maar jij bevangt net als
4: maar bij thuis waren ze wel ondernemer. Nee. En als iemand wegviel, een werknemer wegviel, viel die zaak bijna om. Je hebt gewoon ook werknemers nodig.
3: Valentijn.
0: Wat? Zo heet hij hoor, Valentijn.
3: Ja, als jij
1: gaat nu wijzen. Nu gaat mis.
3: Ja, dit wordt een soort eind vandaag. Maar als jij ontslagen wordt, Valentijn, krijg je lekker naar het UWV, krijg je 75% van je salaris.
2: Ja, één jaar, hè?
3: Nou, dat vind ik nog veel.
4: Nu blijft het...
2: Nee, dat
3: gaat ook
2: als ze willen één jaar.
4: Ja,
2: dan
4: gaat niet door.
2: Nee, dat gaat niet door.
0: De mensen met geld hebben... Zo'n Marcel Boekhoorn heb ik nu ook mee te doen wat dat betreft. Jij waarschijnlijk ook, hè, met je schoonvader. Die heeft het niet makkelijk, hè, op het moment.
5: Nee, die heeft het niet makkelijk.
0: Nee, laten we dat even goed onthouden. Dat hij even bij zichzelf denkt van... Hè,
2: ik denk dat hij een nederlaag van NEC erger vindt dan belasting betalen, hoor.
0: Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, het is niet makkelijk allemaal. Hé, een nieuw programma binnenkort, heb ik begrepen, met Thomas en met Raymond.
2: Kijk, die slaan op hol. Raymond slaat op hol. Als je zo vaak op tv bent als Raymond en Thomas... en dat geldt ook voor ons... dan moet je niet in allerlei flutprogramma's verzitten... en dan een lullig quizje willen ze samen gaan doen.
0: Wie ben ik?
2: Ja, wat een onzin. Die jongen die heeft een hele goede status opgebouwd als Amerika-kenner... en die andere die kan goed presenteren.
0: Maar ik mag het niet zelf
2: en dan
0: zeggen.
2: Ga je niet een lullig quizje doen. Dat moet Talpa niet doen.
0: Lullig. André van Duin en Ron Brandstede waren groot.
2: Precies, dat soort types. Maar die jongens die over politiek praten en over Amerika... die moeten dat niet doen.
4: Hey, maar die zijn ook niet grappig. André van Duin was grappig.
0: Ja, die was heel grappig.
4: Ja. En deze jongens zijn... Thomas kan je af en toe wel een beetje om lachen... maar Raymond is gewoon een hele serieuze jongen.
0: Ja.
4: Wat die nooit doen. En ze willen ook nog een reisprogramma. Iedereen wil ook een reisprogramma. Iedereen wil dit doen, hè, wat jij doet. En iedereen wil een reisprogramma. Want iedereen wil graag door de wereld heen...
0: Op reis.
4: Op kosten
0: betaald.
4: Betaalde
0: vakantie.
4: Dat is het enige waar...
2: Nou ja, maar hij is bij die WK in Amerika geweest. Dat is hem heel goed bevallen. En dat kan hij ook goed, hè. En hij weet ook veel van Amerika.
4: Nou, maar
2: je moet je realiseren dat de mensen zeggen... Kijk, ik ga bewust nooit ergens anders zitten. Want dan zeggen de mensen, hey, die kut snor alweer.
0: Ja. Ja, dat kan ook niet, want je bent elke avond op tv.
2: Maar er zijn mensen die dan nog wel eens aan gekke programma's... Kijk, zoals bij dat fotograferen waar...
0: Get the picture. Ja, perfecte plaatje.
2: Waar Ek nou aan meedoet.
0: Merel
2: Ek. Ja. Dan denk ik van, dat moet je niet doen, joh. Dat moet je niet doen. Dan zit ze daar met die rare disjockey samen. En een influencer. Hoe heet die gozer, die rare disjockey?
4: Giel Beelen,
2: ja.
4: Ja.
2: Nou, ik wil van alles, maar niet met Giel Beelen in het programma.
4: En ook niet bij hem.
2: Hè?
4: Vier linkerhanden.
2: Ja, moet luisteren, iedere onbenul van Nederland is benaderd door hem, maar ik niet.
4: Nee.
2: En ik weet wat klussen is, hoor.
0: Kan jij klussen eigenlijk?
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Oh. Wel stofzuigen, dat kun je goed, hè?
2: Stofzuigen kan ik heel goed. Maar ik heb ook een hele goede stofzuiger in de aanbieding.
0: Oh ja, dat helpt.
2: Nou, nee, maar jouw vrouw die zou er ook heel blij mee zijn.
0: Denk je?
2: Nee, ik heb mijn prinsesje er echt heel blij mee gemaakt.
0: Ja, ik ben nu ook...
5: Ja, beste mensen, op mijn oude dag ben ik nog aan stofzuigen geslagen. Mijn vrouw die heeft een gebroken heup gehad. Ja, en dan ben je de lul, dan loop je met zo'n stofzuiger door het huis te zeulen. Met zo'n rare draad achter je aan. Dus ik denk, er moet een andere stofzuiger komen. En toen kwam ik per toeval bij Samarco. Dat is een nieuw merk stofzuiger. Het is veel licht en er zit geen snoer aan. En ik ben net niet kraak van de huishoudservice, hoor.
0: Ja, ik ben nu op mijn beurt ook benaderd door een stofzuiger... Ja. Een partij. En die hebben een stofzuiger, die heet die Johan. En dan willen ze dat ik daarmee het gezicht van word. En dan is de vraag, wie is de grootste zuiger van de twee? Dus ja, in dat opzicht... Ja.
2: Nou ja, ik kan niet alle titels hebben. Beffer heb ik al, en zuiger, dat lukt dan niet. Nee.
0: Maar loop jij ook op Crocs, of ben je daar niet van?
2: Nou ja, daar heb ik me wel aan geërgerd. Wat? En gelukkig zag ik een mevrouw in het AD die ook schreef. Die Angela, die is door haar onderwerpen heen.
0: Die weet niet meer, hè?
2: Vroeger had ze iedere dag een leuke column over ons. Maar dat doet niet meer. En we weten nu al alles van haar menstruatieproblemen, waar ik niet in geïnteresseerd ben. En vanochtend had ze over Crocs en Skechers. Waar ik nog nooit van gehoord had. Ja, maar dat schijnt een beetje lullige schoenen te zijn. Nee. Zijn schoenen...
0: Die draag jij toch, of niet?
4: Die draag ik, ja. Ik heb ze helaas nu niet aan, maar...
2: Nou, Angela noemde het schoenen voor mensen die nooit seks willen. Mijn vrouw zei, dan moet ik ook een paar van die schoenen hebben.
4: Dan heeft ze misschien wel gelijk.
2: Ja.
4: Dan heeft ze misschien toch gelijk, ja.
2: Maar dan is een mevrouw die... Wat is dat nou voor gedoe? Uit haar ivoren toren?
4: Ja.
2: Kijk, er was een mevrouw die schreef een keurig briefje. Ik hoop dat Angela nooit problemen met haar voeten krijgt... en dat ze verplicht is om die dingen te dragen zoals ik.
4: Ja.
2: Weet je wel... Wat ze nu doet, is helemaal op een hellend vlak.
4: Maar waar gaat het over? Waar moet ze
0: mee? Geschreven over die twee jongens van het VVD, volgens mij... die een podcast zijn begonnen. Brekelmans en Karremans. Ja,
2: daar had ze dan wel weer gelijk in. Die zitten daar lollig te
0: beetje
2: doen.
0: Beetje te brallen met z'n
2: terwijl
0: tweeën.
2: Terwijl ze helemaal niks presteren en... Alle kiezers lopen naar andere partijen en hun zitten leuk te
0: 12,
2: doen.
0: 12 zetels virtueel nu, Chris. 12.
3: Ja, maar het zijn tussenstandjes.
0: Maar
3: dat zegt niks.
0: Het is allemaal zo lekker.
3: Dat is virtueel.
4: Ja, we maken het allemaal uit. Daarom gaan ze eraan.
0: Ja.
4: Dus
0: ja,
4: ze willen geen verkiezingen. Ze zouden verkiezingen.
0: Als je nu verkiezingen krijgt, ben je gezien.
4: Ben je gezien.
0: Echt
3: gezien. Dan gaat de machine lopen.
0: Ah,
3: Dan gaan we warm draaien.
6: Hij is wel positief.
0: Ja.
3: Ik heb nog nooit op een andere partij gestemd. Ik ben geen wegloper. Hm. En ook in slechte tijden moet je zorgen dat het beleid zo gestuurd wordt... dat we weer teruggaan naar die 31 zetels die we onder Rutte hadden.
4: Ja, maar jullie sturen helemaal geen beleid.
0: Er zit geen enkele lijn in op dit moment.
3: Nou, het is een beetje een buitenspeler die af en toe niet mee verdedigt. Maar hij moet wel. Het komt allemaal goed.
2: Chris, laat je nou dit vertellen. Als Jezilgis belooft, plechtig belooft... wij gaan niet samenwerken met Pro... dat is voor heel veel VVD'ers pak van het hart... en we stemmen allemaal PVV, en Pro heeft de regie al. Hmm. En niet de VVD.
3: Nou ja, één ding is zeker... individueel gaat de VVD nooit, maar dan ook nooit, met Pro samenwerken. Die belofte kan ik namens de VVD vanavond gewoon
0: dit wordt uitgezonden.
2: Dat mandaat heb jij.
3: Ja, dat mandaat heb ik.
4: Maar als zij gewoon het beleid van Pro uitvoeren, dan ben je net zo ver.
3: Beleid van Pro uitvoeren?
4: Ja.
3: We gaan helemaal niks uitvoeren van Pro. Ben je gek geworden?
4: Nou, dat ga je nu al doen.
2: Ik denk dat de VVD hem maar burgemeester moet maken ergens. Wat dacht je om eens te beginnen bij Sanders Meubelstad?
3: Nou, ik dacht meer in Grollo.
0: Ja, maar dit wordt dan de slogan straks.
2: Wij hebben een homofiele burgemeester. Daar zijn we erg blij mee.
0: Kijk, arm zijn doet mee. In Grollo.
4: Hey,
0: ja, maar dit kan toch niet?
4: Maar die is toch meer als Grollo?
2: Ja, nee, de gemeente. A.N. Hunze is dat. Okay. Dat is een hele grote gemeente. Ja. Maar hij woont vlak bij mij in de buurt. Maar een ontzettend aardige man. En, maar hij is homofiel en CDA. Dat mag blijkbaar
0: nou
2: bij CDA.
0: Wat is je punt? Ik bedoel...
2: Dat hij homofiel is.
0: Ja.
2: Ja, daar kan ik toch niks aan doen?
0: Nee, hij ook niet.
2: Nee, hij ook niet. Nee, maar ja, kijk. Je weet, hij is homofiel. Hij heeft zweetvoet en aanbijen.
0: Ja. Maar er valt toch weinig te beleven voor zo'n man op het platteland?
2: Nou, kijk, die man die heeft helemaal niks te doen. Want ik zie in het Huis en Huisblad... staat hij iedere week met die carnavalsketting om zijn nek... bij een echtpaar die 80 jaar getrouwd zijn of zo.
1: Hij wel. Had ook een goed verhaal net. Die spits van Werder Bremen, die van NEC naar Werder Bremen is gegaan. Die Japanner.
0: Shiogai,
1: die schoot de eerste drie maanden van de training alles naast. Bleek wat als zijn ogen te hebben. Jij hebt een paar lenzen ingedaan, gewoon die alles in de
6: serieus? Toen heeft Werder Bremen kunnen kopen, ja. Het NEC wel een goede investering. Een paar lenzen erin, dat ging niet.
0: Ja. Kon niet zien. Hoe selecteer je zo'n man dan?
6: Hij zag de bal niet, maar zeg zo, ja.
0: Maar hoe is hij nooit geselecteerd? Ik snap dat niet.
1: Schijnbaar doen ze je ogen niet controleren bij je...
2: Nee, bij de sportkeuring.
0: Maar heeft dat voor je toch ook geen bal kunnen raken dan, lijkt mij?
6: Ja, waarschijnlijk wel. Anders was hij niet gehaald. Maar ik vond het wel een bizar verhaal, ja.
0: Maar er was de laatste burgemeester volgens mij in Zeeland. Die wilde er niet meer naar die oude mensen
2: toe. Nee, daar hebben ze groot gelijk in. Want ik denk ook wel eens, die man... dan zie ik iedere week is die ergens anders bij een jubilerend echtpaar. Ja. Ik denk, zijn er geen andere prioriteiten in de gemeente? Maar die in Zeeland zeggen gewoon... ja, ik heb het te druk om dat soort onzin te doen. Dan kun je toch ook door een gemeenteraadslid... of door een wethouder laten doen.
1: Lijkt mij ook.
4: Ja, maar wat moet die burgemeester allemaal doen dan?
3: Ja.
4: Dit is toch bijna het enige wat
2: ik
4: doe.
2: Ik heb geen idee wat een burgemeester doet. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat je in een grote gemeente heel veel te doen heeft.
4: De gemeente van jou is niet zo groot.
2: Nee, dat was
4: niet
2: is te
4: redelijk
2: doen. Groot.
4: En redelijk vergrijst, zie je. Dan is je elke dag
2: bezig.
4: Oh,
2: jij bent een bekend, hoor ik. Nee.
0: Maar is hij ook nog praktiserend homoseksueel of heeft hij dat achter zich gelaten?
2: Hij woont met een vriend samen.
0: Oh, oké, dan is het helemaal klaar. Dan is er niks aan al. Hé, hey, die Max was goed, hè? Hoe kon dat opeens?
6: Ja, niet normaal. Ja, goed, hij heeft er wel even op moeten wachten. Hè. Hij heeft 301 dagen moeten wachten voor je een overwinning. De laatste was natuurlijk in Abu Dhabi vorig jaar, de laatste race. En begon dit jaar begon het eigenlijk best wel dramatisch. De eerste race waren ze gewoon 2 seconden tot 1,5 seconden te langzaam vergeleken met Mercedes.
0: Ja.
6: Maar als je ziet die comeback nu ze nieuw gemaakt hebben, met elke keer een nieuwe update. Een afgelopen race in Baku, waar ze een grote update mee hebben genomen. Toen zag je al dat ze het aan hikten tegen plek 1 en 2. Ja, nu dit weekend in één keer die overwinning.
0: Waarbij Mercedes updates had, die niet zoveel sneller maakt, heel gezegd. Hè?
6: Nee, maar soms ja, dan werkt dat tegen je, weet je. Dan denk je allemaal in de windtunnel, in de fabriek... waar er komt een grote update die dan 3, 4 tienden sneller moet zijn. Maar ja, dat er in één keer niks kwam, dat was mooi te zien.
0: Bij de start werkt het wel.
6: Ja. Goed, bij de start was het sowieso goed. Max had natuurlijk een wereldronde kwalificatie. En hij kwam heel slecht weg.
0: Ja.
6: En die Mercedes die kwamen
0: staat gewoon stil.
6: Als een kanon kwamen die er weg. Zelfs eentje van plek 11 die lag bijna derde. Als je ziet, hier Liam Lawson die kwam helemaal van achteraan. En die Mercedes ook, die schieten gewoon weg. Lewis Hamilton stond op sliks, dus dat was niet echt een goede keuze. Maar ja, daarentegen heeft Max denk ik gewoon een hele goede race gereden. Gewacht tot hij eindelijk kon inhalen. En vervolgens kon hij natuurlijk Antonelli na de herstart. Dit was echt een mooie actie. Gelijk op softer compound, buitenom in bocht 1. Gelijk mee draaien. Want de volgende is het linksaf, dan weet je dat je binnenin zit. Ja, vervolgens dan doe je vervolgens de teamgenoot of je concurrent iets naar buiten. En iets meer grip op die softere compound. En toen lag hij 1. En vervolgens hebben we hem niet meer gezien.
1: Doet die Antonelli nou nog iets verkeerd?
6: Ja, Antonelli heeft echt niks verkeerd gedaan.
1: Nee, daar?
6: Nee, nul. Ik bedoel, hij heeft gewoon iets minder grip. Een hardere compound rijdt hij qua banden. Dus ja, en je weet ook dat Max op een gegeven moment... als hij het gevoel heeft dat hij kan winnen en dat hij in kan halen... en ja, dan heb je natuurlijk Max een
4: ja, maar het ligt
6: hele
4: aan
6: goeie.
4: De wagen, Guido.
6: Maar dit is wel echt een hele mooie actie.
4: Het ligt toch echt aan de wagen, dat blijkt nu toch. Het hele jaar doe je niet mee en dan nu doe je mee omdat je een paar updates krijgt.
6: Ja, nee,
4: hij
6: maar
4: kan
6: goed.
4: Natuurlijk goed rijden, maar...
6: Ja, kijk, als je mij vraagt, hij is echt wel de beste.
0: Ja, hij heeft zijn rijbewijs.
4: Ja.
6: Maar zo hij, is wel, ja. Hij is wel echt de beste van het veld, als je mij vraagt. Maar auto is wel alles. Hè. Je kan er niet een paar races van tevoren... Toen
0: maar vorige week had hij eigenlijk minder vermogen... en toch kon hij in de slipstream mee, daar in Baku. Dat was heel knap.
6: Nee, heel knap. Maar goed, je ziet dat die updates ineens beginnen te werken. Dit is natuurlijk wel een specifiek circuit. Heel grof asfalt, dus heel veel bandendegradatie. Je moet heel netjes met de banden rijden. Daar is natuurlijk Max heel goed in. Maar daarentegen heeft hij gewoon een super weekend achter de rug. En ja, laten we hopen dat we nog een paar overwinningen kunnen pakken.
0: Heb jij de hele dag even zitten kijken? Ook toen ik was er ook op tijd zitten kijken wat daar gebeurde. Dat ze niet weg konden komen. En alles ging kapot, niemand kon meer rijden. Ja, maar we konden geen gas meer geven.
6: Dat was
0: stil.
6: Echt een blamage voor de sport. Dat je hier op een gegeven moment aankomt en je geeft gas. En je hoort niks.
0: De auto's deden het niet meer.
6: Op een gegeven moment moesten alle auto's stilzetten langs de kant. Een soort reboost moesten doen. Dus Ctrl-Alt-Delete.
0: Ja.
6: En toen konden ze weer doorrijden. Maar dit was echt heel slecht voor de sport.
4: Maar dit is zo heel slecht voor het imago ook.
6: Ja.
4: Want de FIA die kan in feite beslissen van welke auto ze wel... meenemen in dat hele computergebeuren en wie niet.
6: Ja, ze hadden uiteindelijk zei ze, het is een softwareprobleem. Maar wat nou bleek, is dat ze, kijk, alle teams met die batterijen... waar ze 50% vermogen hebben, die hebben ze gedowntuned. Want je wil in de regen niet zoveel vermogen hebben... anders pin je het natuurlijk altijd weg. Dus vervolgens gaan ze daar door die sector heen... en valt in één keer alles uit. dat noemt dan de via software probleem. Dat kan niet, man. Zo slecht voor de sport. Maar goed, daarentegen hebben we wel natuurlijk een mooie race gezien. En Max weer gewonnen. En ja, laten we hopen dat hij nog een paar
0: keer... Bij de laatste safety car dacht je niet, nu kan Antonelli nog wat? Of had je meteen het gevoel, dat gaat niet fout?
6: Nee, ja, je weet ook, met de laatste safety car denk je van... Oké, hij gaat naar binnen. Vervolgens die ronde daarna ging Antonelli ook naar binnen. Omdat je weet, met nieuwe banden ben je gewoon een stuk sneller. Ja, wat hij dan vervolgens doet, rijdt hij weer een paar seconden weg. Hij was echt oppermachtig afgelopen weekend.
4: Maar het hoeft ook niet, want Antonelli die wordt toch wereldkampioen. Ook als hij tweede zou worden.
6: Daarom, weet je, Antonelli is slim. Die kijkt nu al naar dat kampioenschap. Hij staat 84 punten voor. Zijn teamgenoot is uitgevallen afgelopen weekend. Dus ja, die gaat het kampioenschap wel pakken.
3: Met zijn eigen motor, weet je. Dat is helemaal knap, hè?
6: Ja.
3: Dat zijn eigen motor hebben ontwikkeld, hè? Dus geen Mercedes of een Renault, weet ik wel. Honda motor, eigen motor. Ja. In een jaar tijd, dat is echt super knap. Ja.
2: Misschien dat jij ook wat belangrijke punten aan zo'n drie kunt geven. 51 punten voor Antonelli.
3: Ja. Nee, Antonelli ook.

0: En dan lijkt alles zoveel makkelijker. Maar ja, je weet ongelooflijk hoe zwaar het is, dat fietsen. Dat is ongekend.
1: Nu, ik word een beetje beroerd van die interviews waar ze uitleggen dat ze mediteert en aan yoga doet.
2: Hoezo? Dat is toch
1: want,
2: doe je dat niet
1: als
2: dan?
1: Zij, nee, wat zeg je?
2: Doe je dat niet?
1: Nou ja, het lijkt me niet dat je daar beter van gaat functioneren als je de hele dag in de spreidstand staat. Maar kijk, zij voelt zich daar prettig mee, dan moet ze dat vooral doen. Ja. Maar ze is talentvol en ze traint hard, daarom wint ze. Maar niet omdat ze mediteert natuurlijk. Hè.
2: Rustig in het hoofd wordt ze daardoor, waardoor ze ook geconcentreerder kan rijden, zegt ze zelf, toch? Daar komt het een beetje op neer.
1: Ja,
2: zou je het een keer willen proberen?
1: Ik geloof er niet in, en mediteren niet en in yoga niet. Dat is ook zo'n modegril. Toen die directie van RTL, weet je, met een directeurtje voorop, die stonden dan ook in strakke maillot, met de kont naar achteren.
2: Ja, met de kont naar achteren. Maar dat moment had je niet, want jij zegt vandaag, je had een lekker band. Hè. We moeten nog even heel blij zijn dat Johan al die ontberingen heeft doorstaan, dat hij hier toch gekomen is.
1: Nou ja, ik doe het niet voor jullie, maar ik doe het voor de mens. Hè.
2: Ja, nee, dat snap ik ook. Maar dat je niet even dacht, ik heb nu een moment van stress, ik moet even mijn rust pakken, even meditatiemomentje, of nee, niet. Toch? Nee?
1: Nee? Nee, hij zal morgen gemaakt moeten worden.
3: Ja, dus daarom is Plug er niet bij.
1: Nee, die hoeft niet met de taxi mee. Ja,
2: maar was het Plug. Je had hem tegen de stoep aangereden, zo.
1: Ja,
2: bij het inparkeren.
1: Ik moest we hadden een bluesfestival zaterdagavond. Het was heel donker.
2: Ja. En toen zag je die stoep niet.
1: Hey, dit filmpje en die stofzuiger, die wil ik terug hebben.
2: Ja, dat snap ik heel goed. Maar het was donker.
1: Nee, het was donker. En toen zat ik op de stoep, ja. En dan heb je met die hele platte bandjes. Ja, die rijden meteen lek. Overigens, mijn chauffeur, dat is niet te geloven, die had dus kanker en die is daarvan genezen, gelukkig. En die heeft geen slokdarm meer. Die man van haar die moet 3 keer in de week aan de dialyse een hele middag. Die was vandaag bij de dialyse en dan nemen ze eventjes je bloeddruk op. En die bleek geen bloeddruk te hebben. Die hebben ze meteen naar intensive care gebracht en die kreeg morgen zo'n machine, weet je wel.
2: Maar kan het dat je helemaal geen bloeddruk meer?
1: Klaas.
2: Pacemakertje.
1: Oh, Klaas. Pacemaker krijgt hij. Ja? Nee, die had zo weinig bloeddruk dat de meter niks meer aangaf.
2: Oké.
1: Okay. Dat per ongeluk ontdekt, hè?
2: Heb je nog mazzel op zo'n moment?
1: Ja, anders zit je morgen dood in je stoel of zo.
2: Ja, maar ook niet
3: geen bloeddruk, dat heb ik echt nog nooit.
2: Ik wist niet dat het kon, dat je geen bloeddruk had.
1: Ja, je hebt natuurlijk wel iets bloeddruk, maar de meter gaf het niet meer aan.
2: Nee, ik denk dat Chris altijd een hele hoge bloeddruk heeft. Ja. Met al die cola van.
1: Nee, dat heb je met al die punten.
2: Al die punten?
4: Net zo hoog, kijk, zij is van busrekening.
2: Zijn er eigenlijk überhaupt punten waar je anders voor bent gekomen eigenlijk vanavond? Of?
4: Nee, ik denk, vanavond ga ik een beetje het VVD-gevoel uitdragen.
2: Ja, nou ja, dan zijn we al snel uitgeluld. Hey, maar hij vond het Nederlands zelf dan niks aan. Wat vond jij ervan dan?
3: Nee, ik vond het viel mij ook tegen. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik kreeg vandaag een filmpje doorgestuurd van die tweede goal. En daar gingen 29 passes aan vooraf. Door 10 spelers, alvorens ze scoorden. Nou, had die keeper die bal best mogen oprapen, hoor. Die voorzet van Dumfries, dat had helemaal niet verboden geweest. Ja. Maar die aanval was wel schitterend. Maar voor de rest heb ik eigenlijk heel weinig van gezien. Wat hij allemaal wil, dat zal allemaal wel, maar dat zie je niet aan
2: de
3: zijkant.
2: Net zo labiel zei je als Olde Koeman, dat komt een beetje op neer.
3: Ja, die verdediging, dat kan gewoon echt niet meer.
5: Dus ze hebben zo'n co-minders achterin gezet.
3: Ja, maar dat werkt al helemaal niet. Totdat hij op middenveld, toen deed die co-minders het wel goed. Maar ja, je moet toch kijken, Van Dijk, die speelde zijn 100ste interland en die wil niet aan de rechterkant. Die moest aan de rechterkant, nou, dat zegt ook wel iets. Dat is het begin van het einde natuurlijk. Ja, en Van Dijk en Dumfries ook, die zijn misschien veel te zeker van hun plaats. Want ze geven
2: Van Dijk
3: zoveel kansen
2: meer,
3: weg. Dus nee, nu helemaal niet meer. Na vorige week helemaal niet meer.
2: Wat? Ja, maar soms heb je met mensen heb je niks, hè?
3: Nee, nu is het over.
1: Ja het is ook een beetje de vraag natuurlijk, Wilfred, wat is het verwachtingspatroon?
2: Ja,
1: als
2: je
1: niks
2: maar.
1: Als je iets niks vindt, dan verwacht je er waarschijnlijk meer van.
2: Ja.
1: Dus, maar ik bedoel, wij hebben een hartstikke leuk land. Totaal niks mis mee.
2: Nee.
1: Jongens doen hun stinkende best.
2: Ja.
1: En ik vond er niet nou echt één waarvan ik dacht bij die wedstrijd tegen Servië, nou die val uit de toon. Ik vond ze allemaal best wel redelijk spelen. Nee, maar ik hoorde Olivier Kahn, die zei, en die hebben toch de spits van Arsenal, die hebben Wiers voor 120 miljoen, die hebben Musiala, die hebben Kimmich, die zei, we gaan gewoon een paar jaar niet meedoen. Totdat we weer echte grote jongens krijgen.
2: Ja.
1: Die het ook gaan bepalen in het veld. Want die zei, wat we nu hebben met Musiala en met Kimmich en met Wiets, die bepalen het niet. Die spelen wel mee, die speelt mee bij Liverpool.
2: Ja, ja.
1: Maar die zijn niet zoals Gullit en Van Basten.
5: Nee, en Cruijff en Vanegem.
1: En Cruijff en Vanegem, dat ze het bepaalden. Dus wij moeten weer jongens gaan krijgen die het echt gaan doen.

0: voor ons.
1: Kees Smit.
0: Kijk, maar toen dacht ik bij mezelf. Dacht ik, als je dan voor. Kees Smit, als je voor Nederland spreekt. Als je voor. Ja, Jan Smit. Nee, als je voor Nederland spreekt. Dan denk ik, als wij de halve finale van de TK zouden halen.
1: Dat zou fantastisch zijn.
0: Ja, dat zou geweldig
2: zijn. Ja, maar zo zit Nederland niet in zijn vel. Hè? Ja, wij denken altijd dat we meedoen voor de titel.
0: Nee, dat kan niet.
1: Nee, maar dat zeggen ze zelf iedere keer wel. Dan moeten ze daar ook mee ophouden.
0: Nee, maar dat kan niet.
1: Niet meer doen.
0: Dat kan niet meer zeggen,
1: je wordt de Europees wereldkampioen.
3: Doe lekker mee.
1: We gaan voor de wereldtitel. Ja.
0: Nee, maar Engeland, Frankrijk, Spanje, die zijn niet een beetje beter.
1: Nee.
0: Die zijn veel beter.
1: Die Engelsen die winnen met 7-0 van de Kroatiën. Ik vind
2: het teleurstellend omdat ik vind dat je altijd zo'n landje als Servië moet je van de mat spelen.
0: Ja.
1: Maar
0: weet je wat het is, joh?
3: Spreken we hier af?
0: Als jij 120 miljoen voor Wiets betaalt bij Liverpool, dan hoop je wel dat hij het bij de hand neemt.
2: Ja.
1: Ja, maar dat doet
2: hij niet. Nee, maar dat is geen leider.
0: Dat is geen leider.
3: Maar we spreken dus hier af, niks meer verwachten. Gewoon klaar.
0: Nou ja,
3: lekker voetballen.
1: Tegen de nummer 43 van de wereld. Je staat zelf negende.
3: Nee, maar dat is de afspraak
1: en
3: toch?
1: Je zit met het samengeknepen binnen de laatste 10 minuten. Waar gaat het over?
3: Ja,
1: dat kan toch niet?
3: Nee, dus we verwachten gewoon niks meer.
2: Ik kijk geen liedjes vanop dat er nog zoveel mensen naar een interland kijken. Dat is toch... Nederland, als er een interland is, dan gaan ze bestaan.
0: Laatste
2: kijken,
0: vijf minuten, beste man, was die keeper.
3: Ja.
0: Die deed alles.
1: Ja,
0: die ging naar voren, die gooide ballen uit. Die kwam vrij trappen. Ja. Dat zag er toch niet uit, die hele
2: keeper. Ja, behalve die voorzet. Die liep niet lopen.
0: Nee, en dan kreeg hij nog zo op zijn hoofd. En die ging niet de andere kant op. Ging hij niet in de 16, maar buiten. Zag het niet uit, man.
1: Dat was goed.
3: Zag het heel goed. Het was ook geen keeper als je hem zo zag lopen.
1: Het was meer een jihadstrijder.
3: Ja, zoiets inderdaad, ja.
2: Waarschijnlijk is hier een gisteraccountant of zo.
3: Nee, dan Curaçao. Curaçao blijft maar nu weer 1-1 gespeeld. Die gaan gewoon door, hè. Die Gold Cup die gaat eraan komen, hoor. Die gaan ze winnen.
0: Ja, dan
3: gaat
0: het ver. Kijk, hij heeft natuurlijk wel een land wat eigenlijk helemaal gewoon niks voorstelt op de kaart gezet.
3: Ja, dat is niet normaal gewoon.
0: Toen hij de eerste interland in Curaçao zat er 250 man op de tribune.
3: Ja.
0: Hij kan het nu 10 keer uitverkopen. Ik weet niet hoeveel erin kunnen, 3000, 3.500.
3: Maar dat vertelt hij zelf ook na afloop. Dat is grappig. Hij vertelt op een persconferentie, dus dat is niets. En nu zaten er heel veel mensen. Excuus trouwens voor het geluid. Akoestiek is niet zo goed. Het werd opgenomen in het toilet.
4: Say the word Curaçao, then the players are very fanatic to play for the island. And you've seen from the moment we arrived, there was nothing. Only one man as a president and the rest, he did everything. Unfortunately, because we had some sponsors and some good journalists who start understand what we are doing. So we start with 90 people understand and we finish it with 14,000. So hopefully the board realize what the team is doing with the stuff. And I have the feeling that they don't understand what we are doing.
3: Ja, hier, is toch knap, hè?
2: Hij praat net zoals Chris, hè?
1: Dat was hij,
5: Maar het grappige is, Dickie heeft natuurlijk wel niet op de kaart gezet, maar ook voor gezorgd dat die kleine landen extra geld krijgen van de FIFA. Ze zijn weer 2,5 miljoen extra per jaar de komende jaren.
3: Ja, maar die voorzitter, die moet je alleen afvragen. Waar gaan we
1: daarom.
5: Infantino, die is nu aan de wil. Hij was vandaag in Indonesië, in Jakarta, bij de finale van Indonesië tegen Thailand. De Asian Cup hebben ze gewonnen. Na strafschoppen vanmiddag. Maar die reist zich helemaal de pleuris. Dat is ongelooflijk. Die reist ook meer dan Camille Eurlings.
3: Maar dan is het wel handig dat als je nu zo je ontwikkelt, dat je ook een betere locatie hebt voor zo'n persconferentie. Bij zo'n toilet, ik vind het toch een beetje dat je denkt van, weet je wel, dat, het houdt niet over, weet je wel. Het kan beter.
5: Stel je voor dat het doortrekt.
3: Ja, maar je deed het even voor de Ajax-fans. Is het waar dat Red Bull de nieuwe sponsor wordt?
5: Nee, dat is allemaal zo'n fabeltje weer, weet je. Al die namen die nu er rondgaan, Amazon, Red Bull, allemaal bullshit, niks van waar, allemaal geroddel. En je weet het, jongens, geroddel, maak me maar genadeloos af.
6: Het zou wel lachen zijn.
3: Wat?
6: Ja, goed, als Red Bull Max Stappen. Max Stappen is een PSV-fan. Dus dan moet hij zo meteen een Arena de handtekening op shirtje gaan zetten. Dat zal hij niet gaan doen, denk ik.
3: Nee, denk ik ook niet. Nee. Maar ben je een Ajax-fan of NEC-fan eigenlijk?
6: Goeie vraag.
3: Ja.
2: Als je de NEC wil hebben, dan is er maar één antwoord.
6: Nee. Ik ben natuurlijk al vanaf jongs al een Ajax-fan. Maar de laatste jaren is steeds wel meer NEC.
3: En zaterdag?
6: NEC.
3: Oh ja, je gaat met je schoonvader.
6: Ik ga met mijn schoonvader,
3: ja.
6: Dus ik hoop dat het een leuke pot wordt. Het zal niet makkelijk worden.
3: Nee, dat denk ik ook niet.
2: Nou, ze hebben niet het elftal momenteel om Ajax weg te spelen.
6: Nee, dat denk ik ook niet.
2: Verleden jaar was dat beter. En die twee oudjes, die worden ook ieder jaar een jaar ouder, hè?
1: Ja, maar die Tadić, die hebben het hele seizoen nog niet gezien bij NEC. Nee, maar gisteren,
3: dus, ja, zo.
1: Gisteren staat hij nou. Het zegt ook alles over het Nederlands elftal.
0: Weet je, wat het is, Valentijn? Die spelers die op hun retour zijn, die gaan het niet meer wekelijks doen. Tadić ook niet. Maar op zijn tijd hebben ze zo'n, weet je, we hebben ook vaak gezegd toen op een gegeven moment met Suarez, die is over. En opeens scoort je weer drie keer uit bij Atletico Madrid. Dat elke keer
1: door.
0: De Bruyne, ook nu een bevlieging met die Interland.
1: Nou, die was wel heel goed.
0: Ja.
1: Maar die wil dan toch graag met die Van Bommel spelen. Op een of andere manier. Want bij die andere fan deed hij het niet.
0: Nee, tuurlijk.
2: Maar Van Bommel die valt goed in het pulletje daar.
3: En die staat 1-0 voor nu tegen Frankrijk.
1: Ja.
3: Ja? Ja, dat is best wel knap als je er zo over nadenkt.
0: Zeker.
1: Ja,
2: en dan achteraf vraag je je af waarom heeft de KNVB hem niet gepakt. Ja.
1: En als je dat spel ziet.
2: Maar dan hebben ze altijd allerlei redenen waarom ze dat niet doen.
1: Ja.
2: Kijk, die Xavi lijkt me een hele integere man, hoor. Ik weet niet wie de opstelling maakt, want hij kent ze nog niet eens waarschijnlijk.
1: Nee,
2: maar
1: hij komt toch niet met koopmijners achter?
2: Nee, natuurlijk niet. Dat heeft iemand bedacht.
1: Ja, Van Nistelrooy, denk ik.
3: Die hele Nations League, wat is dat überhaupt? Die hele lange periode wordt niet echt gewaardeerd, hè? Door
1: nee, het duurt allemaal veel te lang.
0: Twee wedstrijdjes is toch meer dan
2: genoeg? Nee, maar als je nou een club bent, die hebt een hartstikke dure speler. Die moet nou in 14 dagen nog 4 wedstrijden erbij spelen. Die komt met allerlei pentjes terug. Nou, tel uit je winst.
1: Ja. In 11 dagen 4 wedstrijden. En dan vliegen naar Belgrado, vliegen naar Athene.
0: Ja.
1: Ja, waar gaat het allemaal over, Thessaloniki?
3: Ja. Ja.
1: Nee, dat gaat nergens over. Gewoon twee wedstrijdjes. En de mensen zijn toch ook zat van het Nederlands elftal?
0: Zeker, joh, tuurlijk.
1: Na twee wedstrijden.
3: Joh, is het nog wel verstandig dat jij horloges draagt, of niet? Ik bedoel, je weet, dat kan zomaar misgaan.
2: Nou ja, dit horloge heb ik gekregen van mijn vrouw toen ik 10 jaar getrouwd was.
3: Ja.
2: Tot alle tevredenheid waarschijnlijk, met haar. En ik weet nog wel, dat kostte 6.000 gulden toen. Dat vond ik waanzinnig veel geld. Ja. En dat vond ik eigenlijk een overdreven cadeau. Want ik deed altijd graag voor niks. En nu heb je het horloge, dat is het ultieme statusmodel. Want hier op het Mediapark, als je een horloge van minder dan 40 ruggen om hebt, dan tel je niet mee. Alleen, René heeft het gemerkt, als je zo met een horloge zit, want ze zijn merkbewust, de boeven.
1: Ja.
2: Ze kijken op tv, ze hoeven niet te zoeken en ze wachten je gewoon op.
1: Ja.
2: En er is een heel rijtje geweest. En onze superpatser, mevrouw Gulsen, die heeft van haar vriend erin gekregen van 80 ruggen. Ik hoop dat die vriend ook al die oude rekeningen van het faillissement een beetje betaald. Dan zijn die mensen ook tevreden. Maar die heeft dan het airtje om met zo'n horloge te gaan lopen pronken, zoals ze overal mee pronkt. En in dat kan, ik vind het niet goed dat mensen van hun horloge beroofd worden. Maar zij heeft er wel een beetje om gevraagd door dat gepronk. Hè? Want het kan niet op en het duurste van de duurste zijn.
3: Dit wens je niemand toe natuurlijk.
1: Nee,
3: het is
1: nee.
3: Wel even heel heftig. Ik bedoel, je hebt het ook
0: nee, ik heb het niet meegemaakt voor Wilfred. Ik heb het direct gezien als een mislukte overval.
3: Ja.
0: Ze hebben mij niet aangeraakt.
2: Nee, maar jij had geluk dat je kogelvrij glas had.
0: Dus ik kon wegkomen.
2: Want jij hebt van El Capone over auto over.
0: Nee, maar ik reed half mijn erf op. Maar die hebben echt met z'n vieren staan slaan op dat glas. Echt als een bezetene. Met van die witte kappen, weet je wel.
2: En jij zat binnen, je deed zo tegen.
0: Ik deed zo. Toen kwam ik ook gelijk bij het politiebureau. Begon die man over slachtofferhulp. Ik zei, maar ik zie mezelf, het is een mislukte overval dit.
1: Ja.
0: Ik zei, daar moet ik alleen maar heel blij mee zijn. Maar wat zij meemaken is dus een gelukte overval.
1: Ja.
0: En dan schrik je helemaal de pleuris.
1: Ja, dat is toch bizar dat
2: ze
1: uit.
2: Maar het is duidelijk, René, ze kijken op tv wat je om hebt.
0: Ja.
2: Je
0: Johan,
2: bent vogelvrij met een duur horloge.
0: Ze hadden die van mij. Ja.
3: Collega van jou natuurlijk ook.
6: Nee, ook. Die is ook overvallen.
0: Ze hadden die van mij al verkocht. Dus ze zouden die van mij afdoen. Naar Amsterdam rijden en verkopen geld en een klant.
2: Toen heb jij hem naar die gozer gebracht.
0: Nee. Nee, maar het kan niet meer.
6: Maar het is toch bizar voor woorden dat je zeg maar, daar naar buiten loopt, dat iemand dat horloge afpakt en dat er een scooter direct staat, springt erop en rijdt ze weg.
0: Ja.
6: Dat slaat er nergens op.
2: Nee.
6: Ik doe helemaal
2: niet. Je weet het van tevoren en daarom moet je niet. Je kunt niet meer pronken met je rijkdom.
1: Nee.
3: Dan, dat je het even weet.
1: Ja, maar daar, ik heb een horloge van 120 euro of zo.
3: Van je vrouw.
2: Nou, dat zie je ook wel, hoor.
1: Dus, ja,
3: dat begrijp ik.
1: Ja, maar laat ze wel met rust. Maar
3: wat heb je toen je vrouw gegeven eigenlijk na 10 jaar?
2: Oh, heb ik een reisje gegeven.
3: Oh. Enkele reis?
2: Nee. Ja, dat had ik eigenlijk achteraf moeten doen. Nee, naar Berlijn. Die was nogal geïnteresseerd in Berlijn.
3: Maar daar ben je samen met haar naartoe gegaan, neem ik aan.
2: Ik ben meegegaan, ja. Ja.
3: Maar wel romantisch, toch?
2: Ja.
3: Nog wat in die muur geschreven ook?
2: Ja, en ik weet nog wel, zij heeft dan altijd alle boekjes die er bestaan van Berlijn en stippelt dat uit waar we heen gaan. Hè. Dus ik heb door saaie wijken in het voormalige Oost-Duitsland gewandeld en ik wou heel iets anders. Ik wil altijd naar platenzaken. En dan s'avonds dan krijg je dat. Hè. Ja, we zijn niet in Berlijn voor die platenzaken van jou, weet je wel. Dus ja, het is nooit goed, hè?
1: Nee, maar dat hebben we wel.
2: Maar zij wil altijd actieve vakanties en ik wil juist niet actief zijn.
1: Nee, maar waarom ga je niet gescheiden dan? Dan kan je dat beter doen. Je maar dat is altijd, je moet het zo toch
2: voor
1: altijd...
2: Voor de goede vrede moet je wel eens hier en daar wat water in de wijn doen.
1: Nou, ik denk dat er wel vier aan tafel zitten die...
2: Wil jouw vrouw wel eens met jou mee, terwijl jij niks leuk vindt?
1: Nou, dan denk je andersom.
2: Jij gaat niet mee.
1: Ja, dat kan ook.
3: Maar ze was wel mee naar Curaçao. Dat
1: ze was wel mee naar Curaçao,
3: met je zoon erbij, een van je kinderen.
1: Ja. Ja.
2: Ah, een goede beurt gemaakt. Een
5: leuke vrouw ook.
1: Nou...
3: Nou, blij.
2: Hij heeft overal verstand van.
1: Hey, denk niet.
0: Wat blijft is dat we daar topverzorgd zijn.
3: Ja, geweldig. Ja.
0: Echt, het Corendel, niets tekort daar.
3: Nee. En die Corendelman, Attila, ik had maar even op de app, die is dolgelukkig met dat Curaçao natuurlijk. Die blijven maar winnen.
0: Leuk, man.
2: Ja, maar heeft hij nou ook aan dat programma van jou met die echtparen, aan de prachtige beelden, heeft hij daar wat aan gehad?
3: Ja, volgens mij is het heel erg goed gegaan de afgelopen jaar.
2: Want de beelden waren prachtig.
3: Ja, nee, maar ook met ons programma, met mijn douche erbij. Het eiland is natuurlijk wel fantastisch verkocht op die manier. Ja. Dus in dat opzicht hebben
1: we... Ja, want wij willen weer in de winter ook gaan.
3: Echt, meen je dat?
1: Ja, want de zon schijnt daar. Het is alleen een pokken en vliegen.
0: Ja.
1: Dat is zo jammer.
2: Ja. Maar nou, het is ook in een droomhuis, hè? Prachtig huis.
0: Prachtig appartement. Niks mis mee.
2: En naast Johnny Boer, hè?
0: Ja.
2: Drie Johnny sterren nog steeds, hè?
0: Lekker.
3: Ja, ja. Maar ja, dat is ter nagedachtenis van helemaal mooi dat ze die drie sterren
0: heeft
3: hebben kunnen...
0: Zeker.
1: Ja. Heeft hij daar nou ook drie sterren dan?
0: Nee, geen ster.
2: Ik ben niet zo van in dat soort zaken eten, maar daar heb ik het wel gedaan een keer. Het eten is echt beter dan bij het plaatselijke cafetaria, hoor.
1: Wel? Ja, ik denk dat het allemaal een beetje overdreven wordt.
2: Nee, het is echt lekker. Het is echt lekker. Echt goed. Ja.
5: Nou, het is jammer vandaag dat Bruut 72 niet een derde ster heeft gehad van Hans van Wolden. Weet je wel, jij past
0: Nee, die verdient het ook.
5: Bruut is zo goed, jongens. Echt top.
2: Waar zit hij?
5: In Rijmerstok.
3: Maar ik heb toch het gevoel dat je de gewone man een beetje aan het kwijtraken bent, heel gezegd. Met al deze teksten.
2: Jij gaat
3: er
2: met werknemers om.
3: Jij gaat het ook een restaurant met drie sterren hebben. Wat heb je nou? De gewone man zit daarmee. Die kan niet eens eten. 40% van de Nederlanders heeft het moeilijk, hè?
5: Ik vind een frikandel speciaal net zo lekker als een Amuse bij een sterrenrestaurant. Misschien nog wel lekkerder.
2: Ook in Curaçao. Hebben ze bij sterrenrestaurants ook Coca-Cola?
5: Nou, ja, zero. Ja, altijd. Nee, maar in Curaçao, bij dat Corendon, bij de Oregon niet. En dat was echt top.
3: Ja.
5: Elke dag frikandelletje.
0: Maar bij die Hans is het enige wat ik moet zeggen, je eet daar echt.
5: Ja, echt top.
0: Andere sterrenrestaurants krijg je elke keer zo'n heel klein dingetje voor je giegel. Ja. Maar daar kan je echt eten.
2: Wat ik het grote probleem vind bij sterrenrestaurants, dat probeerden ze dus daar in Curaçao ook. Dan willen ze je een 8-gangen diner aansmeren.
0: Ja, gedoe.
2: Maar dan krijg je dus 6 gerechten waar je niet weet waar je op zit te vreten.
1: Nee, dat moet je wel.
2: En als je dan achteraf hoort wat het was, dan moet je alsnog kotsen.
0: Ja. Ik zat zo'n ding op te vreten. Hoe heette die ook weer die daar lopen?
3: Nee, Leguaan.
0: Ik zat Leguaan te eten.
3: Boomkip noemen ze dat, toch?
2: Ik moest over dat donkere pad, want het is daar hartstikke donker s'nachts.
0: Ja.
2: En dan af en toe dan schoot er zo'n ding voor je langs of je trapte er bijna op. Maar er waren zulke joekels, hè?
1: Ja. Was dat niet taai dan?
0: Ja, dat was hartstikke taai.
1: Ik geloof
0: het, ik hoorde pas daarna dat het zo'n Leguaan was. Dat hoorde ik pas na dat ik het op had.
2: Jij dacht dat het plofkip was.
0: Ik dacht dat het een kippie.
3: Ja. Kippie. Nou ja, het was wel een belevenis en dat was het natuurlijk ook. Hey, dat City, gaat dat eraan of niet voor de moeite?
5: Nou, ik denk dat het heel lastig wordt om echt, het gaat nog jaren duren.
3: Ja.
5: Maar ik denk dat er een beetje misverstand is over hoe de procedure is. Ze zijn veroordeeld op basis van één feit dat ze fictieve sponsorcontracten hebben.
3: Ja, maar ze hebben ook de boekhouding.
5: Nou, dat is niet waar, want het is twee manieren uitleggen. Etihad, het gaat om Etihad, die zegt: ja, wij betalen graag die 40 miljoen. Want door de 40 miljoen te betalen, geven we naamsbekendheid, meer tickets verkopen, wereldwijd aandacht. Dus de waarde van de onderneming is gestegen. Maar Manchester United zei: ja, ho.
0: City.
5: Etihad 40 miljoen. Van AIG krijgen we maar 14 miljoen. Dat kan niet. Niet in verhouding, want wij zijn kampioen. En City stond tiende. Maar het is heel gebruikelijk als jij als sponsor wordt van een club, dat je denkt van nou, ik ga voor investeren, want dan wordt de waarde van mijn bedrijf
2: groot. Zou 114 strafbare feiten dan allemaal weggevaagd
5: worden? Nee, dat gaat niet. Maar de aanklacht is ingediend op basis van één feit, dat is het fictieve sponsorcontract.
3: Ze hebben dan 114 dingen schuldig gemaakt. Ja. Er is 114 dingen. En dat heeft allemaal met valsheid in geschriften, met boekhoudingen die niet klopten, geld waar ze niet wisten wat vandaan kwam. Het is wel veel hoor.
2: Nee, maar je krijgt zo'n rijke patser die club gekocht heeft, die laat zich niks aanleunen natuurlijk van de Engelse voetbalbond. Dat bepaalt hij wel. Ja. Zo werken die mensen.
5: Ze hebben ook al gezegd, de regering en de Emiraten heeft gezegd, joh, tegen de Engelse regering, joh, pas op. Want wij investeren even in Engeland. Dus daar gaan we niet meer investeren. Dus tel je zegeningen.
1: Nou, daarom kwam die premier natuurlijk op de lijn. Die Andy Durling. Die kwam op de lijn om te zeggen van, niet te ver gaan. Ze moeten wel in Engeland blijven.
5: Nou, dit gaat nog jaren natuurlijk om allerlei procedures en pas veroordeeld. Als je echt definitief veroordeeld bent, dat gaat nog jaren duren.
3: Dat heb je al een paar keer gezegd, dat jaren gaat duren.
5: Ja, maar het is ook
3: volgens mij gaat het nog jaren duren.
5: Ik denk dat het nog
2: jaren duren, ja.
3: Dat gaat jaren duren. Wij zijn zo over een paar minuten weer terug. Geen jaren, tot zo.
7: Een uitvaartverzekering van Dela geeft rust voor de mensen van wie je houdt. En voor een klein bedrag per maand ben je al goed verzekerd. Als coöperatie zorgen we er samen voor dat alles goed geregeld is. Zorg goed voor je dierbaren. Verzeker je uitvaart op dela.nl. Dela, voor elkaar. Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Laatste gedeelte van deze uitzending. Echte mannenavond. Guido van der Garde, Chris Boerts.
1: VVD trouwens.
3: Hebben ze ook gevraagd voor de domste van Nederland? Of Nederlands domste, dat programma van RTL?
5: Dat zou ik moeiteloos winnen.
3: Ja,
5: maar... Geen probleem.
3: Nee, maar niet gevraagd.
5: Ik ken het programma helemaal niet. Dus,
3: Dat schijnt een enorme hit in het buitenland te zijn, toch? Nederlands domste.
2: Ja, ik begrijp het niet. En ik heb toevallig tegen Laan Le Gul gezegd dat ze een specialist is in het bij verkeerde programma's gaan zitten.
3: Ja.
2: Kijk, als ik zie ook wie eraan meedoen, dan denk ik, daar wil je niet bij zitten.
3: Nee, maar wat is nou precies het idee? Ik weet het eigenlijk
1: niet. Helemaal
3: niet.
1: Geen flauw idee.
2: Je moet, als je als laatste... Het is een quiz. En als je het laatste overblijft bij een normale quiz, ben je dan winnaar. En dan ben je daar verliezer.
3: Nou ja,
2: jij zal rustig mee kunnen doen.
3: Dat wou ik net tegen Chris.
2: Dan ga je winnen.
3: Ja.
6: Ik zal nooit van mijn leven meedoen.
1: Maar als je een ton kan winnen, dan ben je eigenlijk heel slim. Als domste.
3: Ja, maar heeft Guido toch niet...
1: Nee, Guido.
2: Nee, joh. Hij heeft zijn pensioen van zijn schoonvader.
1: Ja, natuurlijk.
3: Hey, de komende weken, Max, een beetje kans om wat te winnen weer nog? Of?
6: Nou ja, aankomend weekend Singapore. Is wel weer een typisch straatcircuit. Dus hij heeft daar nog nooit gewonnen. Ik denk wel dat hij podium kan eindigen, maar winnen zal moeilijk worden. Maar er komen natuurlijk wel wat races aan. Austin kan hij winnen. Mexico is een circuit wat heel erg goed ligt. Abu Dhabi de laatste. Dus als je mij vraagt, heeft hij wel kans om 3 races te kunnen winnen.
3: Okay.
6: En het ziet er wel weer goed uit bij Red Bull. Ze hebben een goede auto. Team Spirit is er weer. Max, je ziet weer de ice is on fire.
3: Hij moet wel eens een keer wereldkampioen worden, anders is het niet leuk.
6: Ja, maar dit jaar gaat het niet meer lukken. Maar als we doorgaan, dan maakt hij volgend jaar zeker wel kans, hoor.
3: Oké, dat is fijn. Dat is voor de Viaplay ook wel belangrijk, toch? Of niet? Anders
5: ja, Viaplay is aan de laatste loodjes bezig. Dus we gaan natuurlijk allemaal over naar de Videoland van RTL binnen... Een paar weken, als de ACM toestemming geeft, dan gaat het hele circus up van Viaplay naar Videoland. En dan hoop ik dat ook RTL 7 wat meer op het open net gaat uitzenden.
1: Komt die Olaf Mol en zo? Komen die dan
3: Nee, terug? Dat ze hebben hem toch, Guido van der Garde.
5: Nee, iedereen gaat mee.
6: Iedereen gaat mee.
5: Dat is verplicht bij een overname. Dus als bij een overname moet iedereen verplicht mee met naar nieuwe werkgever.
2: Ja, zo hebben we jou ook gehouden.
3: Ja. Ja. Hey, die koning die gaat weer door de knietjes. Hè? Die pakt het koloniale verleden er nog even bij, die koning. Hè?
2: Ja, maar ik zit dat te lezen en dan denk ik... die Beatrix heb ik altijd een hele onsympathieke vrouw gevonden. En die
3: Beatrix,
2: is dan, ja, die, kijk, bij dat monument van het slavernijverleden... heeft zij opdracht gegeven... het einde van het slavernijverleden kunnen we benoemen en vieren... maar de slachtoffers mogen geen rol spelen, ook niet in de toespraken. Dan denk ik, ja, wacht even, dit vind ik heel erg vreemd. Maar als je nou terugkijkt naar het Koninklijk Huis... kijk, ik weet er niet alles van, maar ik weet dat... Prins Hendrik, dat was een rokkenjager. Die neukte alles wat los en vast zat.
3: Dan... Je had allemaal geslachtsziektes ook altijd, toch?
2: Ja, maar dat krijg je dan, hè?
3: Oh ja.
2: Maar ja, jij gaat nooit vreemd, dus jij weet
3: nee, daarom
2: niet.
3: Dus.
2: Maar dan krijg je dus prins Bernhard, dat was een vermakelijke boef. Die deed alles wat onze lieve heer verboden heeft. Prins Klaus was heel correct, maar was lid geweest van de SS.
3: Ah, is dat een... Is dat een ja?
2: Nou ja, het is een formaliteit.
3: Ja, ik bedoel maar, ja.
2: Het is zo. Ja. Ik denk, wat doen we met die oranje? Jongens. Laat die oranjes... Ja. Kijk, die prins of de koning is heel bij de hand geweest. Want die wist natuurlijk, dat archief dat komt een keer open te staan... en dan krijg ik alles over me heen. Dus die heeft dat zelf gefinancierd. En die goede mensen in Leiden daarvoor gepakt. En die hebben wel gezegd, wij willen wel de vrijheid hebben... om de waarheid te schrijven. Maar nu komt hij er heel goed uit, want hij heeft het geopenbaard. Maar zijn voorvaderen hebben er natuurlijk een teringzooi van gemaakt.
3: Ja. Maar dan krijg je ook weer herstelbetaling en dat soort zaken?
2: Ja. Nou, dat moet eens bij de koning zijn. Hè? Want de koning heeft gezegd, ik wil dit naar buiten brengen... dus de mensen die problemen hebben, niet de regering lastigvallen... dan ga je naar de koning. Misschien dat hij nog wat over heeft.
5: 500 miljoen hebben ze in die periode gevangen.
3: Ja.
5: Verdiend aan
3: 86, maar
5: 500 miljoen. Ja. Toch?
2: Ja. Nou, dat zal wel ergens op een zilvervlootrekening staan. Dan
5: Met een beetje inflatiecorrectie, weet je erbij. Weet je, rente op rente. Dat is een paar miljard. Gaan die alles verkopen.
2: Maar waarom wil de koning dan nog meer dan een miljoen salaris hebben? Of 2 miljoen?
5: Ja, ze hebben dat die 500 miljoen staat echt op een bankrekening. Waarschijnlijk in Liechtenstein, dat weet ik wat waar. Maar daar horen wij niks over.
1: Ja, 500 miljoen, dat is veel geld. Geleden,
2: dan kan die koning toch alle gaten van onze minister-president...
5: Moeiteloos. Want die gaat gewoon 34 rookjes meer verdienen volgens mij.
3: Hey, over geld gesproken, die Saoedische competitie, die gaan we uitzenden.
5: Ja, leuk.
3: Kijk eens,
5: het wordt heel slecht weer vrijdag. Allemaal binnen blijven. 3:50 de eerste wedstrijd op Kijk. Om 2:00
3: Smiddag.
5: Om 8:00 de tweede wedstrijd. Jongens, dit wordt een weekend. Zaterdagavond om 8:00.
2: Ja.
5: Echt top.
1: Goed, zo positief was jij toen ook over Ajax. Dus hè, die uitzending op Kijk.
5: Ja, maar dit is gratis.
1: Ja.
5: Dit is gratis kijken.
3: Ja.
5: Dat was 10 minuutjes, geen goal gemist. Wat lul je allemaal, dat gezeik allemaal. Nee.
3: Maar heb je iedereen zijn geld teruggegeven toen?
1: Iedereen zijn geld terug, dat doe je ook voor niks.
5: Allemaal. Ja.
3: Hey, las ik nou dat SGP Jaar 21 die gebedsoproepen willen gaan verbieden? Met
2: ja,
3: die moskeeën?
2: Dat Jaar 21, dat is dikke vrienden met de SGP, hè? Maar ja, ik ben het daar roerend mee eens. Want als je in de stad bent, en ik ben nog wel eens met mijn dochter in Utrecht en zo...
3: Ja.
2: En dan hoor je dat gegalm de hele dag. Hè? Als iedere dominee en pastoor dat ook gaat doen... dan wordt het een teringzooi in Nederland.
1: Maar die doen het ook. Die klokken hoor je het er ook ieder uur.
2: Ja, een klok, dat is wat anders dan zo'n gebedskreet, zeg.
1: Ja, dat is
3: maar die
1: voor
3: klokken
1: jou,
3: die hoor je toch alleen op zondagochtend? Verder hoor je ze toch niet?
1: Die klokken, ja.
3: Nee.
1: Dan bij 10:00 slaat hij 10 keer.
2: Ja,
3: nee.
1: Bij 11:00 slaat hij 11 keer.
2: Zo'n klok.
3: Ja, met kerst gaan dat vaker. Met kerst is het vaker. Nou. Ja, nee, maar...
2: Dit is een foutje van me geweest dat mevrouw dat even opneemt.
3: Je hebt heel wat filmpjes weggegeven, hè, dat je beter niet kunnen doen.
2: Nee, ja. nee.
3: Hij gaat lekker. Ja. Hey, veel plezier in de taxi weer terug.
2: Ja.
3: 180, 190 deze keer?
2: Nou nee, ik heb nu een taxi hier uit Hilversum.
3: Ja? Die rijdt niet zo hard?
2: Nou, dat weet ik niet. Maar ik vind nu niet meer nodig om een fooi te geven voor harder te rijden.
1: Mag je wel roken?
2: Nee, dat mag in geen enkele taxi. Nee? Hè? Dus bij ieder benzinestation stoppen we.
1: Maar dat heet niet toch.
3: Nou, red die VVD voor jezelf anders maar. Hè? Kijk maar even hoe het afloopt.
5: Komt helemaal goed.
3: Ja, dat gevoel straal je de hele tijd ook uit. Ja. Guido, bedankt. Jij ook weer, Valentijn. Morgen zijn we weer met een nieuwe aflevering. Tot dan. Dag.
8: Een uitvaartverzekering van Dela geeft rust voor de mensen van wie je houdt. En voor een klein bedrag per maand ben je al goed verzekerd. Als coöperatie zorgen we er samen voor dat alles goed geregeld is. Zorg goed voor je dierbaren. Verzeker je uitvaart op Dela.nl. Dela, voor elkaar. Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Contact met de studio? Dat kan! Stuur je bericht naar 06 34 05 43 06 06 34 05. 3305 4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Gorenzone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De 37-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij op de NDSM-kade blijft 90 dagen langer vastzitten. Het slachtoffer, een 61-jarige gevangenismedewerker, werd vorige maand op een druk terras doodgeschoten. Volgens het Openbaar Ministerie kenden de twee elkaar uit de gevangenis in Zaanstad, waar het slachtoffer werkte toen de verdachte daar gedetineerd zat. Na een kort gesprek zou de verdachte zijn teruggekeerd en meerdere keren hebben geschoten. De VS hebben 12 B-1 bommenwerpers met spoed weggehaald van een luchtmachtbasis in Groot-Brittannië. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege aanwijzingen voor een mogelijke Iraanse droneaanval. Iran zou de vliegtuigen willen beschadigen en Amerikaanse militairen op de basis willen treffen. Hoe concreet de dreiging was, is niet bekend. Volgens bronnen zou Israël 3 weken geleden al hebben gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. Iran heeft niet op het bericht gereageerd. De separatistische Partie Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. De partij behaalde 59 van de 127 zetels en moet daardoor een minderheidsregering vormen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon wil een referendum over onafhankelijkheid, maar pas na vertrek van VS-president Trump. De uitslag bemoeilijkt de positie van premier Mark Carney, die Canada juist verenigd wil houden tegenover de Amerikaanse importheffingen en dreigementen van Trump. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. De acties begonnen vorige maand bij Parijs en hebben zich over het hele land verspreid. De afgelopen weken werden ruim 5000 mensen aangehouden, vooral minderjarigen. Bij confrontaties raakten honderden mensen gewond. Maandag verloor een 15-jarige jongen een hand toen een politiegranaat ontplofte. Dan nog het weer. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregelde zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Stel een file op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en Afrit Oostvoorne 10 kilometer. 20 minuten vertraging. Door werkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht.
0: Voetbal. Darten. Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gorenzone FM.

Mijn naam is Alia Sharam en als je gaat horen deze muziek, mijn schapen gaan gewoon dansen.

0: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
1: ZSM van dinsdag 6 oktober met Tim Tempelaars. Tim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We hebben een aardig avondje Nations League voetbal achter de rug met de hoofdwedstrijd natuurlijk Frankrijk-België. 4-1 wordt het voor de Fransen, maar die Belgen die mochten nog best wel lang hopen op een resultaat, hè?
2: Nou, sterker nog, in de 77e minuut viel pas de 1-1. En de Belgen kwamen in de eerste helft op voorsprong. Een geweldige goal van Luke Bakio. Ja. En de paas was eigenlijk bijna net zo mooi van Lavia als de goal zelf. Van Bommel mocht dus lang op een resultaat hopen. Alleen wat niet echt hielp is dat Cherki, Doué en Olize nog even in de slotfase mochten opdraven. En ja, hij zal naar de kant gekeken hebben en gedacht moeten hebben, oké, dat wordt zwaar. Het was al een beetje een omsingeling. Maar met die drie sterren erbij was er geen houden meer aan voor België. Het was sterren kijken in Parijs. Ze maken nog 4 goals. Iedere keer is het een van die invallers die scoort. De ene goal was nog mooier dan de andere. Bij de laatste goal is de assist van Doué. Die neemt hem daarvoor nog even achter zijn standbeen aan. Geeft hem mee aan Olize, die ook weer geweldig was. Het was echt smullen, het laatste kwartier van de Fransen. En die lieten echt zien hoe verschrikkelijk goed ze zijn als ze echt vol gas geven.
1: Ja, mooi om te zien, hè? En dan ook nog die Zidane die er langs de lijn staat. Het is heerlijk, hè? Ik nam ook nog een balletje aan.
2: Trouwens, ja, hij deed dat in de eerste helft ook een keer. Die sprong iets verder van zijn voet. Maar nadat al zijn sterren hadden laten zien hoe het moest, dacht hij, nou, weet je, dan doe ik het heel koeltjes zelf ook nog een keer. En dat paste heel erg goed in het sfeertje dat daar in Parijs hing in de slotfase. Iedereen stond op de banken. En ja, het is gewoon echt enorm genieten. Er zit zoveel techniek en souplesse in Cherki, Olize. En ja, de Belgen deden het goed, maar er was echt geen houden meer aan.
1: Nee, we hebben de voorganger van Zidane wel eens bekritiseerd. Om ook misschien dat hij niet altijd het maximale haalde uit die ploeg. Op het WK was het wel heel leuk. Zie je een iets frivoler Frankrijk? Of is het daar nog iets te vroeg voor onder Zidane?
2: Nou, ik denk dat het daar te vroeg voor is. Omdat Olize bijvoorbeeld, die heeft in de vorige wedstrijd tegen België, is die ook ingevallen. Dus Zidane heeft de Nations League nu echt gebruikt om ook te kijken naar andere spelers. Lapo stond weer in de spits. Hij heeft echt flink gerouleerd. Maar ik denk ook wel voor hem dat dit weer een eye-opener is geweest. Of eye-opener, wist hij natuurlijk al lang. Maar als het er echt om gaat, dan moeten de sterren die we net noemden, Doué, Cherki, Olize, misschien wel met elkaar op het veld staan om dit soort mooie dingen voor elkaar te toveren. Dembele stond wel in de basis. Die viel iets tegen. Kreeg de afgelopen periode ook wat kritiek. Ja. Die heb je dan ook gewoon nog. Maar vooral Olize, het is echt een genot om naar te kijken.
1: Ja, het was wervelend wat ze daar in die slotfase lieten zien. Ik kan me voorstellen dat Van Bommel heel erg baalt. Hoe staat hij er überhaupt op in België als je de Vlaamse media bijvoorbeeld een beetje doorneemt?
2: Nou ja, die hebben we natuurlijk voornamelijk bekeken tot vanavond. En dit is natuurlijk wel een harde nederlaag, waardoor ze overigens ook naar de derde plek zakken. Italië heeft een puntje meer. Dus als je naar resultaat kijkt, dan sluit hij de interlandperiode af met een derde plek. Wat belangrijker is, en dat is wel in de Belgische media ook wel veel naar voren gekomen, is dat vooral in de duels hier voorafgaand België weer plezier uitstraalde. Het was leuk om naar te kijken. Ze gaven gas. Hij gaf onlangs in de persconferentie in aanloop naar deze wedstrijd toe dat ze ook heel veel records qua data breken. Dat ze meer rennen, meer sprinten, meer van dat soort meters afleggen. En dat heeft hij er wel echt ingekregen. En dat heeft het Belgische volk en het Belgische journaille wel echt omarmd. Dus daar kan hij zeker mee verder. Maar in de Nations League moet hij natuurlijk nog wel tegen Turkije en Italië resultaten gaan halen om naar de volgende ronde te kunnen. En ik denk dat ze daar in principe de kwaliteiten zeker voor hebben. En als hij de volgende stappen kan gaan zetten met dit elftal, dan kan het bij België ook echt heel erg leuk gaan worden. Want die hebben wel bij vlagen laten zien hoe goed ze kunnen voetballen. En als je dan naar vanavond kijkt, ja, De Bruyne was er niet bij, die was geschorst. Tielemans, zijn vaste partner op het middenveld, was er ook niet bij. Dus de Belg miste ook wel wat. Mika Gods die viel pas in de slotfase in. Dus je ziet in zo'n interlandperiode wel dat met zoveel wedstrijden dat niet overal meer een helemaal plausibel beeld ontstaat. Omdat kijk, de Fransen kunnen putten uit supersterren die er nog inkomen. Ja, en bij België is het niet zo gek dat het materiaal dat achter die eerste 12, 13, 14 zit iets minder is.
1: Ja, dat viel mij ook op als je kijkt naar bijvoorbeeld het Nederlands elftal. Die, volgens mij waren het de 5 spelers die in al die 4 wedstrijden zijn gestart. Bij Duitsland zagen we juist veel roleren, Spanje ook, de Fransen ook. Bij Belgen ook best wel veel in dezelfde, met dezelfde jongens die gestart zijn. Is dat inderdaad ook, want je kunt aan de ene kant zeggen, het is misschien wel roleren, ook om de clubs een beetje tevreden te houden. Maar ja, dat zijn ook landen die we net opnoemden, die misschien ook wel even wat meer kwaliteit hebben. Hè? Misschien dat ook wel het verschil maakt dan, dat je kan roleren. Leren.
2: Precies. Bij Frankrijk, ja, dat is eigenlijk geen voorbeeld meer. Dat is niet te volgen wat die allemaal nog in kunnen zetten. Klopt, die roept gewoon 44 spelers op. Dus iedere bondscoach pakt dat wat anders aan. En bij Van Bommel en bij Xavi bij Nederland is het... die willen natuurlijk ook een bepaalde speelstijl erin gaan slijpen. En die wilden teammeetings en dat iedereen daarin meeging. En dan kan ik me ergens wel voorstellen dat als je dat wil overbrengen op een team, dat je toch een klein beetje vastigheid wil hebben. Dat je zo gretig bent om je speelstijl, om die verandering erin te krijgen. Want bij Oranje is het een en ander veranderd met Xavi, maar bij de Belgen natuurlijk ook. Want ja, die speelden onder Garcia, de voorganger van Van Bommel, wel wat verdedigender. En Van Bommel wil daar dingen veranderen. Ja, dan snap ik wel dat je naar een beetje vastigheid zoekt. Maar ja, wat dat betreft is de conclusie misschien wel gewoon dat 4 duels in zo'n periode...

0: 6 verloren. De enige die ze gewonnen hebben was tegen de Verenigde Staten op het WK, maar toen waren ze al uitgeschakeld.
1: Ja, ja.
0: Hij wijst zelf iedere keer als hij hiermee geconfronteerd wordt, want in Turkije word je natuurlijk na iedere nederlaag bijna de laan uitgeschreven. Wijst hij op de dingen die ze wel goed hebben gedaan en dan doelt hij op het promoveren naar de Divisie A, de Nations League, voor het eerst in lange tijd het WK behaald, waar je vervolgens toch wel redelijk afgegaan bent. Maar als je daar doorheen kijkt, het bereiken van Divisie A, dat is gebeurd tegen landen. Ja, die zijn ook niet van een dusdanige kwaliteit dat je daar ook maar over moet blijven pochen. En als je bijvoorbeeld het verdedigen in de vorige wedstrijd tegen Italië, dat werd 4-1, neemt, dat was... Ik heb echt zelden een ploeg zo hemeltergend slecht zien verdedigen in de eerste helft. Daar ben je ook verantwoordelijk voor. Je bent ook verantwoordelijk voor wat er op het WK is gebeurd als bondscoach. Omdat ja, Turkije werd toch hier en daar als dark horse weggezet. En ja, die waren volgens mij als allereerste uitgeschakeld. Dus dan kom je op een gegeven moment niet meer weg met het blijven wijzen op wat je wel goed hebt gedaan. En voor een bond is het lastiger. Die moeten aanknopingspunten zien. Die moeten ergens fases van groei zien waar je mee verder kunt. En de vraag is of de Turkse bond die nu ziet... Kijk, als het aan het publiek ligt, dan zal die misschien eerder vannacht nog de laan uit worden gestuurd. Maar het is de vraag of de bond nog aanknopingspunten ziet voor Montella. En dat wordt best wel moeilijk als je dus nu ook weer met 0 punten staat. En ik denk dat de ambitie bij de Turken toch wel iets hoger ligt dan alleen maar aangeven dat je nu eindelijk in Divisie A zit. Want diezelfde Montella heeft bij de start van de Nations League nog gezegd dat ze voor de kwartfinale gaan. Nou, dat kan hij in ieder geval uit zijn hoofd zetten.
1: Ja, dat wordt lastig. Dat wordt een heel lastig verhaal. Dat kan helemaal niet meer dat als je zo naar de stand kijkt. Nee, ik zit even naar de stand te kijken, maar dat kan hij op zijn buik schrijven. Kwartfinale van de Nations League is wel gehaald door Curaçao. Die spelen aan de andere kant van de wereld ook een Nations League toernooi. Dat is mooi. Veel Nederlandse invloeden daar. En ook Indonesië, die wonnen een toernooi. Dat was de FIFA Asian Cup.
0: Ja.
1: Het kampioenschap van Zuidoost Azië. Is dat een beetje een toernooi die je wil winnen? Of is de prijs mooi meegenomen?
0: Die willen ze zeker winnen, want het was de eerste prijs sinds 1991 voor Indonesië. Maar als trofee moet je het niet te groot maken. Het is een nieuw toernooi. Het is eigenlijk een soort veredeld Oost-Aziatisch oefentoernooi met 8 ploegen. Maar voor Indonesië hadden ze al zo lang niks gewonnen. En in Jakarta werd gespeeld tegen Thailand. Ze hebben na strafschoppen hebben ze gewonnen. 80.000 man ging volledig uit zijn plaat voor de mensen.
1: Schitterende beelden, hè?
0: Ja, kijk even op de site. Er staat een filmpje. Ze worden allemaal helemaal gek. Er zijn natuurlijk heel veel Nederlandse invloeden. Ik heb het even genoteerd. Kevin Dix, Justin Huebner van Fortuna, Kelvin Verdonk, Pelu Pessi, Orad Mangun, Romani, Hai, Dean James, Ivar Jenner, Paas van Ajax zat op de bank. Chua On van Willem II zat op de bank. Ja, die hebben dit allemaal meegemaakt. Die hebben nu allemaal een schitterend verhaal te vertellen waar ze ook de komende week gaan arriveren. Want wat daar allemaal gebeurde is... Het is een voetbalmaf land. Hè? We kennen allemaal die verhalen van de social media die ontploffen. Nederlandse jongens die hier in de Eredivisie gewoon middelmaat waren, die daar totale supersterren worden. Ja, daar gaat vannacht nog wel even weer een schepje bovenop.
1: Ja, mooi. En ook grappig dat een jongen uit Thailand meespeelde bij Indonesië en die ook een strafschop maakte. Dean James, Kevin Dix en Shane Patinama, Nederland geboren, maakte ook een strafschop trouwens. Dat is goed nieuws voor hun. En ook dat ze een prijs hebben gewonnen. We hadden het over Doué. Die won vorig jaar de Golden Boy Award. Nu blonk hij uit met Frankrijk tegen België. En dan kwam de nominatielijst tevoorschijn van de Golden Boy Award voor 2026. Dat zijn een heleboel namen, maar wat een waslijst. Hè. En er staat een Nederlander tussen, hè?
0: Ja, zeker. Hato staat erop.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk, het is een best wel prestigieuze prijs. Het is een jaarlijkse prijs die door Toetosport, een verkiezing, al sinds 2003 wordt uitgeroepen. En voor wie van geschiedenis houdt en voor mooie namen gaat, kijk maar eens naar het lijstje winnaars. In 2003 was Van der Vaart de eerste. De Ligt heeft hem namens Nederland ook een keer gewonnen. En als je al die andere namen ziet die daartussen staan, dat is ongelooflijk. Van Messi tot tot Mbappé, tot Jamal, Bellingham, Haaland, Pedri. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Het zijn allemaal schitterende namen. Het is een verkiezing voor spelers onder de 21 jaar. Hij loopt in principe, even grofweg gezegd, over een kalenderjaar. Dus zeg maar, eind dit jaar wordt waarschijnlijk bekend

0: maakt wie hem gaat winnen. En dat hij daar op staat, dat is al gewoon een enorme opsteker. Het is een prestigieus lijstje, er staan mooie namen op.
1: Maar ik verwacht niet dat hij hem...
0: Nou, hoe heet het? Ayoub van City, de middenvelder, Bouadi staat erop.
1: Ja. Ik heb hier voor me Koubarsi, Zaïre Emery, Diomande. Nou ja, god, het is Andriek Estevao. Het is een heerlijk lijstje. Wie heb jij als topfavoriet opgeschreven?
0: Ja, ik denk toch dat dat Bouadi wordt of Koubarsi. Dat zijn toch wel de favorieten. Ja, toch, en met Koubarsi lijkt het me wel... Er zit er iets moois aan. Want in de hele geschiedenis is De Ligt voorlopig de enige... die als verdediger die prijs heeft gewonnen.
1: Oh, ja.
0: En als je nu moet gaan kijken naar de lijst... het zijn inderdaad schitterende namen. Maar spelers die echt zeg maar, hun team dragen op het allerhoogste niveau... dan is Koubarsi misschien wel de grootste favoriet. En dat zou ik dan persoonlijk wel weer leuk vinden... als daar weer eens een keer een verdediger wint.
1: Ja, het is echt een heerlijke lijst. Ga het nog even opzoeken. En ja, zoek zelf een naam die je goed vindt. Maar ja, er staan zoveel goede namen op dat bijna niet.
0: Ja,
1: niet
0: twee jongens van Bournemouth. Het zijn allemaal hele grote talenten. Ja. En het gaat er dus ook een beetje om waar ze voor gaan kiezen. De winnaar wordt gekozen door 11 geselecteerde media. En die mogen dan punten verdelen. En daar komt uiteindelijk een winnaar uit. En je hebt hem toch maar op je cv staan. Want wat ik net al zei, het lijstje winnaars is om van te smullen. Maar er staan ook jongens als Renato Sanchez en Balotelli bij. En ja, die hebben misschien toch niet helemaal waargemaakt wat daar ooit in het vat zat.
1: Ja, wie dat wel doet is Harry Kane. Want we gaan even kijken naar het programma van vanavond. Die speelt met Engeland tegen Tsjechië. Tenminste, ik hoop dat die speelt. Want dan kan de Peter Shilton even naar als Engels topscorer. Of Engels topscorer. Engels record international. Ja. 125 caps komt hij dan op. Vanavond ook. Je moet eventjes lang wakker blijven. Om 1 uur 's nachts. De zwanenzang van Lionel Messi, hè?
0: Ja, en dat belooft echt een pandemonium te worden.
1: ja, de kraker.
0: ja, ze moeten tegen Benin. Dus we kunnen in ieder geval stellen dat het met de sportieve niet zo heel veel te maken heeft. Maar we weten
1: hoeveel gaat hij
0: wel
1: maken?
0: Nou ja, een hat-trickje moet wel kunnen. Dit wordt natuurlijk een groot tranendal. Familie op het veld, filmpjes op grote schermen, ploeggenoten, oud-coaches, alle prijzen nog eens benoemd. En terecht, bedoel, die moet met alle ega's uitgezwaaid worden. Hij heeft nogal wat meegemaakt bij de Argentijnse ploeg en heeft ze natuurlijk ook de wereldtitel gebracht. Dus geloof me maar dat heel Argentinië gaat kijken en dat iedereen die in het stadion zit, gezegend is. En ik denk dat er nog wel wat tranen gaan vloeien daar.
1: Ja, god, dat wordt een mooie wedstrijd. En hoe kom je erbij om Benin dan uit te nodigen? Hè? Er stond ook een stukje bij ons op de site dat een van die spelers zei... Ja, ik ga ervan over genieten en kijken of ze shirt kan fixen.
0: Ze hadden nog niet echt een plan om Messi af te gaan stoppen. Ik geloof ook niet dat helemaal de bedoeling is. en ik geloof ook niet dat ze supergoed waren ontvangen in Argentinië. Maar ja, de spelers van Benin die mogen bij de afscheidswedstrijd van Messi zijn. Dus zo moet je het misschien ook maar bekijken. En het gaat helemaal niet om het sportieve in die wedstrijd. Het gaat om het zo goed en zo mooi mogelijk uitzwaaien van Lionel Messi. En daar willen een heleboel mensen bij zijn.
1: Ja, dan moet Benin daarin maar figureren. Vanavond wel een belangrijk potje nog op de Vijverberg. 7:15, Jong Oranje tegen Bosnië. Ja. Dat is echt eentje om het echt, hè? De laatste strohalm om het eindtoernooi te halen, toch?
0: Ja, al heeft Jong Oranje het niet meer zelf in hand. Om het EK in zicht te houden, moeten ze in ieder geval zelf winnen. En dan moeten ze hopen dat Noorwegen de sportieve plicht doet door van Israël te winnen. Want dan kan Jong Oranje van Reiziger nog over Israël heen. En dan kunnen ze mogelijk via de play-offs nog naar het EK. Maar dat ze het zo ver hebben laten komen, is natuurlijk eigenlijk een beetje gênant.
1: Ja, op basis van de statistieken niet, volgens mij, hè?
0: Dat is wat... Nee, en dat gaf Reiziger in aanloop naar deze wedstrijd, gaf hij dat ook aan, dat ze eigenlijk in iedere wedstrijd wel bovenliggend waren geweest. Maar als je dan bedenkt dat ze 9 punten hebben, waarvan 6 punten tegen de hekkensluiter Slovenië, en dat ze van Israël, Noorwegen en Bosnië, de tegenstander die ze nu gaan treffen, niet 1 keer gewonnen hebben, dan is het misschien niet het allerbeste moment om dit uit te spreken. Ik snap wel dat hij aanknopingspunten zoekt, maar ik vind het eigenlijk een beetje dom om dit zo uit te spreken. Volgens mij moet je gewoon zeggen, we gaan er alles aan doen. En ja, mocht het niet lukken, dan hebben we het eerder al verpest en niet nu. Het is vooral te hopen dat de Noren een beetje gaan helpen.
1: Ja, dat moet gebeuren, want inderdaad, je zei het al terecht, niet meer in eigen hand. Er moet sowieso gewonnen worden en dan hopen dat Noorwegen niet verliest. Dan zou het nog goed kunnen komen. Tenminste, dan gaat Oranje naar de play-offs voor het EK aankomende zomer in Albanië en Servië. Volgens mij wil Lentin, onze collega, daar wel heen. Dus laten we het hopen dat ze het halen.
0: Nou ja, ook voor de spelers in de KNVB zijn er toch wel ervaringen waar je in een loopbaan wat aan kunt hebben. En als je ziet welk spelersmateriaal Oranje en Reiziger hebben, dan is het eigenlijk beschamend dat we in deze situatie zijn beland. Laten we hopen dat het goed afloopt. Maar als je het haalt, is het ook een beetje met het schaamrood op de kaken, denk ik.
1: Ja, en als je het niet haalt, dan is het erg gênant. Lekker programma dus vanavond. 6:45, Jong Oranje. Daarna nog Nations League wedstrijden. En als je dan nog helemaal wakker bent om 1:00 s'nachts Argentinië-Benin. Ga jij daarvoor wakker blijven eigenlijk?
0: Nachtwerk wordt het. Nou, ik heb een paar uurtjes geslapen naar Oranje. Toen kon ik vanochtend weer werken. Dus ik kan me ook voorstellen dat ik Argentinië gewoon de volgende ochtend meepak.
1: Nou ja, dat kan ook. In ieder geval, hou het in de gaten. We doen er op de site ook verslag van. En die wedstrijd wordt ook uitgezonden op Ziggo Sport, volgens mij. Dus iedereen die hem wil zien, kan hem zien. De laatste wedstrijd van Messi gaat dat meemaken. Dank voor nu, Tim. En tot de volgende. Tot ZSM.
0: Tot ZSM.
2: Dit is Gode Zone.

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

0: Luister naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Nederland wil samen met 7 andere EU-landen een Europese stop op alle nieuwe nicotineproducten. Minister Hermans roept de Europese Commissie op om de markt te bevriezen, zodat jongeren niet verslaafd kunnen raken aan nieuwe varianten van de vape. Ook pleiten de 8 landen voor een Europees verbod op smaakjes en neutrale verpakkingen. Omdat tabak in buurlanden goedkoper is en smaakjes daar vaak nog zijn toegestaan, wil Hermans de regels in heel Europa gelijk laten trekken. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst, August Hanning, opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Dat heeft de Duitse federale aanklager bevestigd. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. Hanning, die de dienst leidde van 1998 tot 2005, zou na zijn vertrek staatsgeheimen hebben gekocht van deze medewerker voor zijn eigen bedrijf. Er zijn op meerdere plekken in Duitsland invallen gedaan. In de Zwarte Zee is voor de kust van Bulgarije een vrachtschip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip is brand uitgebroken, dat laten de Bulgaarse autoriteiten weten. De bemanning van het gezonken schip wordt nog vermist. Van het andere schip zijn 18 opvarenden gered. Het is niet bekend wie er achter de aanval zit. De Bulgaarse premier heeft meteen een spoedvergadering bijeengeroepen met de veiligheidsdiensten. In de Zwarte Zee vallen Rusland en Oekraïne elkaars schepen aan. En de EU moet vandaag nog overstappen op eigen schone energie om niet langer kwetsbaar te zijn voor buitenlandse crisis. Dat zei Eurocommissievoorzitter von der Leyen in het Europees Parlement. Volgens haar betalen gezinnen en de industrie nu de hoofdprijs voor de crisis. Sinds het begin van de Iran-oorlog stegen de gasprijzen met 140% en is diesel 2 keer zo duur geworden. Alleen alle fossiele brandstoffen snel vervangen door Europese groene stroom kan onze welvaart beschermen, aldus von der Leyen. Het weer, in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: ocean, you're alone.
1: Beleef het adembenemende verhaal van Willfall.
0: You gotta become so dangerous, the predators can't help but let you go.
2: We're gonna get out of here.
1: Willfall, 14 oktober in de bioscoop.
3: Goedenavond, hartelijk welkom. Dit is Voetbalpraat na de interlandperiode van Nederlands elftal. Gisteren won Oranje met hangen en wurgen, rennen en vliegen en uiteindelijk met billen knijpen van Servië. 2-1 werd het op de avond van het 100 interlands jubileumfeestje van Virgil. Ook wij vieren een klein feestje vanavond. Riepke Bakker mag zijn haasje gaan ophalen na deze uitzending voor de eerste keer. Willem Vissers die gaat al zeker over de 100 uitzendingen, zou ik zo willen zeggen.
4: Ik zou het niet weten.
3: Ik denk het wel,
4: maar
3: toch?
4: Ik denk het wel.
3: Maar ben ik eerlijk gezegd de tel een beetje kwijtgeraakt. Maar in ieder geval fijn dat jullie er allemaal zijn.
5: Dank je wel.
3: Het is maandag, Kenneth. Dat betekent dat jij gewoon aftrapt, zoals altijd.
5: Ik weet niet of het echt een moment van het weekend is, maar ik ben toch wel heel blij dat we op de Eredivisie kan richten vanaf vandaag. Vanaf 8 uur, als wij klaar zijn.
3: Ja,
5: want we gaan waarschijnlijk Nederland zelf wat behandelen nu. Maar het heeft wel echt een beetje gevoeld als een zomerstop. Winterstop dan.
3: Mm.
5: Een soort winterstop. Enige wat echt leuk was, is natuurlijk omdat er een nieuw bondscoach is. Dus iedereen was toch benieuwd. Nou, de bespiegelingen, heet het zo? Vooraf was het natuurlijk van, zonder dat we 1 minuut van de trainer had gezien, was natuurlijk van, nou ja, familie, al die dingen. Nou, nu hebben we 4 wedstrijden van de nieuwe trainer gezien. En de kritieken zijn wisselend.
3: Maar waarom vond jij die interlandperiode minder leuk dan onze eigen geweldige vriendenloterij Eredivisie?
5: Ja, maar die was langer dan normaal, toch? Dit was nu echt, ik vind ook een roofbouw op de spelers. Ik moet zeggen, we hebben 1 speler die heeft dan, zo haalde hij wel 100 interland. Hij heeft 4 wedstrijden gespeeld in, wat is het?
3: 11 dagen.
5: 11 dagen.
3: Allemaal 90 minuten.
5: Allemaal 90 minuten. Ja, is wel, ik kan me echt wel voorstellen met dit soort breaks, met 4 wedstrijden in zo'n korte tijd, dat die clubs in keer, denk ik, in opstand komt. Nu is het niet meer gepland dat er nog zo in komt. De volgende keer is het een reguliere.
3: In november.
6: Nee, ja. Maar volgend jaar is het ligt tot 2030 vast. Dat we
5: ik heb het nu over niet de komende periode, dan houden ze zich. Ik ben benieuwd ook naar wat er uitkomt uit deze interlandperiode qua blessures. Wat er,
3: nou, dus er zijn er al behoorlijk wat.
5: Ja, maar ten opzichte van een normale cyclus, daar ben ik wel benieuwd naar. Dus die clubs zullen ook denken van, ja,
4: moet dat nou?
5: Nou ja, weet je, je hebt een Virgil.
3: Ja, en
5: 4 keer 90.
3: Dumfries en Xavi waren ook best wel uitgesproken. Jij vindt dus zo'n interlandperiode minder leuk dan de
5: reguliere competitie. Ik wil gewoon de Eredivisie weer. Weet je, doen we even 2 wedstrijden en dan gaan we weer door.
3: Jij leeft voor Oranje, Riepke.
6: Ja, ik ben naar Servië geweest en ik ben naar Toumba Stadion in Thessaloniki geweest. Dus
3: dan is het toch gauw goed.
6: Nou ja, je hoort, persoonlijk vind ik dit een fantastische tijd. Ja, en het was natuurlijk ook, nou, kijk, als Koeman nog bondscoach was geweest, was het wel echt, had het langer geduurd voor je gevoel. Nu was het interessanter, omdat je toch benieuwd bent naar wat Xavi ervan laat zien. Ja.
3: Ja,
5: maar zo is het ding, journalisten wel, hè?
3: Reisjes,
5: WK's, EK's, weet je, dat soort dingen. Zo denken ze wel.
6: Nou ja, je wil ook het, ja, je wil het meemaken, toch? Ja. Maar het zijn natuurlijk Rode Ster Belgrado uit. Zo. Het zijn natuurlijk plekken waar je niet zo snel komt bij een Champions League of het Toumba Stadion in Thessaloniki. Ja, het is
5: nu lekker op de kosten van nu.nl.
6: Ja, nou ja, ik heb wel hard gewerkt, hoor, dus
3: dat geloof
6: betaalt zich terug.
4: Nee, ja. Ze hebben natuurlijk in 2 weken net zoveel wedstrijden gespeeld als op het WK.
3: Ja.
4: Dus dat is op zich wel best wel vreemd. En ik vind het ook een leuke periode. Maar ik snap heel goed dat de clubs denken, ja, wat is hier allemaal aan de hand? Want de clubs betalen uiteindelijk de salarissen van die spelers. Die krijgen de helft van de spelers geblesseerd terug. Er zijn toch wel veel blessures gevallen. Ook internationaal met Mbappé, noemen ze allemaal.
3: Als het een ernstige blessure is, dan krijgen ze op een gegeven moment wel een
4: ja, maar
3: dan
4: heb je
5: maar die vergoeding.
3: Niet dat je hoopt op een vergoeding uiteraard.
4: Nee, Brian Brobbey, die komt met 3 goals, komt die trainingskamp in. Dus iedereen denkt, ja, die had er al 3 gemaakt op het WK. Die maakte in de week daarvoor 3 goals tegen City. Dus iedereen denkt, Brian Brobbey komt. We gaan nu. Nu gaat het gebeuren. En dan heeft hij een half uur gespeeld tegen de Duitsers of een uur, ik weet niet precies. Valt hij geblesseerd uit.
5: Maar dat had ook gekund.
4: Had ook gekund in
5: beetje
4: de andere
5: dingen. Dus
4: maar goed,
5: meer die
4: ik kan me voorstellen dat de clubs denken, ja, dit is net allemaal even te veel. Ja. Maar persoonlijk vond ik het gewoon ook erg leuk, omdat er is iets nieuws. Een nieuwe coach. je zag toch een beetje ander voetbal.
5: Dat, zeker. Dat.
3: Maar deze hele periode, Riepke, is toch bedacht juist om ze te helpen?
6: Ja, in principe hou je hier, als soort, geloof ik, 2 trainingsdagen extra heb je als club om te trainen. Omdat ze nu niet 3 periodes 2 keer hoeven te spelen, maar 1 periode 4 keer en 1 periode 2 keer. Dus ja, je bent langer weg, maar je bent wel minder weg.
3: En die periode in september, die er normaal altijd was, die was er dus nu niet. Dus we hebben het voordeel eigenlijk al gehad.
6: Ja, nou ja, goed, normaal gesproken zou je nu in medio oktober weer samen moeten komen en dan medio november. En deze periode is natuurlijk heel lang uitgesmeerd, waardoor je uiteindelijk nog in oktober bent geëindigd. Maar vroeger was er nu alweer bijna weer een interlandperiode geweest. Nou, nu hebben we gelukkig, kan ik dat zeggen, 6-7 weken rust eventjes.
4: Maar het was wel, het zijn ook wel relatief, kijk, het zijn natuurlijk ook relatief zware wedstrijden. Je hebt er nu in 11 dagen heb je 4 wedstrijden gespeeld, wat sowieso wel aan de best wel veel is. Hè? Ik bedoel, bij een club gebeurt dat maar zelden. Op het einde van het seizoen wel eens. Maar er zijn weinig clubs die 4 keer in 11 dagen spelen. En je krijgt ook nog een keer, omdat je in gelijke niveaus bent ingedeeld bij die Nations League.
3: Bij de Nations League.
4: Dat het allemaal gelijkwaardige wedstrijden zijn.
5: Dat zijn we wel blij om.
4: Ja, vroeger had je dus. Ja, nu is het voor ons is het hartstikke leuk. Maar vroeger had je EK-kwalificatie, speelde je tegen San Marino. Ja, dan kon je ook bij spreken met de B-ploeg van binnen. Mm-hmm.
3: Dan hielden we nog wel eens de nul.
4: Ook dat. Ja. Hielden we wel eens de nul. En het was vaak 6-0 of 7-0. Maar nu heb je toch allemaal wedstrijden. Het waren 4 best wel intense wedstrijden, vond ik. Om te zien. Zelfs om te zien, laat staan om ze te spelen.
5: Je was kapot?
4: Ik was zelfs kapot. Ja.
5: Nou ja, dat niet van de
3: laatste ding over vermoeidheid dan, want dat was wel opvallend. Dat hoorde ik ook op meerdere plekken, dat de journalisten misschien vermoeider waren dan de spelers richting.
4: Wie heeft dat gezegd?
3: Nou ja, dat hoorde ik voorbij komen. De persconferenties werden steeds rustiger. Maar bij jou geen spoor van vermoeidheid, Willem?
4: Nee, daar heb ik geen last van.
3: Nee? Nee,
6: ik heb alle persconferenties met heel veel plezier gedaan.
3: Oh, gelukkig.
6: Alle wedstrijden. Nee hoor. Gisteren sloeg het, was het echt wel veel. Als je ook gewoon ziet hoe het Nederlands elftal eindigt met Teun Koopmeijner centraal achterin. De vierde spits valt in van het Nederlands elftal, die in heel 2026 nog een doelpunt heeft gemaakt. Joshua Zirkzee, en die maakt dan nog de winnende goal. Het is eigenlijk, wat laatst is het gewoon toeval. Wie staat er nog? Dan dat er van tevoren over nagedacht is van dit moet oranje worden.
5: Ja. Survival of the fittest.
3: Nou ja, er vielen een heleboel af natuurlijk. Er kwamen een paar ook weer bij. Maar er waren er toch 2 die er volgens mij vanaf het begin bij waren. Ake en Frimpong, waarbij we zoiets had van, nou dan liever zo.
6: Ja.
3: Dat was wel opvallend, toch?
6: Ja.
3: Zegt dat niet zoveel?
6: Ja,
3: toch,
6: ja. Gisteren zagen we Teun Koopmeijners, die stond in de mixzone. En die zei ook van ja, ik zat er op het laatst ook wel echt tegenaan te hikken. Dat ik het wel heel moeilijk vond dat ik hier 2 weken was en geen minuut speelde. Dus dit voelde echt voor mij als een bevrijding. En ook al speelde ik dan misschien niet op mijn favoriete positie, ik was al lang blij dat ik weer mocht voetballen. Ja, dat zullen Ake en Frimpong niet hebben. En voor Frimpong is het natuurlijk dubbel pijnlijk, want die werd ook al bij de vorige bondscoach, viel heel verrassend buiten de boot voor 2K. En nu lijkt eigenlijk Xavi ook niet echt een plan met hem te hebben. Ja, dat ziet er niet goed uit.
4: Ik vond de keepers ook wel opvallend. Ik bedoel, je hebt 3 keepers. Ja. Je laat 1 keeper, laat je alle 4 die wedstrijden keepen. Terwijl die andere 2 toch, het zijn toch geen koekenbakkers. Het zijn over het algemeen.
5: Willem, jullie willen vaak, of dat willen we eigenlijk allemaal, duidelijkheid. Wie is nou eerste keeper? Wie is nou, wel duidelijk wie de eerste keeper is.
4: Dan kun je ook communiceren. Je kunt ook aan Xavi gewoon zeggen, Verbrugge is onze eerste keeper. Maar ik vind het ook wel leuk om eens een keer een ander te zien. Het is misschien voor hem ook wel handig om eens een keer ook een wedstrijd rust. Ik wil niet dat zeggen dat het moet zo.
5: Dat kan je wel zeggen, want bij Twente bijvoorbeeld zeggen ze, ja, Lammers, je hebt een derde spits. Dat vonden mensen natuurlijk stom van FC Twente. Dan hoef je het ook niet. Je kan het ook beter gewoon uit handelen,
4: hij is wel duidelijk,
5: handelen laten zien van wat is jouw. Nou, Virgil is een hele belangrijke pion in zijn ogen. Wat eraan getwijfeld werd. Van nou moet je niet afscheid nemen. Is het niet voorbij en zo. Nou, dat is wel duidelijk dat hij een zeer belangrijke pion is. Voor deze bondscoach de komende 2 jaar in ieder geval. Dus er zijn wel heel veel dingen duidelijk gemaakt. En ik denk ook dat er over het algemeen, als je het speelniveau ziet, dat in ieder geval met een nieuw of met een iets van enthousiasme is gevoetbald. Dat er iets van, kijk, heel veel verschillen is niet meer, maar qua periodes van wedstrijd, bijvoorbeeld net na de tweede helft gisteren. Toen kregen ze zoveel kansen tegen Nederland. Verslapt het weer, weet je wel. En dan is de concentratie weer weg. Dat was ook onder Koeman. Dus al die ziektes of al die dingen wat ook onder Koeman is ook onder Xavi.
4: Maar er is wel, vind ik, een duidelijke sneller naar voren spelen. Mm-hmm. Ik heb bij Koeman niet, maar ik heb bij Koeman ook hele goede wedstrijden gezien. Ja. Zeker in die eerste periode, moet ik zeggen. Ja. De eerste periode, zeker met die tandem.
5: Was geweldig de eerste
4: Depay
5: periode.
4: Depay, Wijnaldum, dat was echt fantastisch. De tweede periode was minder. Maar er was wel vaak dat je dacht, ja, alsjeblieft speel die bal nou één keer naar voren. Dat zou al leuk zijn als we voor de rust nog één bal naar voren zien.
5: Maar is er iets gebeurd? Is er iets gebeurd met de hiërarchie?
4: Nou ja, je ziet bijvoorbeeld wel dat Veerman, die natuurlijk bij Koeman afgewerkt was, heeft de laatste twee jaar niet gespeeld, terwijl hij bij PSV toch best aardige seizoen had. Nou, die is toch wel, mede misschien omdat Frenkie de Jong er niet bij is, maar Veerman heeft toch een belangrijke rol gespeeld. Ja. En die bal die hij gisteren op Reinders geeft, die Reinders eigenlijk gewoon moet maken in de tweede helft. Ja, zo'n ballen zie je eigenlijk nooit iemand geven in Nederland. Dus die kan Veerman wel geven. Uh-huh. En dat hij dan verdedigend ook dingen fout doet. Ik denk dat Xavi dat eerder accepteert.
5: Maar dat is dus het verschil tussen inzichten van een coach.
4: Ja.
5: Dus je kan niet Koeman kwalijk nemen dat hij zegt, nou weet je wat, als wij in de rol van betekenis spelen, moeten we kunnen verdedigen. Hij kan dat niet goed genoeg.
4: Ja.
5: Dat is zijn inbreng. Ja. En hij vindt de pluspunten, zijn passing, zijn openingen, niet zwaar genoeg wegen ten opzichte van het andere.
4: Ja.
5: Nou, nu heb je een bondscoach die het misschien, moet nog blijken, hè, want de favoriet voor die positie is er nog niet.
6: Frenkie de Jong. En Xavi heeft ook gezeged, als hij terug is en fit is, dan
4: maar goed, Frenkie de Jong was er ook vaak niet bij Koeman. Dat is helemaal ook niet. Dus hij heeft wel andere accenten gelegd. En ik vind dat ze sneller naar voren spelen. Kijk, ook Zirkzee, hij zegt dat is toeval. Dat is natuurlijk. Dat is deels van toeval, maar hij nodigt Zirkzee uit. Die nooit speelt bij Manchester United. Die nodigt hij uit omdat hij denkt dat Zirkzee een voetballer is die voetbalt zoals hij wil voetballen.
5: Breek maar in de rib.
6: Nou, maar die nodigt hij uit omdat Brobby geblesseerd is. Omdat Malen geblesseerd is.
4: Maar goed.
6: En vervolgens denkt hij alsnog, nou, dan ga ik meer dingen opstellen.
4: Nee,
6: en niet Zirkzee.
4: Nu.nl, iedereen heeft van tevoren polletjes gehouden van welke spits er opgeroepen moest worden. Er stonden 59 namen op. Van Dallinga tot Wout Weghorst tot Memphis Depay.
6: Ja.
4: En bij geen enkel lijstje stond Joshua Zirkzee op.
5: Nee, wij waren hem opgegeven.
6: Dat was ook heel pijnlijk.
4: Heeft hij opgeroepen. Dus het is bewust gedaan. Want dat is een speler die, waarvan ik denk, van wie ik denk, dat hij dat kan.
6: Ja.
4: Nee. En dat is, vind ik, toch wel zijn inzicht.
6: Een keuze voor voetbal, zou je het kunnen noemen. Nee, ja, absoluut.
5: Dat is echt wel zo. Dat is wat ik vind dat. Kijk, hij begon wel met Brobby, maar alles wat er verder is gekomen, dus niet Wout Weghorst, weet je, dat gedoe. Maar gewoon, gewoon voetballers.
6: Ja.
5: Echt een beetje, ja, klasse. Een beetje niet Rauwdouwers. Dat meer ding is dat natuurlijk niet. En
4: Zegial is voetbal. En Van Bommel is voetbal. En dat zijn, en die had Koeman waarschijnlijk ook op geroepen, want die waren goed in de competitie. Maar dit zijn echt, en daar was natuurlijk die tweede goal gisteren het voorbeeld van. En die tweede goal, die staat nu op allerlei clipjes.
5: Een van de mooiste goals
4: sinds lange tijd. En natuurlijk was de eerste goal ook al schitterend met Van Bommel buitenkant voet en Gakpo tegen Duitsland. Die was ook schitterend. Maar gisteren 30. Ik heb er 30 geteld. Andere mensen 29. Maar goed, 30 is een mooi getal. 30 passes. Nou, niet alleen 30 passes, maar sommigen raken hem twee keer. En het is een geweldige goal.
6: Ja,
4: van rechts naar links.
6: Iedereen
4: heeft hem aangeraakt. En Zirkzee hoeft hem alleen nog maar in te tikken. Dus ze hebben hem letterlijk op de lijn neergelegd. Eigenlijk wat Xavi met Iniesta en Messi en Busquets deed bij Barcelona.
5: Willem. Ja, op
6: Willem. Kalm aan, hè.
5: Dat is natuurlijk vaak wat er gebeurt. De vergelijkingen altijd. Als er in oud-voetballers staat, dan denk je van hij zal wel Veerman een geweldige voetbal vinden. Omdat hij zelf op een iets ander niveau ook zo. Je hebt ook echt trainers. Felix Magath schijnt dus een prachtige voetbal te zijn geweest.
6: Ja.
5: Alleen maar hard werken. Als trainer zijnde moest ze alleen maar lopen. Dus die vergelijking moet niet altijd.
4: Maar jij, dit doelpunt doet toch denken aan Roemers?
5: Totaal niet, maar echt een mooie goal. Maar een prachtige goal.
6: Jij schreef zelfs weer, voetbal is weer vermaak nu, onder Xavi.
5: Ja, je hebt de 4 wedstrijden vermaakt.
4: Nou, niet alleen die eerste helft tegen Griekenland was echt verschrikkelijk.
5: Ja, ja.
4: Maar ik vond de wedstrijd tegen Duitsland ook echt een leuke wedstrijd. Ik vond de wedstrijd tegen Griekenland de tweede helft ook heel leuk. Ja. Ik vond tegen Servië ze zijn niet constant goed. Er zijn een fase bij dat je denkt, wat slaat het op? Ja. Maar al met al heb ik me er echt van gemaakt.
3: Maar ook gisteren, die slotfase was best wel leuk, toch?
4: Maar gisteren was die slotfase natuurlijk... En, natuurlijk.
3: Het was niet goed.
4: Maar dat is ook wel leuk. Dat ze gewoon met z'n allen in het goal gaan liggen en ballen wegschieten. Ja. En dat heeft toch ook wel met strijdlust te maken.
6: Maar is dat niet ook een fout van Xavi? Dat je in de 82e minuut je laatste wissel doorvoert. Je haalt die Gianni Reyners eruit. Je brengt Quinten Timmer erin. En je moet nog 14 minuten hopen dat er niemand geblesseerd raakt. In deze fase van het seizoen, waarin iedereen omvalt. Ja. Dan neemt hij toch een risico?
5: Ja, Willem.
4: Ja, neemt hij een risico, ja.
6: Ja, en dat risico pakt
4: er zonder risico's is het leven ook gewoon... Ja. Ja, ik bedoel, dat hoort er toch ook bij.
5: Ja, ja, het is wel, je snijdt wel iets aan wat echt superbelangrijk is geworden voor coaches. Het wisselbeleid. Het was natuurlijk laatst dat Jong Oranje speelde tegen Noorwegen. Werd natuurlijk heel gek gewisseld. In de zin van dat je momenten...
3: Het waren drie losse wissels.
5: Drie losse wissels. Dus je kan niet meer zes keer of zes... Of,
4: vijf en dan eventueel.
5: Eventueel met die witte wissel en in de rust. Dus dat is ook wel een nieuw onderdeel van een coach zijn. Dat hij het juiste momenten kiest om te wisselen en iets achter de hand. Of juist niet. Of, dat is ook wel een nieuwe toevoeging.
3: Ja, aan maar toch heb ik ook heel veel complimenten gehoord op het wisselbeleid van Xavi. Omdat hij daar steeds mee omdraaide.
6: Ja, ja. Maar kijk, dit Nederlands elftal is natuurlijk ook... Je hebt bij het Nederlands elftal een paar stabiele voetballers, denk ik. Dat is Dumfries, dat is Gakpo, dat is Frenkie de Jong. Die halen ongeveer wel een 6-7.
5: Virtual.
6: En verder zijn het voetballers als Noah Lang en Ruben van Bommel. Die halen de ene keer een 8 en de andere keer is het een 3. Ja, en dan moet je vaak bijsturen. Omdat Lang leuk invalt. En de volgende keer zet je hem in de basis. En dan valt het weer een beetje tegen. Ja. Dus ja, met deze selectie is het heel moeilijk om naar een vaste elftal te komen dat altijd een voldoende gaat.
3: Wat is dat dan? Is dat gewoon puur kwaliteit?
6: Dat denk ik wel.
3: Ook vanuit de basis.
5: Het komt
3: ook
5: dat voetballer.
4: Links en rechts buiten worden altijd gewisseld. Ja. De ene keer heb je een back die beter is dan jij en dan kom je er niet langs. En de andere keer is hij heel traag. Zoals Van Bommel tegen Duitsland, veel ruimte. Ja, als je Van Bommel veel ruimte geeft met zijn snelheid, dan kun je net zo goed al in de kleedkamer gaan zitten, want dan ben je verloren.
5: Maar Gakpo is wel een stabiele factor als buitenspeler, vind ik.
4: Maar die heeft natuurlijk al jaren.
5: Maar die is echt een stabiel. Weet je, de meeste buitenspelers zijn natuurlijk grillig.
4: Ja.
5: En dat maakt ze ook vaak goed, omdat ze dan dingen doen dat je... Maar bijvoorbeeld, wat je zegt, dat klopt natuurlijk wel, dat je gewoon... Je hebt een subtop elftal. Ja. En dan schommelt dat wel eens. Ik heb natuurlijk ook wedstrijden gezien nu bij anderen. Spanje. Ja, het is echt niet normaal. Het is echt gewoon... Zo van een ander niveau.
4: Ja.
5: In zijn totaliteit. En dat is op elke positie. Is dat gewoon zo doordrenkt door kwaliteit en voetbal. En zelfs de spelers die niet toppers zijn in de wereld.
4: Maar die zijn niet
5: die marcheert gewoon daar heerlijk mee.
4: Ja. Ja.
6: Maar het jammer van deze interlandperiode is toch ook... Ik vond de leukste helft vond ik de tweede helft tegen Duitsland. En dan hoop je eigenlijk dat je steeds meer de hand van Xavi gaat zien en die interland steeds beter worden. Maar ja,
3: dat was de eerste wedstrijd.
6: Dat is niet gebeurd. Eigenlijk werd het eerder minder dan beter.
5: Maar goed, hij moest natuurlijk ook met andere... Hij had het middenveld tegen Griekenland van middelmaat.
6: Ja, daar koos hij zelf voor.
5: Nee, dat begrijp ik. Maar je kan wel zelf kiezen. Ja, maar je bent ook gedwongen. Ja. En je hebt periodes waar je zegt, oké, ik ga dat en zus en zo. En hij had natuurlijk weinig spelers geselecteerd. Eigenlijk om al die wisseling. Maar ja, wie moet hij meer selecteren? Zeg maar. En Duitsland deed het op een andere manier. Maar daar koos je voor. En nou ja, en dan is dit wat er kan gebeuren. En hoe je dan omdraait in de tweede helft. Nou, dat was knap. Dat ben ik wel met Willem eens. Dat echt beste tweede helften zijn.
4: Ik vind bijvoorbeeld Mickey van der Ven eigenlijk niet echt een linksback.
5: Nee.
4: Dus ik had bij Hato, die gisteren heel goed inviel. Dat zou ik wel eens wat langer willen zien. Als die nog gewoon linksback speelt. En dan, kijk, Van Dijk is een geweldige speler nog steeds. Maar is iets minder snel dan een paar jaar geleden. Dat kun je niet ontkennen. Nou, zet Van Dijk nou samen met Van de Ven, die de snelste speler van de wereld is ongeveer.
6: Ja.
4: Zet die nou samen eens in het centrum, probeer dat. Dat hebben ze gisteren op het einde ook min of meer wel even gedaan.
5: Ja, want toen ging Koopmeijers meer
4: op. Dat zou ik wel wat langer willen zien. Dus dat vond ik wel jammer, dat sommige spelers... Ja, ook Frimpong, ik zou altijd dan die jongens die je toch... zou ik altijd wat speeltijd gegeven hebben. Je kunt op een gegeven moment toch Frimpong op het einde wel eens even voor Dumfries brengen, die gisteren luid op zegt dat hij het eigenlijk te veel vindt. Mm-hmm. Ja, en dan zo had je Hato iets langer kunnen laten spelen. En dan had je Van de Ven aan Van Dijk kunnen koppelen. Ja, dan moet Van Dijk wel rechterkant gaan verdedigen.
3: Moest hij nu,
4: goed, dat kon hij gisteren ook. Het blijkt dat hij dat ook wel kan.
6: Nou, hij zei na afloop wel van motorisch, alles is anders. Hij liet weer duidelijk merken dat hij het liever gewoon niet heeft. En onder Koeman leek het ook wel alsof hij het niet aandurft om het te veranderen. En nu, onder Xavi, zie je wel dat hij oprecht staat. En dat is ook leuk van Xavi. Die probeert ineens Koopmeijer centraal achterin. Ja, Koeman had gewoon Akeda neergezet en was weer oude jongens krentenbrood. Zeg maar. Op die manier had hij het opgelost.
5: Maar waarom zijn jullie zo op zoek naar nieuwe dingen elke keer? Waarom moet er elke keer iets gebeuren om jullie blij te maken?
4: Dat is heel simpel. Die wedstrijd tegen Marokko is echt in mijn voetballeven, dat best wel lang duurt.
2: Ja. Trauma.
4: Kijk, trauma vind ik trauma, niet in voetbal, maar dat heb ik echt bijna mijn liefde voor voetbal afgezworen bij die wedstrijd. Dat was toch echt, dat leek nergens.
5: Ja.
4: Dus je hoopt dan in ieder geval dat voetbal is voor mij vermaak. Ik bedoel, waarom gaan er 80.000 mensen in een stadion zitten? Die willen wat zien. Die willen wat zien wat ze zelf niet kunnen. En wat dat moet iets buiten winst natuurlijk wat belangrijk is. Mm. Willen ze ook gewoon wat zien? Je koopt een kaartje,
5: wil je genoeg gezien deze 4 wedstrijden?
4: Ik wel.
5: Oké. Jij, Ripke?
6: Ja, het was leuk en vermakelijk. Kijk, Xavi heeft natuurlijk van tevoren heel veel beloofd. Hè? Aanvallend voetbal. We willen Europees kampioen worden. Ja, dus hij legt de lat heel erg hoog voor zichzelf. Nou,
5: maar heb jij het gevoel dat dit Nederlands elftal kan aanhaken bij de top?
6: Op dit moment niet, nee. Nee, het is niet. Het is vergeleken met Spanje, met Frankrijk, met Engeland ben je gewoon kwalitatief veel minder. Ja, en dan moet je iets bedenken om het te compenseren. Ja, dat Van Gaal of zo kon dat. Ik ben benieuwd of Xavi dat kon.
4: Maar dat zijn ook maar 3 landen. Ik bedoel, als je nou moet gaan zeggen welke landen zijn er echt beter dan Nederland, dan is dat Spanje natuurlijk, maar die zijn ook wereldkampioen. Die zijn beter dan iedereen. Dus Marokko is niet echt beter dan Nederland. We hebben van verloren met penalties, maar ik wil niet zeggen dat ze echt beter zijn natuurlijk. Nee, maar goed, in Europa, we krijgen eerst
2: Spanje,
4: een EK.
2: Frankrijk, Engeland.
4: Ja, dat klopt. Dat doet Marokko niet mee. Maar dus we hebben Frankrijk, die zijn beter. Spanje zijn beter. Nou, Engeland waarschijnlijk ook. Ja, de rest is niet beter. Daar zitten wij.
5: Maar ook niet slechter.
4: Nee, maar Noorwegen.
5: Dat is het een beetje. Je zit in het midden dat je een goede dag moet hebben. Dat je inderdaad.
4: Dus je kunt, zoals vorige EK, de halve finale halen. Ja, en die had je zelfs, als het iets meer had meegezeten, kunnen winnen. Dan had je de finale.
5: Het duurt nog wel even voor de EK race, Willem.
2: Ja.
5: Dus je kan nog beter
4: gaat
5: worden.
4: Snel hoor.
2: Kennetje zei eerder in deze uitzending, Xavi kiest voor voetbal. Of ik zei het, jij zei inderdaad ja.
5: Zei Wouter, klopt.
2: Van de Ven en Dumfries. Is dat in de basis een keuze voor voetbal? Of zou die daar nog meer voor voetbal kunnen kiezen?
5: Nee, ik denk Dumfries is wel. Ja, Dumfries is niet een polijste mooie voetballer. Nee. Maar toch maakt hij veel goals. Hij komt op. Hij doet wat hij moet doen, zeg maar. En het is niet. Jij denkt misschien, nou, dan moet hij een ijzersterke verdediger zijn. Nou, dat is hij niet, maar hij kan het wel, zeg maar. Maar hij voegt zoveel andere dingen toe. Mieke van der Ven heeft zijn snelheid. En verder vind ik het niet zo heel bijzonder. En dus dat vind ik wel een positie waar ik denk, nou, dat kan wel beter.
2: Hato. Bijvoorbeeld. Dat er verder weinig,
5: Vrij weinig is. Maar ik vind hem. Maar kijk, snelheid maakt bijzonder veel goed. Want je kan 10 keer verkeerd staan en je loopt het zo weer dicht. En voor de buitenspelers is het minder, omdat je een minder goede speler hebt achter je. Maar goed, zoals ze nu staan, zoveel keuze is er ook weer niet. Het is niet zo dat je even, pak even een ander linksback. We pakken even een andere.
2: Nee.
5: En Dumfries is van levensbelang, vind ik, voor dit elftal. Ook qua leidersrol, vind ik.
2: Ja, ik ga nu heel even de leiding nemen, want we zijn toe aan het einde van deel 1.
5: Al, dus,
2: En dan zo meteen terug met deel 2. Ook weer over Nederland zelf.

0: In centrale verdediger, als je zo met zoveel ruimte in je... Dat viel wel op. Er was wel overal wel heel veel ruimte. Dus daar moet je nog wel wat aan doen.
1: Het probleem is natuurlijk van als je hem als centrale... Dan wil je, neem ik aan, dat hij naar het middenveld gaat. Hè. Dan is het meestal handig als die backs dan naar binnen komt. Ja. Hè, dat Virgil niet helemaal alleen staat. Maar ja, we hebben natuurlijk Dumfries. Zijn opdracht of zijn speelstijl is gewoon dat hij weg is. Ja. Dus en Joey Veerman blijft natuurlijk ook niet... Weet je, dat ze dan gaat wisselwerken. Dus dan wordt het open als het fout gaat in de opbouw. Maar het idee dat je meer voetbal van achteruit wil...
0: Dat is goed.
1: Vind ik niet zo heel verkeerd. Want zijn passing is... Hij kan passen zoals Joey Veerman. Als je een andere optie wil dan Joey Veerman.
2: Weet je, die PSV-oplossing die zij met Schouten en Veerman hadden.
0: Ja, daar leek het wel op. Alleen, ja, ik vond wel dat hij... Ja, verdedigend is het gewoon niet... En dat moet je dan toch, als je tegenstanders krijgt die beter dan Servië zijn... en die krijg je als het er echt om gaat... dan vind ik op de lange termijn geen goede oplossing. Maar ik vond het wel aardig dat hij het probeerde... omdat hij inderdaad gewoon meer voetbal wilde. Ook van achteruit. En dan vind ik wel, ja, ook als je dat doelpunt ziet... er is hij gewoon constant te speel in die goal. Die 30
1: paasjes goal. Maar niet als centrale verdediger.
0: Nee, dat was inmiddels op het middenveld.
1: Dan was hij doorgeschoven.
3: Ja. Maar ja, het nadeel blijft, je haalt gewoon Virgil van Dijk uit zijn comfortzone. En de vraag is, moet je dat willen met een 35-jarige verdediger?
1: Ik denk
0: misschien
1: wel.
0: Juist wel.
1: Ik denk dat juist zo'n iemand uit de comfortzone moet halen. Dat hij even weer moet nadenken en moet schakelen en dat soort dingen.
2: Waarom
1: ik
2: denk
1: niet
2: dat
1: het verkeerd. Nou, omdat als je het altijd hetzelfde doet en je maar hetzelfde blijft doen, dan blijf je ook een beetje hangen. Ik denk dat hij juist een speler is, zoals heel veel spelers. Nieuwe prikkels. Maak je weer jong en spritzig en van ik moet wat bijschakelen. Kan je het niet op de automatische piloot doen? Dus ik denk helemaal niet dat het verkeerd is om mensen uit hun comfortzone of te prikkelen of te doen.
2: Na afloop zagen we Virgil van Dijk voor alle camera's. Want hij had zijn 100ste interland gespeeld. Hij zag er blij uit. Misschien,
1: dat is niet meer zo knap, toch, Ripke?
2: Misschien door die prikkels. Maar nee. Ook een jubileum. 100. Ja. Hij was de 11e die dat haalde. En Kenneth zegt al... Niet knap.
3: Nou, het is...
1: Dat zei ik dus niet.
3: Nee, het is anders dan vroeger. Ik bedoel, Ronald Koeman was 11 jaar international... en die kwam tot, 78 interlands. Tegenwoordig speel je ongeveer in 2 jaar tijd 25 interlands. Dus heb je 8 jaar nodig om de 100 te halen. Dus het is niet meer zo bijzonder als vroeger.
1: Maar je vertelde net grappig... in 84 speelde het Nederlands elftal dus 4 interlands.
3: Ja. Nee, wij plaatsen ons toen niet voor het EK. Ja, dan zei de KNVB ook, ja, dan gaan we ook geen oefen interland spelen of wat dan ook. Dan ben je gewoon maanden vrij. Ja, dat is,
1: en nu is het ongeveer 10 per, dus 1 per maand in het lopende voetbalseizoen.
3: Ja, 10 in een jaar dat er geen groot toernooi is ongeveer.
1: Nee, geen groot,
3: ja, en dan 16 of 17 ongeveer als je echt ver komt op een EK of EK. Maar wat ik er wel bijzonder aan vond, het werd heel... groot. En dat viel ook een beetje samen met de timing. Hè? Want we speelden thuis en zijn vrouw en zijn kinderen konden erbij zijn. Terwijl als je naar die andere Mr. 100's kijkt... Memphis speelde vorig jaar tegen Spanje in de Nations League kwartfinale, zijn 100ste. Daar hebben we niks van gemerkt. Het ging aan iedereen voorbij. De mooiste vond Daley Blind. Die had 99 interlands. Was wisselspeler inmiddels bij Oranje. Nederland stond 3-0 achter tegen Frankrijk in 2023 onder Koeman. En Daley Blind werd erin gezet. Ze verloren zelfs nog met 4-0. En na afloop stond je in de mix zo met Daley Blind. Oh ja, je hebt 100 interlands. Ja, dat klopt. Ja, was nou een mooi leuk woordje in de kleedkamer. Het is nooit zo groot geweest dat het nu werd gemaakt.
0: Oh. Ja, maar hij is wel een grote speler. Ja. Hij is 83 interlands, geloof ik, aanvoerder geweest.
3: Ja.
1: Dus
3: ja,
1: maar die anderen zijn ook 84, groot.
0: 84 zegt...
1: Die anderen zijn ook groot.
2: Riepke weet het, want die weet,
0: weet
2: het.
0: Die weet al die dingen. Dus 84 interlands, dat zijn er meer dan Ruud Krol. Ruud Krol was jarenlang de recordhouder met 83. Die is echt jarenlang recordhouder geweest.
3: Ja. En 2000.
0: Toen kwam Winter met eentje eroverheen. En daarnaast eigenlijk, wat Ripke zegt, dan krijg je die ontploffing van het aantal interlands. Maar goed, Van Dijk is wel de aanvoerder. Dus 84 wedstrijden aanvoerder geweest, is echt wel heel knap. En als het dan in een thuiswedstrijd is in de Nations League, vind ik dat ook wel terecht dat er een keer een beetje circus van gemaakt wordt. Maar ja, Ronaldo zit al boven de 200. En die loopt boos weg, dus ja.
1: Maar wat grappig is, want het duurde nog wel even voordat hij opgeroepen werd voor het Nederlands elftal. Hè? Want Van Gaal zag er eigenlijk helemaal niet in hem zitten.
3: Hiddink ook niet, die daarna kwam.
2: Want hij was 24 bij zijn...
3: Hij was 24 van de spelers die 100 interlands gehaald hebben. Was alleen Van der Sar ouder en Philippe Cocu was ouder. Philippe Cocu was na 101 ook wel klaar. Dus die zou dan nu zeg maar klaar zijn. Maar hij is heel laat gedebuteerd. Maar ja, sindsdien is hij natuurlijk er altijd geweest. Op die hele...
1: Maar heel

0: De mensen niet wilden niet dat hij die 100 ging.
1: Maar Van Gaal nam hem niet mee naar het WK in 2014. Hè, omdat hij hem niet goed genoeg vond.
2: Nee, maar het is...
1: En toen heeft hij Stefan de Vrij, Martens Indy, Joël Veldman. En ze hebben derde plaats gehaald. Ze hebben bronzen medaille gewonnen. Dus, maar hij vond Virgil van Dijk toen niet goed genoeg. Ja. Die al bij Celtic speelde toen. Het was best wel een gerenommeerde voetballer al. Maar Van Gaal vond de Schotse competitie...
0: Voor mijn gevoel was het Pierre van Hooijdonk die hem de continu pushte om te zeggen nee... Ga nou kijken, neem hem nou. Het is echt een goede centrale. Maar ik denk dat zijn houding, die een beetje laks lijkt... Maar ja, ik vind het wel mooi.
3: Wat ook mooi is als het goed gaat.
0: Als het goed gaat. Dat misschien ook een beetje van...
1: Dat was hij ook wel een beetje. Hij heeft hij zelf ook later wel toegegeven. Dat hij later, natuurlijk, zeker toen hij naar Liverpool ging... en waarin je elke week moet winnen... dat hij dan wel toch wel veranderd is.
3: Hij werd gekocht door Liverpool voor 85 miljoen.
0: Dat was duurste. En dan, maar een half jaar later hoorde er niemand over.
3: Omdat het zo goed was.
0: Die bedragen gaan natuurlijk pas in leven spelen als iemand niet voldoet.
2: Ja. En bij hem werd er ook heel lang getwijfeld aan zijn club. Want hij zat bij Groningen, toen zat hij bij Celtic. En de eerste interlandperiode nadat hij een transfer had gemaakt naar Southampton... toen pakte ze hem er pas bij. Omdat het blijft wel Celtic. En dan kan je de aanvoerder zijn, maar...
1: Ja, en de Nederlandse topclubs wilden hem niet hebben. De Nederlandse topclubs, Ajax, Feyenoord, PSV, daar is hij allemaal... die hadden ook kunnen zeggen bij Groningen van wij willen jou hebben. Maar hij ging naar Celtic. Ook omdat hij wilde wennen, want hij wilde heel graag naar de Premier League. Hij dacht Celtic is mooi.
0: Goeie route.
1: Een soort voorportaal van dus hij heeft zijn carrière ook wel heel zorgvuldig opgebouwd.
3: Het is wel opvallend dat hij in het buitenland zoveel positieve aandacht krijgt en in Nederland dat minder is, toch?
1: In Nederland komt ook, omdat zoals gisteren bij de eerste goal. Maar dan kan hij dus echt, vind ik, bedoel, ja... Als je dan bijvoorbeeld op social media kijkt... hoeveel mensen vinden dat hij die eerste goal schuld is.
3: Bij die tegengoal.
0: Niet kijken.
1: Nee, maar zo zijn er ook analisten op televisie. Die zeggen, Van Dijk zat er weer te slapen. Maar dat is helemaal niet zo.
0: Hij is wel altijd iemand die die mensen graag uitpikken van... dat is de hoofdschuldige.
1: Ja, en daarom was hij ook natuurlijk gepikeerd. Bij die eerste persconferentie wat een soort feestje had moeten zijn. Want Xavi gaat nu beginnen. Die zit naast Van Dijk en die gaat een beetje chagrijnig zitten doen. Maar die gaat zeggen tegen Valentijn Driessen van... jij hebt gezegd dat ik het voetbal kapot gemaakt heb en dat pik ik niet. Dus wij zeiden vorige week, waarom was je dan zo chagrijnig? Hij zegt, ik was niet zo chagrijnig, alleen hij zag er wel chagrijnig uit. Dus hij krijgt natuurlijk vaak de schuld, ook van Basten toen. Hij verdedigde goed in Qatar.
3: Maar dat is toch opvallend dat hij in Nederland zo vaak de schuld krijgt.
2: Dat komt ook omdat hij veruit de beste is geweest de afgelopen anderhalf jaar. Afgelopen acht jaar. Als iedereen het niveau van Virgil van Dijk had gehaald... dan waren we wereldkampioen en Europees kampioen geweest.
0: Ja. De lat heeft hij zelf hoog gelegd.
2: Verwachten van hem heel erg veel. En als het dan wat minder goed is, dan wordt hij daar meteen op aangekeken. En bij een andere centrale verdediger denk je, dit is zijn niveau. Mm. En hij is gewoon de grote leider. En kijk, hij speelt ook in een periode dat het Nederlands elftal niet zo heel goed is. Ik bedoel, de afgelopen acht jaar, we hebben de halve finale van het EK gehaald, maar we zijn niet zo goed als eind jaren 80 of eind jaren 90 of 2010 toen we de WK-finale haalden. Het was natuurlijk eigenlijk heel leuk geweest als hij net wat ouder was geweest en had hij centraal achterin kunnen staan in die WK-finale tegen Spanje. Dan had je echt een heerlijk elftal geweest. Maar ja, hij is een beetje tussengeneratie.
1: Zijn frustratie is natuurlijk dat in 2022 die kwartfinale tegen Argentinië verloren ging. Als ze die gewonnen hadden, met penalties, maar weer penalties... dan hadden ze gewoon misschien de finale gestaan.
3: Nam hij toen ook een penalty?
2: Hij miste een penalty.
1: Berghuis miste. Maar dat is echt wel een ding is op zijn ziel, een kras op zijn ziel. Want dat was de kans van Nederland om met Van Gaal... die alles had uitgedokterd, tot en met een penaltyplan wat niet werkte... was dat natuurlijk de kans geweest om heel ver te komen. Want toen hadden ze best wel een goede ploeg. Hoewel Depay niet in topvorm was. Hoewel er best wel wat dingen te zeggen waren. Maar ze kwamen makkelijk door de pool. Ze wonnen makkelijk van Amerika. Daarna tegen Argentinië had het moeten gebeuren. En die hadden ze op de billen liggen. Toen weg was die 2-2 maakte. En toen zijn ze weer. En dat is wel... Toen zijn ze weer teruggegaan in hun schulp. Terwijl ze toen hadden moeten zeggen... Die Argentijnen, die kleine mannetjes, die zijn doodsbang. We gaan nu door.
0: Ik had Willem wel als coach willen zien.
3: Zo.
0: Aanvallen! Ja.
3: Wel met beleving weet je het te brengen, Willem. En Willem, jij bent bezig met een boek schrijven over Jaap Stam.
1: Ja, dat is af.
3: Dat is af zelfs. Maar Virgil
1: dat is ook de duurste verdediger van
3: Virgil wereld. Is toch beter dan Jaap Stam?
1: Ja, die heeft in ieder geval meer interlands gespeeld. Ze hebben allebei de Champions League gewonnen. Ze zijn allebei vaak kampioen. Ja, dan ga ik niet. Ik denk misschien dat Virgil nog. Ja, ik denk als je
0: niet te vergelijken.
1: Is niet te vergelijken. Ander type. Virgil is meer een leider nog. Hoewel ik ben vorige week in twee weken geleden ben ik naar Manchester geweest. En dan is die wel, wordt hij wel verafgoot. Ook veel meer dan hier. En dat is hetzelfde als met Virgil. Die is hier, is die eigenlijk...
0: Maar daar zijn we gewoon niet goed in als Nederlander. Dat is dat maar accepteren. Daar zijn we gewoon niet goed in. In eren en verheerlijken. Dat hoeft ook niet. Weet je, ik kan me ook wel voorstellen voor die grote jongens... om hier te zijn na je carrière is wel lekker. Weet je, in Italië kan je niet over straat als je een bekende voetballer bent geweest. En hier is er niemand die echt wat doet. Hier kan je dingen doen. En Nederlanders zijn gewoon niet zo goed in dat soort dingen. Kijk, we kunnen wel iets beter zijn met spelers die niet hoeven te bedelen om kaarten voor hun club waar ze gespeeld hebben en dat soort dingen. Dat iets meer. Ik moet zeggen dat dat echt wel bij sommige clubs echt wel goed geregeld is. Je wordt regelmatig uitgenodigd voor bepaalde dingen. Probeer echt de oudspelers bij de club te betrekken. Dus dat gaat wel beter. Maar goed, zoals in Turkije. Als je ziet in Turkije, dan komt een van de 60-rangs voetballer. En het hele vliegveld is vol. Ja, wil je dat?
3: Nee, dat wil je denk ik ook niet. Over die club van 100, Riepke. Je waren een aantal dingen die opvielen. 99 keer basis, Virgil.
2: Ja, één keer ingevallen. En dat is ook maar toeval. Omdat Koeman die koos in aanloop naar het EK 2024... voor een B-opstelling tegen Canada was het. En toen dacht aan het einde... nou, we gooien Virgil er toch nog even in. En toen scoorde hij ook nog. Maar het was niet dat hij gepasseerd was. Hij is nooit gepasseerd. Er is nooit een bondscoach geweest die zegt... nou, Virgil, we kiezen iemand anders, want die is beter. Ongelooflijk.
3: Ja, dat is wel bijzonder.
0: Goed gezien van Koeman, want dan kon zijn hond als in het land in thuiswedstrijd zijn.
2: Ja, maar dat had de WK-finale moeten zijn. Oh, hè? Want okay, het was precies. Nee, maar dat had hij ook in zijn hoofd. Daar hebben we tijdens de WK nog over gehad. Hij zegt, ja, dat zit wel in mijn hoofd. Mijn honderdste interland. Ja, in mijn droom is dat de WK-finale.
0: Nou, mooi. Had ze iets anders moeten doen.
3: En jij hebt hem uitgebreid gesproken, toch? In Griekenland na die wedstrijd nog. Over die honderdste.
2: Ja, samen met Willem. Ja, ik vond het heel leuk, omdat we hebben allemaal in ons hoofd van dat zijn de favoriete interlands van Virgil van Dijk. En toen vroegen we hem, wat is nou de mooiste? En toen zei hij, Nations League 2018 tegen Duitsland, 3-0, ik scoorde. En mijn vrouw werd die dag 30 jaar. Dat vond ik zo'n leuke dag. Ja. Nou ja, dan heb je toch een
3: komt
2: heel...
3: alles samen.
2: Nou ja, EK's, WK's gespeeld, maar dan is het toch die Nations League die dan eruit springt even.
3: Mooi. En Willem, wat was het, de helft van die... van het elftal dat 100 interlands heeft gespeeld, linksbenig?
1: Ja, er zijn er 6 van die 11. Zijn echt puur linksbenig. Sneijder zou je nog half kunnen tellen. Die is in de basis rechtsbenig, maar met links was hij ook wel zo goed. Dus, en er zit 1 keeper bij. Maar ja, dat geeft aan dat als je... Dus kinderen die heel goed kunnen voetballen, die linksbenig zijn... die hebben iets meer kans om veel interlands te spelen. Want er zijn minder linksbenige spelers. Linksbenige spelers zijn natuurlijk toch een beetje aparte types. Als je echt goed linkerbenen hebt, kun je veel interlands spelen.
0: Wat voor cijfer geven jullie Xavi na die eerste 4 interlands?
3: Ben je van de rapport?
0: Ja hoor, even een kleine... We dwalen nu een beetje af naar al die...
3: Er zaten een hoop ouders met linksbenige kinderen thuis. Die zaten al van, oh, kunnen ze... Nee, vertel. Begin jij zelf even met het cijfer.
0: Ik geef hem een 7,5.
3: Oh, dat is wel netjes. Komen we zo over door. Willem?
1: Ik geef een 7.
3: Oké.
1: Okay, en eigenlijk ook...
2: Ik ook een 7.
3: Ja. Oké, een 7.
1: Maar ja, ook omdat... Ik bedoel, nogmaals, speltechnisch en zo ben ik allemaal wel, vind ik het allemaal heel erg leuk. Maar ik vind het ook wel jammer dat... Kijk, het nadeel van een buitenlandse coach is dat hij minder antwoorden geeft op vragen. Ik bedoel, het is een communicatieprobleem in de zin dat hij... zijn Engelse woordenschat van sommige journalisten ook... is niet heel groot. Dus hij zegt heel vaak hetzelfde.
3: Zou hij dat in Spaans, zou hij dan meer uitleggen?
1: Ja, maar ja, dan krijg je natuurlijk een heel rare situatie... dat je in Nederland Spaanse persconferenties gaat houden.
3: Nee, ik bedoel, ik heb het idee dat hij sowieso zo min mogelijk wil zeggen.
1: Hij heeft natuurlijk ook dingen die buiten het voetbal liggen. Kijk, Koeman of Van Gaal, zeker Van Gaal. Als je een Van Gaal vroeg van... we dreigen een rechtse regering te krijgen, wat vind je daarvan? Ja. Dan kwam hij met een heel verhaal. Daar was je als journalist toch vaak blij mee. Ik kijk ook een beetje hoe ik als journalist wat ik aan iemand heb.
0: Dus in plaats van 7,5, geef je een 7... omdat hij goede antwoorden geeft.
1: Maar Willem, ik leg het uit.
2: Maar het gaat er gewoon puur omdat hij... We zijn nog ongeslagen. Kijk naar Duitsland. Die,
0: ja, maar ik vind 7 ook laag.
1: Ik vind 7 ook goed. Ik vind het zeven goed schrijven.
2: Nee, maar dat komt omdat Xavi de lat voor zichzelf hoog heeft gelegd. Hij zei, we willen aanvallend voetbal spelen en we willen winnen. Nou, ik dacht, ik ben al blij als jullie winnen. Snap je? Dus ja, op basis van de Xavi-maatstaf is het een zeven. Nou ja, nog ongeslagen, 8 punten. We staan bovenaan de groep, dat is goed. Voetballend was het.
0: Dat vind ik zeven.
1: Maar jij was toch op de middelbare school in Kopenhagen toch ook wel blij met een zeven, of niet?
0: Nee, bij ons thuis zijn we zeer ontevreden met een zeven. Dan is het echt naar bed zonder eten. dat is niet goed. Minimaal 7,5.
3: Waarom kom jij
0: dan? Wij moeten van die 5,5 cultuur af. Of 6 cultuur is.
1: Maar je hebt ook bij 7 heb je nog een mogelijkheid om te groeien. Kijk, als wij nu een 9 geven, ja, dan is er niet meer veel.
0: Nee, maar 9 is ook hoog. Want daar waren te veel fases waar het weer nergens op sloeg. Zeg maar. De eerste helft tegen Griekenland sloeg werkelijk waar nergens op.
1: Nee.
0: De fase net na het tweede half begin, zowel in Servië en thuis tegen Servië, was ook heel gek. De tegenstander deed even iets anders en we weten het niet meer. Maar daarentegen vind ik een aantal spelers die ze kans hebben gekregen.
1: Ja.
0: De wisselbeleid, de oproepbeleid, zeg maar. Ik heb het over meer dingen van Bommel, Nederlandse competitie.
3: CGO.
0: Nou ja, dat vind ik dus wel meer dan wat waard, zeg maar.
1: Ja.
0: En puur dat je wint of verliest of whatever, dat is belangrijk, staat bovenaan. Wow. Al die dingen is goed, maar dat bovenop, dat nieuwigheid van dat soort spelers, dat ze ook nog, als ze spelen, CGO tegen Servië speelt, niet nerveus.
1: Nee.
0: Houd de bal even bij zich, speel hem op de juiste moment af, niet gelijk afspelen, maar dat het toch blijkt dat we een aantal spelers hebben in de Eredivisie die wel degelijk in een rol, ik zeg niet een hoofdrol, maar een rol kan gaan spelen bij het Nederlands elftal. En die hebben hij toch wel geselecteerd. Ja. Dat maar, vind ik een half ik cijfer hoger half dan die
1: maar,
0: twee
1: pessimisten. Maar dan moet ik wel tegenoverstellen dat Van Bommel en CGL had elke bondscoach opgeroepen. En die waren zo uitblinkend in de Eredivisie.
0: CGL denk ik niet dat zo, maar ik denk dat CGL net niet, maar Valente wel. Bij de meeste bondscoaches, eerlijk gezegd.
1: Nou ja, dat ik zeg je al wel.
0: En dat hij niet zulke lange antwoord kan geven omdat zijn woordenschat niet groot is.
1: En meer
0: bij mij niet zwaar.
1: Meerdink was natuurlijk wel reserve. Want die was eigenlijk niet opgeroepen, maar die kwam er pas bij toen er een paar afvielen.
3: Dat klopt, maar die kiest hij dan uiteindelijk wel. Waarom denk je dat de meeste bondscoaches voor Valente waren gegaan?
0: Omdat hij erbij is geweest.
3: Oké. Okay.
0: En heeft zich bewezen. En heel veel bondscoaches zal misschien de periode van Zegiel net te kort vinden.
3: Ja. Dat hij zich heeft laten zien. Nemen jullie dan nog mee in jullie 7 dat het ook wel een hele korte tijd is dat hij die jongens heeft, dat hij weinig trainingen heeft?
2: Ja, kijk, de omstandigheden waren natuurlijk dramatisch. Het was best wel chaotisch. Je speelt in hele korte tijd heel veel wedstrijden. Er vallen constant spelers geblesseerd weg. Dus ja, het was een beetje roeien met de riemen die je hebt. Ja, en wat dat er gaat, heeft hij het redelijk gedaan. Ja.
0: Zou jullie met terugwerkende kracht 40 mensen opgeroepen hadden, zo 44 zoals thuis?
2: Nee, maar dat kan niet in Nederland, want dan krijg je Dirk Poper in oranje, zeg maar. In Duitsland kan dat wel, want
1: nou, vind ik ook niet.
2: Groter net waar ze uit kunnen vissen. In Engeland zou het misschien ook kunnen, maar bij ons natuurlijk niet.
0: Nee, okay.
2: Dan gaat het kwalitatief te hard achteruit.
1: Ik vind dat bij Spanje wel zo, maar Duitsland vind ik nou echt niet dat die zoveel meer spelers in de aanbieding hebben die echt goed zijn dan wij. Want er zaten er nu al een aantal toch bij. Ik dacht van ja, is dat nou zo bijzonder?
3: De Duitsers zelf hebben het over de stotterstart. Vind ik een geweldig woord. Ja. Maar de stotterstart van Klopp.
1: Ja, maar Klopp heeft natuurlijk wel. Die kijkt echt naar de lange termijn. Dus die heeft ik echt gezegd, oké, die 44 spelers, die verdeel ik in twee groepen. Die had ook kunnen zeggen, ik laat mijn beste spelers gewoon al die vier die wedstrijden spelen. Maar hij weet ook al wie de beste spelers zijn.
3: Ja.
1: Bij die 44 toch een aantal afvallers zal zijn. Maar hij probeert dat wel. Hij heeft natuurlijk in Duitsland wel heel veel krediet. Hij heeft van tevoren gezegd, als jullie vervelend voor me zijn, dan ga ik weer. Dus hij heeft wel de zaak op scherp gezet. En ik denk dat dat wel goed is. En uiteindelijk zal er toch wel op neerkomen dat Nederland en Duitsland wel naar die kwartfinales gaan.
3: Ja? Boven de Grieken?
1: Nou ja, Nederland speelt nu thuis tegen Griekenland. Als ze die winnen, zijn ze al door. Want het gaat om onderling resultaat. Dan kunnen ze in Duitsland freewheelen. Dan winnen Duitsland van Nederland. En dan zo zou je het kunnen. Dan...
2: Ja, in theorie kan het nog fout gaan. Hè? Als wij winnen van Griekenland en wij verliezen de laatste wedstrijd van Duitsland, dan zou je drie landen op 11 punten kunnen krijgen. En dan valt het onderling resultaat weer weg. Ja.
0: Fair play prijs misschien.
2: Dus je bent er nog niet helemaal als je wint van Griekenland, maar je bent wel heel dichtbij.
0: Willem, ga ik je feiten op orde? Want blijkbaar kan het fout gaan.
1: Ja. Ja, goed, daar geloof ik niet zo in. Maar,
3: maar had je dat nou, je had het toch niet willen zien dat Xavi had gekozen voor een experimentele fase?
0: Nee, ik vond die wedstrijd in de eerste helft tegen Griekenland vond ik een experimentele fase.
3: Ja, dat met het middenveld Til en
0: dat vond ik experimenteel. Ondanks dat er heel veel mensen vinden, nou, dat kan en waarom niet. En dit zijn toch ook, vond ik dat een experiment. Ja.
2: Het was ook vooral heel erg jammer, want je hoopt dat onze Eredivisie dan met drie jongens overeind blijft.
0: Maar dit was even too
2: en
0: much.
2: Dan blijkt het toch te veel te zijn. Dus het is
0: maar dit was eigenlijk vijf. Hè. Het was Veerman, Til, Van Bommel, Meerdink en die derde middenvelder was
3: Timber. Als halve Eredivisie.
1: Ja, altijd weg hoor.
0: Ja, dat begrijp ik, maar het is niet heel bijzonder.
1: Maar ja, dan zegt hij ook, dat vond ik dan wel weer verfrissend, dat hij gewoon zegt, dat heb ik fout gedaan.
0: Dus wil je met terugwerkende krachten?
1: Geef misschien een 7 plus nu.
3: Oh. Ken het laatste ding, de afgelopen interlandperiode kwam ook naar buiten wat hij ongeveer zou verdienen, Xavi.
0: Hoeveel is het?
3: 3 miljoen.
0: Oh ja, betaalt Nederlandse ze zoveel?
3: Zegt de Duitse Bild, komt daarmee. Die heeft een top 10 naar buiten gebracht. Hij staat vlak onder Zidane, die verdient 3,6 volgens Bild. En boven Scaloni van Argentinië, die 2,3 verdient. Is mooi bedrag.
0: Nou, eerst wil ik weten hoe betrouwbaar dit is, want dan kunnen we nu wel.
3: Bild is over het algemeen. Ik kijk even naar de journalist.
1: Nou, Bild is niet echt een. Het hangt er vanaf. Je hebt het dagblad Bild en je hebt het Sportbeeld. Dat is weer iets anders.
0: Daar doe ik geen uitspraak over totdat ik weet of dit echt klopt.
2: Ik kan me niet voorstellen dat de KNVB 3 miljoen betaalt. Die KNVB-CEO. Nou,
0: ze moesten besparen. Zeg maar op het WK. Dan moesten ze in Trieste. Wat was het allemaal? Ja. En ik moet ook eerlijk zeggen dat misschien moet je wel 3 miljoen betalen om goede kandidaten te krijgen.
3: Ja, het hoeft helemaal niet.
0: Weet je, het hoeft niet, maar 3 miljoen klinkt wel als veel, vind ik.
2: Ja, ze hoeft hem ook niet aan over te halen. Hij wilde zelf ook graag bondscoach worden. Ja. Dus
0: ik denk 3 ton.
3: Quote van de avond.
0: Dan lachen we dus om met 3 ton. Weet je hoeveel geld dat eigenlijk is?
3: Ja. Quote van de avond is wel dat Kenneth zegt 3 miljoen klinkt als veel. Dit was Voetbalpraat voor deze maandag. De hele week is er Voetbalpraat, dus niet getreurd. Heel graag, tot later.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. Volgens experts is het hoogst ongebruikelijk dat hackers op zo'n openbare manier druk uitoefenen op een organisatie. Of er ook echt klantgegevens zijn gestolen is nog onduidelijk en wordt nu door ASOS onderzocht. Door het nieuws over de inbraak is de aandelenkoers van het kledingbedrijf al flink gedaald. Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL 2120. Door rivieren meer ruimte te geven, kusten natuurlijk te laten meegroeien en steden te vergroenen, blijft Nederland veilig en leefbaar. Volgens de onderzoekers zijn dijkverhogingen na 2050 op veel plekken zelfs niet eens meer nodig als we nu kiezen voor deze natuurlijke oplossingen. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst August Hanning opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Dat heeft de Duitse federale aanklager bevestigd. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. Hanning, die de dienst leidde van 1998 tot 2005, zou na zijn vertrek staatsgeheimen hebben gekocht van deze medewerker voor zijn eigen bedrijf. Er zijn op meerdere plekken in Duitsland invallen gedaan. En in Rusland is de angst voor een pestuitbraak weggenomen na de dood van een 28-jarige laboratoriummedewerker. Dat melden de Wereldgezondheidsorganisatie en de Russische autoriteiten. Omdat de vrouw in een antipestinstituut werkte, werden na haar overlijden uit voorzorg ruim 200 mensen in isolatie geplaatst. Maar uit de autopsie blijkt nu dat er geen sporen van de pest zijn gevonden. De vrouw overleed aan een longontsteking. Inmiddels zijn de meeste quarantaines alweer opgeheven. Het weer. In het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.
3: Dami tu mano! I venga con mi!

0: Denk jij na over een wereldreis? Of over vermogen opbouwen voor je kinderen? Speciaal voor jou is er Preferred Banking. Een exclusieve service waarmee je makkelijk, snel en vrijblijvend persoonlijk in contact komt met onze experts. Voor korte vragen en uitgebreid advies. Jouw plan, onze expertise. Preferred Banking. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Best lastig, hè? Een leuke podcast uitkiezen. Maar kijk jou eens. Gelukt!
2: Daar moet op gekast worden.
1: Kleine overwinningen mag je vieren. Met een kraslot natuurlijk. Krasloten, een spel van Nederlandse Loterij. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+.
3: De AD Voetbal Podcast.
4: Noorwegen verloor van Portugal en de spelers gingen direct met een privéjet naar huis. De nieuwe interlandperiode van 2 weken heeft er volgens de bondscoach flink ingehakt bij de spelers.
5: Etienne Verhoef.
4: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 6 oktober met Maarten Wijfels. Dat is even geleden dat ik jou heb gezien.
6: Ja, hier even er ook ingehakt, moet ik zeggen.
4: Ik zie het aan je. Ik zie het aan je.
6: Ik ben ook geblesseerd.
4: Waaraan? Wil je dat nu delen met het volk of niet?
6: Nou ja, privacy toch? Nee. Ik ben ook geblesseerd aan mijn schrijfspier en
4: en aan je tikvinger.
6: Ja. Ja, ja. Ja, dat.
4: En
6: ja.
4: Ik zat nog even terug te kijken. Want we hebben natuurlijk de uitzending gedaan vanuit Philipsstadion. Met publiek erbij, wat superleuk was om te doen. En ik zat even die opname terug te kijken. Dan moet ik me toch van het hart... Volgende keer als we dat doen, moet jij een poedertje meenemen.
6: Ik heb het gehoord.
4: Die lampen die kaatsten op alles af, zeg maar.
6: Het kale bolletje, dat gaf licht bijna.
4: Het kale bolletje gaf licht, ja. Dus dat is iets waar we voor moeten letten volgende keer, vind je niet?
6: Ja, dat klopt. Maar het is zelfs zo... wat ik had het met Christian Rusink over. Hè, onze chef. En die zei dat zijn vrouw het ook had gezegd. Van nou, het leek wel een soort ruimteschip. Het,
4: ja, met ik kreeg ook graag mensen of er wat ging landen op je hoofd.
6: Maar dat betekent dat ik moet dus gewoon eigenlijk misschien zelf altijd een poedertje op zak hebben. Want je weet maar nooit waar je terechtkomt. Ja, dat is ook wat. Dat is dus deze tijd.
4: Dat is deze tijd.
6: Ongelooflijk. Ja,
4: ja goed. Ik heb het even gezegd. Maar terug even naar die Noren. Ja. Die hebben een paar dagen vrijgekregen van de club ook. Het hakte erin. Het is best opmerkelijk, toch, dat deze 2 weken... en die wedstrijden die ze gespeeld hebben in de Nations League... zo heftig zijn geweest voor de spelers.
6: Dat verbaast natuurlijk niet, omdat om een aantal redenen... het is weer de eerste interlandweek van een nieuw seizoen.
4: Ja.
6: Bij tal van landen is de bondscoach vervangen. Toevallig niet bij Noorwegen, zover ik weet, nee. Hè?
4: Nee.
6: Die is gewoon doorgegaan.
4: Precies.
6: Maar bij een aantal andere landen wel, dus dat betekent...

0: je toch weer jezelf bewijzen. Nieuwe trainingsmethodiek. Nou, noem het maar op. Dus dat speelde bijvoorbeeld bij het Nederlands zelf al zeker mee. En daarnaast onderschat niet toch het effect van reizen. Kijk, niet, want we gaan niet klagen en zo. Want dan zeggen mensen, ja, ben je helemaal gek geworden? Jullie reizen die ploeg achterna. Je hebt ook vrije tijd en zo. Is absoluut zo. Maar je merkt gewoon, een vliegtuig in, uit, tussenlanding, in, uit en zo. Ja, tuurlijk, reizen heeft altijd impact. En als je dan ook nog zoals die spelers moet spelen, ja, dan is dat wel veel. En je moet het ook zo zien dat de UEFA, die heeft natuurlijk destijds de Week of Football geïntroduceerd. Ja. Dus die willen elke dag een wedstrijd. Dus dat betekent dat je ook niet als landen eens kunt zeggen, joh, we hebben nu eens even 5 dagen tussen een wedstrijd. Nee, het moet allemaal in het schema van die Week of Football passen.
1: Ja.
0: Dus dan wordt alles vrij krap op elkaar. En ja, ze hadden nog geluk dat Nederland, ja, je zou het zo kunnen zien dat je, in feite heb je geluk dat je aan de vroege kant van dat week of football schema zat.
1: Is het iets meer ruimte dat je in het schema, precies.
0: Dat ze nu thuis zijn, ja. Want ja, er zijn ook landen, volgens mij, ik heb het niet helemaal in mijn hoofd meer, maar wie speelt er dinsdag nog?
1: Nou, dat heb ik ook niet zomaar in mijn hoofd zitten, maar ik kan het zo gelijk voor je opzoeken, want dat hebben we natuurlijk gewoon een vraagbaak hier. Dinsdag hebben wij...
0: Welk topland speelt er nog bijvoorbeeld?
1: Ja, Zwitserland speelt nog, Schotland speelt, Engeland tegen Tsjechië nog.
0: Nou, bijvoorbeeld Engeland, nou ja.
1: Kroatië, jongens, Spanje nog.
0: Spanje ook nog, dus die spelers die zijn allemaal pas in de loop van woensdag terug bij de club. Nou, dan wil je ook nog even toch op adem komen. En dan is het zo weer weekend. En dan staat in de Premier League, nou ja, omdat ik het toevallig opgezocht heb, staat Sunderland Brighton alweer op programma.
1: Ja.
0: Dus Robin Roefs tegen Bart Verbrugge. Dus het gaat ook in één keer door.
1: Ja, en wat te denken dan voor de spelers van Albanië en San Marino, die nog 20:45 tegen elkaar spelen dinsdag, hè? Die moeten dan daarna ook nog terug naar hun land en dan, hè? Maar goed, maar het is veel. Is het schema nou goed of niet? Dat is een beetje de vraag dan ook gelijk, hè? Moeten ze dit vasthouden?
0: Nou ja, ik sluit me persoonlijk wel aan bij wat Denzel Dumfries en Xavi erover gezegd hebben. Dat 4 wedstrijden te veel is. Xavi had het over maximaal 3. Maar ik vond zelf ook het ritme altijd 2 september, 2 oktober, 2 november prima. Maar goed, de clubs, er komt een moment dat de clubs dit echt niet meer gaan accepteren en dat het gewoon oorlog wordt. En want de clubs betalen die spelers en ze raken bij het nationale ploeg geblesseerd. En dan zullen ze altijd zeggen, ja, weet je, bij ons was het niet gebeurd. Ja, dat weet je niet.
1: Nee.
0: Maar het feit dat het bij een ander gebeurt, is gewoon nooit lekker. En, maar ja, wat is de oplossing? Je kunt zeggen, ja, we verplaatsen dan de interlands naar het einde van het seizoen. Dan krijg je dan een blok met interlands. Maar is dat dan prettig? Want dan zit je dus vlak voor een zomervakantie, dan zullen er ook spelers denken, ja, wacht even, dan kan ik dus niet geblesseerd raken, want dan ben ik anders in mijn zomervakantie geblesseerd. Dus dat is voor nationale teams ook nooit fijn. Dan word je een soort afvoerputje met spelers die dan hun benen gaan intrekken. Dus dat werkt ook niet. Los van het feit dat je ook eindtoernooien in de zomer speelt en dus ook gewoon soms in een jaar dat je in de oneven jaren dat je geen eindtoernooi speelt, dan wil je ook gewoon even dan herstellen. Er zijn voorrondes van de Europese toernooien die alweer vroeg beginnen, dus het is eigenlijk nooit. Het is nooit goed gepland.
1: Nee, nu die Nations League erbij is gekomen, wordt het alleen maar drukker. En het gaat dan ergens om in plaats van dat je oefenwedstrijden speelt. Maar je kan als bondscoach ook nergens meer eigenlijk aan bouwen. Want dat zien we ook eigenlijk. Wat heeft Xavi nou in deze 2 weken daadwerkelijk kunnen doen met zijn ploeg? Niks toch? 2-3 trainingen heeft hij echt gehad dat hij echt wat heeft kunnen doen in het begin. Daarna was het gewoon bijhouden.
0: Ja, alleen ik vind juist dat hij eigenlijk best veel heeft gedaan. Ja, kunnen doen, gedaan. Het is maar net inderdaad hoe je de zinsbouw maakt. Want als ik zie wat hij allemaal heeft uitgeprobeerd, dan is dat toch vrij ambitieus geweest.
1: Ja, in de wedstrijden bedoel je?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nee, maar en dus ook wel op de trainingen.
1: Ja, ja, maar je moet natuurlijk eigenlijk in wedstrijden of in trainingen wil je ook nog werken aan iets. Zodat, het is natuurlijk al lastig als bondscoach, want je hebt ze niet een hele voorbereiding. Je hebt ze niet 6 weken bij elkaar natuurlijk. Maar op het moment dat je dan bij elkaar bent, je komt samen, een persconferentie trainen en dan 2 dagen. Ik kan 1 echte dag trainen. Voor de rest is allemaal weer een beetje rustig aan.
0: Nee, dat is wel zo. En Nederland zat dus aan de voorkant van dat schema, zoals we zeiden. Dus dan is de voorbereidingstijd nog minder. Dus nee, als je het zo ziet, wel. Maar goed, omdat hij ook, zeker in de eerste wedstrijd tegen Duitsland, wat was het? Op twee posities, maar de opstelling anders dan de laatste WK-wedstrijd tegen Marokko. Dus in principe had hij daar

0: Nog best wel vastigheid in de opstelling. Daarna is het vanaf de tweede helft, zeg maar, is dat echt gaan schuiven en heeft hij veel geprobeerd.
1: Ja, over dat Nederlands elftal en de conclusies over de eerste, de witte broodsweek eigenlijk van Xavi. Zometeen nog even. Maar het feit dat een Deense of een Noorse bondscoach zegt: ah, maar jongens, weet je, ze zijn echt kapot, ze gaan naar huis, ze zitten er helemaal doorheen. Dat hoor je ook niet vaak, hè, dat een bondscoach dat zegt op een persconferentie in de afloop van een wedstrijd.
0: Nee.
1: Met een privé in huis. En,
0: Dus de signalen komen van overal. En dus, Xavi riep eigenlijk op. Ik vond dat best wel een beetje een kleine daad van rebellie van hem.
1: Een bravehartje.
0: Nee, een bravehartje. Op zaterdag, de dag voor de laatste wedstrijd, zei hij: nou ja, als we nou met een aantal bonden toch een beetje druk kunnen zetten. Wie weet wat er dan nog gebeurt. Dus hij wilde toch een beetje op de barricade, onze kleine Catalaan.
1: Zo, ja. Je hebt wel snel door hoe de FNV hier werkt in Nederland. Dat hij dacht, weet je wat, ik heb dat gezien. Hij weet gelijk wie Gans Spekman is natuurlijk.
0: Ja, dat zei hij er ook bij.
1: Ja.
0: Hij heeft zien Gans Spekman. Ja.
1: En dat is het voorbeeld. Ja. Hoe noemde hij die CGL nou? Want jij schreef dat. Hoe zei je dat nou?
0: Zetjel.
1: Ja.
0: Zetjel, matje.
1: Een van de debutanten onder Xavi. En een van de opties op het middenveld. Want dat is eigenlijk, los van dat de verdediging een legpuzzel is, waarbij steeds een stukje ontbreekt, dat je nooit weet hoe dat stukje moet worden ingevuld. Dat middenveld is ook een aardige puzzel geworden deze periode. Hè?
0: Ja, hij zei vooraf: ik gooi Oranje weer open. Hè. Iedereen doet weer auditie. Dat is zeker op het middenveld het geval. Want als je, laten we even, want hij liet na afloop wel doorschemeren: als Frenkie de Jong fit is, dan speelt hij bij hem. Dat is zo'n meerwaarde en zekerheid. Die kent hij uit Barcelona. Die speelt. Maar goed, die is niet fit. Dus als je hem even niet meerekent, dan liggen alle drie de posities open. En er is echt niet één speler waarvan ik nu zou zeggen: nou, die speelt gegarandeerd. Ja, dan zijn er allerlei combinaties van spelers mogelijk. En nog niet iedereen is er geweest, hè. Want Justin Kluivert, denk ik, had zeker nu ook flink wat minuten gemaakt. Nou, die was veel geblesseerd af. Dus die zal er dan misschien, als dat lukt, hè, want zijn spierblessure is waarschijnlijk ook best serieus. Maar die zal zijn kans ook nog wel krijgen onder Xavi. Dus ja, wie met wie? En,
1: heb je over nagedacht? Jij hebt ook een beeld ervan.
0: Ik heb ook wat doorgegeven.
1: Ja, dat ga ik ook vanuit. Dat jij nog even na afloop van die Interland naar Xavi bent gelopen. En dat je een tikje op de schouder krijgt. En dat hij vroeg: en? Wat gaan we doen?
0: Ja, want je hebt natuurlijk het briefje van Lodewijks.
1: Ja, het briefje van Wevels.
0: Ja, ik moet even iets allitererends vinden.
1: De memo van Maarten.
0: Ja, zoiets.
1: De memo van Maarten, ja.
0: Ja, dus die heb ik wel overhandigd.
1: En wat stond er op die memo? Geef eens even door dan, aan ons.
0: Ja, ik zou toch wel eens benieuwd zijn naar een middenveld met Frenkie de Jong. En dan of Koopmeiners of Veerman. En dan Kluivert daarvoor. Dat zou ik wel eens willen zien. Omdat dat ook een combinatie is die nog nooit is gebruikt. En Frenkie de Jong en Kluivert stonden op het middenveld toen Ronald Koeman met Oranje tegen Spanje speelde, twee keer. En toen stond Tjani Reinders daarbij. Nou, dat zou ook kunnen. Maar we willen ook even testen wat nog niet is geprobeerd. Dus Reinders, Frenkie de Jong, Kluivert, dat weten we. Maar nu eens kijken wat daar bijvoorbeeld, of Koopmeiners of Veerman erbij. En dan, dan keer ik ook een beetje terug naar wat in 2018 en 2019 een paar keer te zien is geweest. Toen speelde Frenkie de Jong samen met Davy Prupper.
1: Ja.
0: En Jorginho Wijnaldum daarvoor. En Frenkie de Jong en Prupper samen, ja, dat is toch een beetje twee voetballers, zeg maar.
1: Ja, voetballers die ook nog wel, ja.
0: Ja, daar zou je, Frenkie de Jong en Veerman, dat is toch een beetje Frenkie de Jong en Prupper. Dat vind ik wel vergelijkbaar. Ja, ze hebben in een aantal wedstrijden zo gespeeld, of delen van wedstrijden. Bijvoorbeeld ook in een 2-4 overwinning van Oranje in Duitsland. Ja, ik zou dat wel eens willen zien, hoe dat dan marcheert. En een middenveld wat ik ook nog wel zou willen zien is Frenkie de Jong, Zegiel. Nou ja, Frenkie de Jong, Zegiel en Kluivert.
1: Ja? Ja?
0: Kijken wat je dan krijgt.
1: Ja, het zit hem vooral natuurlijk ook een beetje in. Hebben we nou een nummer 10 die doelpunten kan maken? Ik had het gisteren met Sjoerd ook over. Want Reinders komt heel vaak in scoringspositie. Ja. Krijgt heel veel kansen. Alleen het afmaken is natuurlijk wel de uitdaging. Waardoor je het... het is geen echte team, zeg maar, die elke bal die voor zijn voet komt afmaakt. Zelfs de makkelijke kansen niet.
0: Nee. Ja, nee, dat klopt. Dus... Nou ja, dat is zo. Het idealiter heb je een Wesley Sneijder op je middenveld staan. Die ook nog met vrije trappen wat kan. Dat is ideaal. Maar die speler is er eigenlijk niet. Dus nee. Het wordt toch altijd een beetje improviseren. En van het een wat meer en van het ander wat minder. Maar het feit dat het middenveld nu echt niet te benoemen is. Wie daar vast gaan spelen. Nou ja, dat geeft aan dat... Dat Oranje nog steeds een, wat jij zegt, een puzzel is. Of werk en uitvoering, of hoe je het ook wil noemen.
1: Ja, Joey Veerman was trouwens toen hij terugkwam bij Oranje de man van de vrije trap en de hoekschoppen. Totdat Koopmeiners in het veld kwam. En die zei, dus in de pikorde weten we ook weer eerste staat bij het vrije trap en hoekschoppen. En wie tweede dan, hè? Dat is gelijk duidelijk.
0: Ja, ik weet niet of je het zo moet zien. Want het is ook maar, als Veerman de bal vanaf links trapt, draait hij hem in met zijn rechterbeen. En als Koopmeiners hem neemt, draait hij hem uit. Dus het is maar net wat je wil, hè?
1: Ja.
0: Vanaf welke plek, ja.
1: Twan van Ravensdonk mailt naar de wedstrijd van zondagavond en zegt 100 in het land is echt een prachtig resultaat. En meer dan terecht, wat een ontzettend sterke centrale verdediger en een voorbeeld aanvoerder. Maar, je voelt het misschien al aankomen, is een echte centrale verdediging met Jurjen Timber en Van der Ven niet veel complementairder aan elkaar. Je hebt een goede linksback met Hato, wat ook niet de positie is van Van der Ven. En met het oog op de toekomst ook een interessante verdediging.
0: Ja, nou, ik kan daar voor een eind wel in meegaan. Vooral Hato.
1: Golden Boy Award, hè, misschien wel.
0: Ja, maar ik had ook geschreven dat ik echt wel dacht van... Ja, dat is wel iemand die Xavi een kans gaat geven. Ik vind dat het rijkelijk laat gebeurde, pas in de laatste wedstrijd. Maar als je deze jongen ziet spelen, dan zie je toch een moderne verdediger, middenvelder. Stel, in de aanval doet hij mee. Die moet erin, daar kun je toch niet over twijfelen. Want Van der Ven is geen linksback. En dat hebben we nu ook weer gezien. Dat vindt hij zelf trouwens ook niet. Dus die moet dan maar in het centrum concurreren. Of met Van Dijk concurreren. Of inderdaad hij links. En dan of Van Dijk of Jurjen Timber of Jan-Paul van Hekken aan de rechterkant. Ik denk niet dat Xavi nu heel snel om Van Dijk heen gaat. Want die heeft nu toch 4 keer wedstrijden gespeeld. Ja. Hij heeft daar nu toch ook wel iets van een band mee. Je kunt wel zeggen, heel stoer van... iedereen moet presteren en anders ga je eruit. Maar het is wel je aanvoerder die 100 interlands heeft gespeeld. Die zal toch echt wel een klein streepje voor hebben, hoor. Ja, dan is de vraag met wie speel je? En ja, Jurjen Timber, normaal zou die prima in het centrum kunnen, maar die is er nog niet.
1: Dat is duidelijk,
0: hè? Nee, maar die heeft natuurlijk ook echt wel lang uitgelegen. Dus die moet eerst weer even zijn meters maken op topniveau.
1: Ik moest trouwens wel bij dat hele verhaal gelijk ook denken van de Ven op links is een beetje zoals de Belgen jarenlang de verdediging ook opbouwden. Dan hadden ze te veel centrale verdedigers. En dachten de Belgische bondscoach, weet je wat, nou, dat doen we voor Tongen linksback of voor Malen linksback. Dat zijn eigenlijk centrumverdedigers, precies. Maar... dan hebben ze toch maar in het veld staan met z'n vieren.
0: Dat is het. Maar Van der Ven, hij is bloedsnel. Hij speelt ook zijn duels wel, maar het is toch... aan de bal is het niet. Heb je wel betere opbouwers. Dus,
1: zijn blessure viel trouwens mee, hè? Tot groot geluk van Spurs. Zijn werk ook die van Hekken.
2: Best lastig, hè? Een leuke podcast uitkiezen. Maar kijk jou eens. Gelukt! Daar moet op gekast. Kleine overwinningen mag je vieren. Met een kraslot natuurlijk. Krasloten, een spel van Nederlandse Loterij. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+.
1: Johan Vermeulen vraagt nog. Ik heb een nieuwsgierig vraagje. De namen achterop de shirts van het Nederlands elftal. Waarom heeft de ene speler zijn voornaam, zoals Virgil... en de andere zijn achternaam op het shirt? Is daar een protocol voor? Hoe zit dat precies, vraagt Johan.
0: Ja, zover ik weet mogen de spelers zelf kiezen wat ze op hun rug zetten. En inderdaad, Virgil speelt met zijn voornaam. Ik geloof dat dat ook wel toch een familieding is. Volgens mijn vader vroeg het gezin verlaten. Dus die speelt met Virgil. En zo zijn er anderen die inderdaad met hun achternaam spelen. Ik weet niet, want dat zou ik ook nog wel interessant vinden... of je echt je familienaam of je voornaam op het shirt mag. Of dat je ook... stel dat je zegt, iedereen kent me onder mijn bijnaam. Zeg eens wat, Golden Boy of
1: zo. De goddelijke kale.
0: Of dat ook mag. Ik weet eigenlijk niet hoe dat zit met die regels.
1: Nee, ik denk dat je alleen je voornaam of je achternaam erop mag hebben. En dat je
0: dat denk
1: keuzes
0: ik ook,
1: aan de
0: maar,
1: speler. Ja.
0: Ja, maar goed, stel dat... Vind ik trouwens best wel een leuk iets. Stel nou dat Willem van Hanegem vroeger... ook zijn naam op zijn shirt had moeten... De Kromme.
1: Ja.
0: Ja, ergens heeft dat natuurlijk wel wat. Dat je achterop loopt met De Kromme. Vind je?
1: Ja.
0: Vind ik wel mooi.
1: Ik denk dat dat...
0: Of dat je dan... Hoe heet die? Roberto Baggio. Weet je nog? De bijnaam van Roberto Baggio?
1: Oh god, ja. Dat schiet me nu te snel, maar die weet jij uit je hoofd. Kom maar.
0: Volgens mij de goddelijke paard is daar, toch?
1: Ja, zoiets, ja. Dat was het inderdaad, ja. Ja.
0: Nou ja, dat je dat achterop je shirt hebt. Of Totti. De keizer van Rome. Nou ja, dat is toch... Ik word hier ineens enthousiast
1: van. Jij vindt dat leuk, hè? Dat gewoon één... Maar dat zou wel iets zijn voor All-Star-wedstrijden.
0: Joey Veerman met paling pillow achterop loopt. Ja. En dan ook zo'n paling erbij.
1: Maar dat zou ik wel mooi vinden dat ook de commentatoren dat ook gewoon benoemen. Dat ze niet meer Veerman noemen, maar paling pillow. Gewoon.
0: Zeker.
1: Ja, dat.
0: En dat je dan inderdaad hoort... paling pillow pas nu naar...
1: De goddelijke kale.
0: Ja. Nou ja, Chen, dit is een volgende actie, dit. Ja. Dit moet ingevoerd worden.
1: Nou, je hebt eerst nog een andere actie. Dat beeldje van Koeman, hè, in Zeist.
0: Dat klopt, maar daar ga ik achteraan. Ik heb het Koeman zelf ook gezegd.
1: Oh, jij gaat er werk van maken nu, hè?
0: Ik ga er achteraan, zei ik, ja.
1: Dus nu de interlandperiode voorbij is, nu is project Koeman, beeldje voor Koeman is het nu. Ja, hou ons op de hoogte. Als je hulp nodig hebt, als we een petitie moeten tekenen, zeg je het maar. Hè. Onze luisteraars doen ook mee. Als we een petitie moeten tekenen richting de KNVB. Een beeldje voor Koeman. Misschien is dat de eerste aanzet.
0: Zeker. We komen erop terug.
1: Cristiano Ronaldo, die was pist, hè? Dus die dacht, weet je wat, flikker allemaal maar op met je Portugal. En mij niet laten invallen in die wedstrijd. En zoek het lekker uit. Ik pak lekker het eerste vliegtuig terug naar huis. Maar nu zei de bondscoach, Jorge Jesus... Nee, hij kan altijd terugkomen, want hij verdient een mooi afscheid. Dus Cristiano, kom alsjeblieft terug. En ook de bond sprak van een misverstand. Het is het.
0: Ja, maar ik vind dat... we weten niet de ins en outs, maar even zo van buitenaf bezien... vind ik dat een hele goede actie. Want het is een... het is een actie van een klein kind. Maar het is ook wel een speler die heel veel voor zijn land heeft betekend.
1: Tuurlijk.
0: Ja, dus die mag je dan ook wel een beetje vergevingsgezind. Mag dan wel van zorg nou dat je eigen afscheid toch een beetje waardig regisseert. Dat zit hier natuurlijk achter en dat zou wel terecht zijn.
1: En anders nodigen we gewoon Benin uit voor je afscheidswedstrijd, zeiden ze in Portugal. Die willen altijd wel, hè? Of boek je naar Vasso onder 23. Dan doen we een mooie afscheidswedstrijd. Kun je nog een paar keer scoren.
0: Ja, nou ja, want hij wil natuurlijk die 1000 goals halen. Zit hij op 900, wat is het? 69 of zo, of 79? 79, denk ik. Dus ja, ook bij de nationale ploeg, die goals tellen mee. Hè? Want het is een carrière, hij kan het wel blijven rekken. Maar op een gegeven moment op een gegeven moment wordt het zo dat als Johnny van de Beukering en jij gaan sprinten, dat Johnny van de Beukering wint.
1: Dat is niet de bedoeling. Hè? Nee.
0: Nee, dat lijkt me niet de bedoeling. Dus daar moet Ronaldo wel voor waken.
1: Over opgerichte carrières gesproken. Een van de meest opgerichte carrières in het betaalde voetbal is die van Dick Advocaat natuurlijk. Die met Curaçao gewoon even flikte, hè, voor het eerste kwartfinale van de Nations League daar bereiken. Trinidad en Tobago gelijk spel. En huppatee, door naar de volgende ronde, naar de kwartfinale.
0: Ja. Ik probeer me dan ook voor te stellen bij Advocaat. Als je al zoveel uitslagen in je leven hebt gezien. Wij hebben toch allebei dat we een uitslag van 3 jaar geleden. Ja, weet je, het kan best 2-0 geworden zijn in een wedstrijd. Het kan ook 3-0 geworden zijn. Ja, wat doet het niet altijd meer toe, hè, in je gedachten?
1: Nee.
0: Maar die Dick, die is nog 3 keer zo oud als wij. Hoe zou die dat dan beleven? Elke 2-0 zegen weet hij nog van de laatste 5 jaar. Bij wijze van, de landen die hij getraind heeft... weet hij wel elke zegen nog. Maar je snapt wat ik bedoel, hè? Elke uitslag. Ja, op een gegeven moment is... kan ik me voorstellen dat alles... alles is een beetje eenheidsworst geworden. Maar ja, voor Dick blijkbaar nog niet.
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Dus... Ja, mooi wel.
1: Ik ga zo meteen nog even naar 2 luisteraars vragen. Nog even een ander uitstapje maken. Jong Oranje komt vanavond in actie. En die moeten winnen. Daar begint het mee, van Bosnië en Herzegovina. En moeten dan hopen dat Jong Noorwegen niet zo moe is van die interlands als het grote Noorwegen. Dat die niet gelijk al een eerste privéjet naar huis willen nemen. En dat ze in ieder geval ervoor kunnen zorgen dat Israël niet kan stunten tegen ze. dat is toch wel een beetje het hangen en wurgen, zeg maar. Dan hoor ik Reiziger zeggen op de persconferentie: ja, we zijn elke wedstrijd wel beter. Ja, we zijn elke wedstrijd wel.
0: Ja, maar
1: dat is toch.
0: Ja, maar ik zou daar toch

0: Nou, dan krijg je echt een hele andere wedstrijd, hoor. Dan doet het er helemaal niet toe met je expected goals.
1: Nee.
0: Ja, dus dat vind ik altijd wel een lastige discussie. Ik geloof best over een heel seizoen dat uitmaakt. Maar per individuele wedstrijd natuurlijk niet. Want op het moment dat het 1-2 wordt... verandert dat ook weer. Gaat Nederland gehaast? Misschien gaan ze heel veel vaker op doel schieten, want ze zijn gehaast.
1: Ja.
0: Dat zegt gewoon niet zoveel. Mensen moeten er echt mee stoppen.
1: Nou ja, Reiziger doet het, de bondscoach. Ja, die roept het.
0: Ja, maar, nou ja, maar dat heeft toch niet zoveel zin. Wat wil je spelers daar nou mee meegeven dan? Van ja, het gaat eigenlijk best wel goed. Nee, toch?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat ik nog ergens een positief punt op zoek ben naar iets dat positief is of zo, denk ik.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Ja.
0: Dat is trouwens wel, als je nou vraagt wie een beetje de man van deze interlandcyclus is bij Oranje. Ja. Dan kunnen we natuurlijk we kunnen wijzen op Zegiel of Van Bommel of Meerdink of Verbrugge. Die geweldig keept. Ja. Maar Noah Lang is eigenlijk de man, hè? Want dat is de enige speler die gewoon snoeihard oordeelt en over zichzelf en over het team. En dat doet hij natuurlijk altijd. Die zoekt ruzie met de PSV-supporters of het nou terecht is of niet... en of het slim is of niet, is weer een tweede. Maar goed, hij benoemt het gewoon. En het is de enige die gewoon van zijn hart geen moordkuil maakt, wat dat betreft. Ja. Dus ik vond dat toch wel... ik vond dat ergens wel mooi, die Noah Lang, ja.
1: Ja, had hij dit bij Jong Oranje gezegd, had hij gewoon kunnen zeggen... ja, het is leuk dat we leuk voetballen, maar we moeten gewoon doelpunten maken en winnen. Ja.
0: Maar bijvoorbeeld, ja. Ik denk dat als Noah Lang nu in Jong Oranje zou spelen... dat hij het niet over zijn lippen krijgt, hoor. Van ja, we waren eigenlijk beter.
1: Nee.
0: Voetballen beter. Ik denk het niet.
1: Trouwens, jij noemt een aantal spelers nog even... staat. Terugkerend bij Oranje nog even tot slot van deze podcast. Dat is een van de vragen die binnenkwam. Danny Koevermans had het in onze podcast over Max Meerdink. Hè, hoe hij daarnaar keek als spits en hoe hij zich ontwikkelde... Ja. En dat gevaarlijke linkerbeen en dat soort dingen. Er zijn ook luisteraars die reageerden. Dat zegt Koevermans. Nou, want eigenlijk hebben we Max Meerdink toch in die drie interlands maar één wedstrijd echt een beetje gezien. En voor de rest hebben we toch niet echt heel veel gezien tegen notabene landen als, nou ja, lees het rijtje voor, Griekenland en Servië.
0: Ja, maar je moet hem wel beoordelen, vind ik. Wat is de aanvoer geweest en met wie heeft hij gespeeld? Het is niet zo dat hij, we zeiden het net, als hij een Sneijder achter zich had gehad. En vervolgens boort hij 10 schietkansen de grond in. Ja, dan kun je zeggen, dat is niet goed, vriend. Ik was ook best positief verrast, ook over zijn balvastheid. En dat was niet in elke wedstrijd zo, maar bijvoorbeeld in Griekenland. Ja, was ook moeilijk spelen. Hè? Je speelt in die hele kleine ruimtes. Dat Griekse centrum, Mavropanos en ik weet even die andere, zijn naam niet die er stond.
1: Maar dat zijn wel. Ja.
0: Dat zijn wel mannetjesputters. Dus zo makkelijk is het niet. En het is voor Meerdink ook, ga er maar aan staan. Je bent eerst helemaal niet opgeroepen. Je zegt zelf in het weekend nog, Nederland zelf dan, maar dat ben ik nu momenteel niet goed genoeg voor. Vervolgens word je alsnog opgeroepen. Dan moet je tegen Duitsland moet je er nog in ook. En niet na 70 minuten, maar al in de eerste helft. En vervolgens komt er van alles op gang. Blijf dan maar eens rustig. Dus wat dat betreft heeft die jongen het knap gedaan. En dat geldt eigenlijk voor alle eredivisiespelers. Hè? Want ik vind dat ook wel iets. Onder Xavi telt de eredivisie wel mee.
1: Ja,
0: dat kun je echt wel zien. En het is de vraag of dat in november of dat ook zo is. Dat ligt dus een beetje aan Jong Oranje. Want als die zich nog plaatsen voor de play-offs... Ja, dan zal er een versterkte team die play-offs gaan spelen... met wellicht Zegiel, misschien zelfs Van Bommel... want die stond nu ook op de nominatie om naar Jong Oranje te gaan... maar dat is net niet doorgegaan.
1: Ja.
0: Dus dan is maar de vraag hoeveel er dan bij Oranje zitten. Maar stel dat Jong Oranje niet redt... dan misschien probeert Xavi nog wel 1 of 2 spelers uit.
1: Ja. En dan hebben wij voor het eerst een live podcast gemaakt op locatie. Die was ook te zien via ad.nl. Je kan nog terugkijken trouwens. En er konden de mensen die dat event bezochten ook vragen stellen aan jullie. Wat we in de podcast natuurlijk altijd doen via Instagram en zo. Maar het is toch anders kennelijk om de vraag te stellen via Instagram... of dat je het aan het publiek doet. Dus...
0: Absoluut, want er waren mensen die zeiden... ik had iets willen vragen, maar ja.
1: Ja, ze durfden niet, hè. Maar toen zaten wij te eten... en toen waren er 2 dames naast jou... die toch een vraag hadden aan jou... Ja, en eigenlijk hadden ze die gewoon in de podcast moeten stellen. En het was wel een leuke vraag.
0: Ja, zeg jij mus? Wat was het ook weer?
1: Nou, wie vond je het vreselijkst om te interviewen?
0: Oh, ja. Wie was een enorme lul. Ja. Dat vroeg ze.
1: Daar kwam,

0: vroeger zo gewoon, ja.
1: Ja, ja. Maar ja, dat laten we gewoon even onder ons. Want de vraag was niet in de uitzending.
0: Nee, oké. Okay. Nee, dat doen we hem niet. Maar dat was wel een leuke vraag. Dus als we volgende keer on tour zijn, wat best zou kunnen gebeuren op korte termijn. En we zitten daar. Maak van je hart geen moordkuil. Maarten geeft overal antwoord op, hebben we zojuist besloten.
1: Hebben we zojuist besloten?
0: Ja, dat doen we in goed eenzijdig overleg. We gaan snel naar de vraag van vandaag.
2: Ja. De vraag van vandaag.
0: En die vraag kwam gisteren van Danny Koevermans. Dat had hem ingesproken. Dit was zijn vraag.
3: Ik bezocht op zondagochtend SV Brandenvoort 2 tegen Wittenhorst 2. En al daar zag ik een oud collega van mij in de spits invallen in de tweede helft. Ik speelde zelf van 2007 tot 2011 bij PSV. En ik ben ook samen met hem één keer kampioen geworden. Over welke Limburgse oudspeler hebben wij het hier?
1: Ik mag het zeggen, toch? Hè?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja. Ja, ja, het was Dirk Marcellus.
0: Ja, heel veel namen kreeg ik binnen. Ja. Timothy de Rijk ook en dat soort dingen was grappig. In het kader van de eervolle vermelding. Jan Vogels schreef het volgende. Het antwoord is Dirk Marcellus. Mijn vriendin Linda uit Horst heeft weinig interesse in voetbal. Toch luistert ze regelmatig noodgedwongen mee wanneer de AD Voetbalpodcast aanstaat. Het is een goede manier van influencen. Vanochtend gebeurde dat precies hetzelfde. Ze hoorde maar flarden van de aflevering tot de vraag voorbij kwam. En toen zei ze vol overtuiging, dat is Dirk Marcellus. Mocht het antwoord goed zijn en de naam in komen voor de eervolle vermelding, dan mag die naar Linda Allerts. Nou, goh, bij deze.
1: Ja, ja, het mooie is dat, hè? Dat ze dan zijdelings meeluisteren en dan ineens zo achterloos bijna zeggen, oh ja, dat is Pieter
0: was
1: Kees.
0: Die. Ja, precies. Ja. Dat is een hele mooie. Maar het allermooiste was, kijk, het mooie is als je een vraag krijgt van, zoals Danny, als luisteraar, dat je denkt, leuk, weet je, hebben een leuke vraag, daar kunnen we vast wat mee. Maar er zit nog iets anders bij, namelijk ik kreeg een vraag van een luisteraar voor morgen. Want Joop Spreeuwenberg kwam met een suggestie. Leuk, Dirk Marcellus, wist ook het antwoord. Maar de trainer van Wittenhorst 2 is ook niet onbekend. Dat is namelijk, geef ik erbij als tip, een oud scheidsrechter.
1: Oké.
0: Okay. Welke oud scheidsrechter is trainer van Wittenhorst 2? Om het rijtje maar even compleet te maken. Ik zie jou nu kijken. Weet je, enig idee of niet? Want we gaan hem als vraag van vandaag even niet antwoord te geven. Nee.
1: Daar heb ik echt geen idee van. Nee.
0: Nou, mocht je weten welke oud-scheidsrechter nu trainer is van Wittenhorst 2. Ik weet niet of hij nog ambities heeft om carrière te maken voor Wittenhorst 1 of niet. Maar in ieder geval, hij is wel de coach van de trainer van Wittenhorst 2. Laat me weten. Je kan hem doorgeven via X of Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Reageer je kan ook via Instagram @AD Voetbalpodcast is ons kanaal. En je kunt ook reageren via Spotify. En dan ding je mee naar de eervolle vermelding. Morgen in deze AD Voetbalpodcast. Maarten, het was mij weer een waar genoegen. Rust even lekker uit. Regel even dat standbeeld voor Koeman komende week.
1: En ja, dan, ik weet niet of het nee, ik denk niet dat het zo snel gaat. Maar het, er wordt aan gewerkt. Want ik ben er duidelijk over geweest. En ik denk dat toch wel, daar zullen toch best wel veel mensen met mij eens zijn. En dan maak het even los van of je hem nou een goede bondscoach vond op het einde of niet. Maar gewoon die hele carrière, daar gaat het om.
0: En, precies.
1: Als je die beeldentuin ziet, ja, kom op. Er zijn mensen die echt in die beeldentuin toch minder voor ons voetbal hebben betekend dan Ronald Koeman, hoor. Ja.
0: Dat denk ik ook, daarom. Nou, bij deze. Hij staat gereed, hij staat genoteerd.
1: Vind je dochter trouwens ook dat Ronald Koeman in de beeldentuin moet?
0: Vind je ook dat Ronald Koeman in de beeldentuin moet?
4: Ja. Denk ik wel, weet ik veel.
1: Nee, dus overtuigend zeggen.
0: Je moet je overtuigend, ja,
1: je bent nu eigenlijk de...
4: Ja.
1: Daarom, je bent nu als de mevrouw die net Dirk Marcellus noemde, ben jij ook...
0: Ja, ze luistert mee en schreef.
1: Die zijdelings zijdelings meeluistert.
0: Even zijdelings meeluisteren. Nou, bij deze. Maarten, het was me genoegen. Is weet je later.
5: Hier een avond bezig geweest om die salarissen kloppen te krijgen? Daar gaat je kostbare tijd. Stel je voor dat je HR en salaris gewoon geregeld zijn. Dan krijg je dus weer tijd voor je mensen en je plannen. Stap jij over naar SD Works, dan regelen wij het dagelijkse werk. Kijk op sdworks.nl. SD Works.
6: Dit is Gode Zone FM.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De protesten in Frankrijk hebben een nieuw hoogtepunt bereikt. Vandaag hebben demonstranten zo'n 1800 middelbare scholen geblokkeerd. Ongeveer de helft van alle scholen in het land. Volgens scholieren en studentenbonden gaat het om een zwarte dag op de scholen en universiteiten. Landelijk zijn er honderdduizenden mensen de straat op gegaan. Hoewel de meeste demonstraties vreedzaam verlopen, kwam het op sommige plekken tot rellen en ook zijn er duizenden arrestaties verricht. In Saoedi-Arabië zijn zeker 3 gewonden gevallen bij drone- en raketaanvallen op 2 vliegvelden in het grensgebied. De Houthi-rebellen uit buurland Jemen hebben de aanvallen op de luchthavens opgeëist. De beschietingen volgen op een heftige strijd in Jemen, waar de Houthis de afgelopen weken aan een grote opmars bezig waren. Het jemenitische regeringsleger is met behulp van Saoedische luchtaanvallen een tegenoffensief gestart. De Houthi-rebellen uit Jemen worden gesteund door Iran. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. Volgens experts is het hoogst ongebruikelijk dat hackers op zo'n openbare manier druk uitoefenen op een organisatie. Of er ook echt klantgegevens zijn gestolen is nog onduidelijk en wordt nu door ASOS onderzocht. Door het nieuws over de inbraak is de aandelenkoers van het kledingbedrijf al flink gedaald. En Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL2120. Door rivieren meer ruimte te geven, kusten natuurlijk te laten meegroeien en steden te vergroenen, blijft Nederland veilig en leefbaar. Volgens de onderzoekers zijn dijkverhogingen na 2050 op veel plekken zelfs niet eens meer nodig als we nu kiezen voor deze natuurlijke oplossingen. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone.

0: Dit is het weerbericht.
1: In het zuidoosten is er de meeste zon, terwijl het in het noorden en midden van het land bewolkt is, met ook in het noorden wat lichte regen. Het kwik wijst tussen de 19 graden in het noordelijk kustgebied aan en 23 in het zuiden. Het waait bijna niet, maar aan de noordkust staat er een matige westelijke wind. Vanavond klaart het vanuit het zuiden verder op en is het in het noorden nog vrij bewolkt. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, bij weinig wind. Komende nacht kan er her en der mist ontstaan bij zo'n 14 graden in Noord-Holland en maar 9 in Limburg. Wind is er nauwelijks. Morgenochtend hangt er nog op een aantal plaatsen mist, met name in het noorden. Her en der zijn er al zonnige perioden. 'S Middags schijnt eerst de zon volop, maar komt er vanuit het westen wel meer bewolking bij, waaruit aan het eind van de middag in Zeeland regen valt. Het wordt zo'n 20 graden in Noord-Holland tot 25 in Zuid-Limburg en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige, vooral zuidoostelijke wind. Morgenavond neemt de bewolking toe en valt er op steeds meer plaatsen regen. De wind draait naar het noordwesten. Na morgen krijgen we wisselvallig weer met regelmatig buien en zo'n 15 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Voorthuis en Hoevelaken 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Knoopend Ridderkerk en Alblasserdam. Een kwartier vertraging in 5 kilometer file. En door werkzaamheden op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam, bij de Maasvlakte 20 minuten vertraging in 6 kilometer file.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Goudenzone FM. Dit is 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. De linkse oppositie spreekt van een gevaarlijke mijlpaal en noemt de verkiezing historisch. Rausch beloofde in zijn dankwoord zich boven de partijen te stellen. Zijn verkiezing voedt de hoop van de AfD dat ook de vorming van een eigen deelstaatregering haalbaar is. De Nederlandse provincies eisen dat het kabinet fors blijft investeren in de infrastructuur om te voorkomen dat het land stil komt te staan. Voorzitter Adema riep op het provinciejaarcongres in Enschede op om niet alleen naar de kosten te kijken, maar juist naar de maatschappelijke opbrengsten. Het ministerie van Infrastructuur komt tientallen miljarden euro's tekort voor onderhoud en vernieuwing van wegen, sporen en bruggen. Over 2 weken maakt het kabinet bekend op welke projecten er geld wordt bespaard. Het Spaanse kabinet heeft nieuwe maatregelen goedgekeurd om de woningcrisis in het land aan te pakken. Premier Sanchez probeert die plannen alsnog in te voeren nadat ze vrijdag door het parlement nog werden weggestemd. Die politieke blokkade leidde tot grote woede onder burgers en zorgde ervoor dat Sanchez vervroegde verkiezingen uitschreef. Een commissie van demissionaire parlementariërs moet nu de hervormingen, zoals een tijdelijke stop op huurverhogingen, nog wel formeel goedkeuren. En bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen is een 100 jaar oud schip met 75 opvarenden vastgelopen op een zandplaat. Omdat een groot deel van de passagiers ook op leeftijd is, worden ze waarschijnlijk geëvacueerd. Een helikopter en meerdere reddingsboten zijn ingezet om hulp te verlenen. Volgens de kustwacht heeft de reddingsactie de grootste prioriteit. Hoe het schip precies vast heeft kunnen lopen op de zandbank is nog niet bekend. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Nederland. Hou even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. De Nederlandse provincies eisen dat het kabinet fors blijft investeren in de infrastructuur om te voorkomen dat het land stil komt te staan. Het Spaanse kabinet heeft nieuwe maatregelen goedgekeurd om de woningcrisis in het land aan te pakken. Premier Sanchez probeert die plannen alsnog in te voeren nadat ze vrijdag door het parlement nog werden weggestemd. En bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen is een 100 jaar oud schip met 75 opvarenden vastgelopen op een zandplaat. Omdat een groot deel van de passagiers ook op leeftijd is, worden ze waarschijnlijk geëvacueerd. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files, de meeste vertraging nu op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en het Prins Klausplein staat een vrachtwagen met pech. Is de rechte rijstrook dicht en de vertraging een kwartier. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg. 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. De linker rijstrook is daar dicht voor een ongeluk. En de A15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg, bij de wegwerkzaamheden, is de linker rijstrook dicht en de vertraging is opgelopen tot ruim een half uur.
3: Het station met de meeste en beste hits.

0: Dit is Gouden Zone FM.
1: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Beleggers moeten de komende jaren zelf nauwkeurig hun administratie bijhouden door de nieuwe kabinetsplannen voor de vermogensbelasting. Volgens financiënminister Heijnen moet iedereen die aandelen met winst verkoopt dit vanaf 2028 zelf aangeven bij de Belastingdienst. Want banken kunnen die gegevens voorlopig nog niet automatisch aanleveren. De overheid wil overstappen naar een belasting op daadwerkelijk behaald rendement, maar het parlement moet die plannen eerst nog wel goedkeuren. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Nederland in 2030 beschikt over 150.000 burgerreservisten voor grote crises. Naast al bestaande zorgreserven moeten er snel pools komen voor experts in de techniek, logistiek en veiligheid. Die burgers kunnen dan bij een zware crisis of sabotage in de eerste 72 uur bijspringen om chaos te voorkomen. Ze vormen een tweede schil rond de krijgsmacht en hulpdiensten door bijvoorbeeld sporen te repareren, stroomnetten te herstellen of dijken te bewaken. In Duitsland heeft de radicaal-rechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. De linkse oppositie spreekt van een gevaarlijke mijlpaal en noemt de verkiezing historisch. Rausch beloofde in zijn dankwoord zich boven de partijen te stellen. Zijn verkiezing voedt de hoop van de AfD dat ook de vorming van een eigen deelstaatregering haalbaar is. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. President Macron deelde de beelden van de lancering met een duidelijke boodschap dat Frankrijk machtig en geloofwaardig moet zijn om zijn veiligheid te kunnen garanderen. De raketdragende test vond plaats zonder kernkop, maar onderstreept de Franse nucleaire afschrikking. Hoewel Rusland niet expliciet werd genoemd, volgt de test vlak na nucleaire dreigementen van president Poetin over Oost-Europa. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen, ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits komt alweer vroeg op gang met inmiddels alweer ruim 300 kilometer file. Op een aantal plekken al veel vertraging. Onder andere de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen 10 kilometer file rijden met 25 minuten vertraging. De A4 Rotterdam-Amsterdam, daar staat voor knooppunt Prins Klausplein nog altijd een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 3 kwartier. De A50 Eindhoven richting Arnhem, voor Ravenstein een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg is een ongeluk gebeurd. Vertraging nog altijd 1 kwartier. En tenslotte de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang bij Rozenburg. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging bijna 3 kwartier.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
2: Het station met de meeste en beste hits.
3: Codezone FM.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Nederland moet de opgeschorte asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners alsnog in behandeling nemen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Nederland verplicht de Oekraïnse vluchtelingen bij binnenkomst om een asielaanvraag te doen, maar zette die vervolgens in de ijskast vanwege hun tijdelijke beschermingsstatus. Volgens het Hof mag dat niet. Asielminister Van den Brink wil vanwege de enorme extra druk bij de toch al overbelaste IND de dossiers nu gefaseerd gaan afhandelen. In Parijs zijn tientallen duizenden mensen de straat op gegaan voor een grote onderwijsmars uit solidariteit met de landelijke scholenprotesten. Onder de demonstranten lopen veel scholieren en studenten mee om te demonstreren tegen te grote klassen en personeelstekorten. Bekende linkse politici sluiten aan en hekelen de reactie van de overheid op de onrust. Landelijk spreken de vakbonden van ruim 250.000 demonstranten, terwijl de autoriteiten het aantal op zo'n 86.000 schatten. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een nieuwe wet waardoor energieleveranciers meer groen gas moeten leveren. Zo wil het kabinet de CO2-uitstoot verder terugdringen. Het voorstel kreeg flinke kritiek uit de oppositie, die vreest dat de gaskosten voor huishoudens stijgen en dat de intensieve veehouderij hiermee in stand wordt gehouden via mestvergisting. Oppositiepartij Pro trok de steun eerst in, maar ging overstag na de toezegging om de financiële prikkels voor die bio-industrie te onderzoeken. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. President Macron deelde de beelden van de lancering met een duidelijke boodschap dat Frankrijk machtig en geloofwaardig moet zijn om zijn veiligheid te kunnen garanderen. De raketdragende test vond plaats zonder kernkop, maar onderstreept de Franse nucleaire afschrikking. Hoewel Rusland niet expliciet werd genoemd, volgt de test vlak na nucleaire dreigementen van president Poetin over Oost-Europa. Het weer vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht is er her en der mist bij zo'n 14 graden in Noord-Holland en 9 in Limburg. Wind staat er nauwelijks. Morgen krijgen we veel zon en later een bui bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: voetbal, vriendschap en goede verhalen. Gesprekken over van alles en niets. Kieft, Jansen, Egmond, Gein.
1: Ja, lieve kijkers en luisteraars, daar zijn we dan in het Zalmhuis. Het is niet te geloven, onze nieuwe locatie met Wim, ik weet wel van die kopbal, en met Rob en met René en een uitzinnig publiek. Er zijn nog niet heel veel mensen, maar dit is de harde kern die er nu zit, dat kan je gelijk zien. En Daan uit Muiderberg, onze kenner, die bijvoorbeeld zei ik weet niet zoveel. Nou, dat komt goed uit, dat pas je precies bij ons. Ja, toch?
2: Jazeker.
1: Hey, we zitten hier goed, jongens.
3: We zitten hier prima.
4: Ja, mooi. Mooie omgeving, toch?
2: Ja,
4: toch?
2: Ja, schitterende omgeving. Mooier, ja, mooie kan bijna
1: niet. Ook makkelijk voor jou, vlakbij een brug in Rotterdam.
5: Is dat niet...
1: Ja, dat is inderdaad
4: de brug in Rotterdam,
1: de Van Brienenoordbrug.
5: Dat schijnt voor Rotterdammers een heel mooi moment te zijn. Als je die brug oprijdt, je ziet zo...
1: Die kijk
5: ligt eraan waar je vandaan komt, maar zeg maar rechts zie je die Brienenoord liggen.
1: Nee, de Kuip zie je liggen.
4: Juist de Kuip.
5: Vanaf de Brienenoord zie je de Kuip te liggen.
1: En dan gaat er een lichte rilling langs je rug.
5: Zindering.
1: Ja, ja, toch?
5: En een emotie.
1: En als jij dat ziet, denk je aan al die schitterende interlands die je er hebt gespeeld.
5: Dat is zeker.
1: Niet?
5: Ja, zeker.
2: Maar wij hebben ook slechte wedstrijden gespeeld, hè?
5: Nee.
2: Ja, heel veel.
1: Die vriendschappelijke
5: wedstrijden. Wij waren gewoon lachwekkend, joh.
2: Die vriendschappelijke wedstrijden, joh. Ja. Je Griekenland thuis.
5: Ja.
2: Verloren we met 3-0?
5: Dat weet ik niet.
2: Ja.
5: 3-0, ja. Hongarije thuis, 0-1-2. Oostenrijk, 0-1.
1: Jongens, we zijn twee minuten bezig.
4: We zijn in de jaren 2000.
1: En we zijn weer in 1986 aanbeland.
4: Ik hoorde gisteren van Bergkamp naar Eitinga in Amsterdam. Die hadden over die wedstrijd Feyenoord-Ajax.
2: Ja.
4: Dat ze hier nog nooit verloren hadden.
5: Echt waar? In
1: heb je dat gelijk gecheckt?
4: Dat was jouw tijd?
5: Nee, ik heb hier nooit gewonnen.
4: Nee?
5: Nee.
4: Zij wonnen altijd, zei
5: je? Zover ik weet niet. Kijk, de eerste die ik speelde, dat is al 100 keer verteld, was met die sneeuwbal van Wim Jansen.
4: Oh ja.
5: Wim Jansen vond het nodig om bij de aartsvijand en dan ook naar de aartsvijand te gaan en dan ook de eerste wedstrijd die hij speelde in de Kuip te gaan spelen. Vond ik achteraf geen goed idee.
1: Slechte timing.
5: Hij kreeg dus ook... En wij zeiden al, zou je dat nou wel doen, weet je? En nou goed, dan krijgt hij na 5 minuten in de warming-up ook nog een ijsbal. Dan zou toch iedereen zeggen van een beetje...
4: Laat het gaan.
5: Jullie begrijpen het wel als ik toch niet ga spelen. Hè? Ging gewoon spelen.
1: Weet je dat
5: en 20 minuten moest hij eruit.
1: Weet je dat jarenlang het gerucht is gegaan dat die ijsbal werd gegooid door... En inmiddels hele bekende Feyenoord supporter, namelijk Robert Eenhoorn.
4: Nee.
1: Omdat hij zo goed kon gooien en kon mikken natuurlijk. Maar het is helemaal niet waar,
4: nou,
1: hoor. Het is helemaal niet waar, maar dat gerucht is heel lang gegaan door Rotterdam.
5: Ja.
1: Wij kwamen Robert Eenhoorn nog tegen.
4: Met een spreekbeurtje wat we hadden.
1: Mooi, Rob moest het Nederlandse volk toespreken. Althans een hele verzameling advocaten in de Kuip.
2: Hoeveel waren het er?
4: 20.000.
1: Een stuk of 150 inderdaad.
4: Oh,
5: ja.
1: Maar we moesten dat halve... We gingen bij het Maasgebouw erin, maar we moesten aan de andere kant er zijn. En we moesten natuurlijk met deze strompelende man, puur op karakter, moest hij dat halve stadion rond. En toen kwamen we halverwege, kwam de directeur zelf naar buiten.
4: Ja, om te helpen.
1: Om te helpen.
4: Robert Eenhoorn.
1: Okay. Eenhoorn.
4: Ja, hij zegt stuur het autootje maar.
1: Ja.
2: En wat vertelt Rob die mensen dan?
4: Ik zit erbij, hè?
1: Hoe de wereld in elkaar zit.
2: Rob gaat natuurlijk verder als het zijn van zaakwaarnemer.
1: Algemeen expert over alles. Dus
5: maar ook over kleding, hè?
1: Rob is ook kledingadvies. Ongevraagd kledingadvies.
5: Rob liep net helemaal leeg, omdat hij afgelopen weekend... was je ergens in een sterrenrestaurant.
4: Ja,
5: en
4: Amsterdam.
5: Jij ergerde je eraan dat de mensen niet in driedelig... kostuum waren.
4: Ja.
2: Maar
4: ja.
2: Dat is niet meer van deze tijd.
5: Nee, dat zei ik ook. Ja.
4: Nou, ik vond dat raar.
1: Vooral baseballpetjes hebben de uitwerking van een rode lap op een stier bij de heer Jansen.
2: Ja,
1: ik weet niet of je mensen met baseballpetjes.
2: Je gaat niet met een baseballpetje in een sterrenrestaurant zitten, maar het is natuurlijk wel gewoon. Kijk, jij. Het was best wel ontzettend lekker weer het weekend. Blijf jij dan in je jasje zitten gewoon?
4: Nee, maar je gaat naar een onwijs goed restaurant trouwens. Zullen reclame maken, Troef in Amsterdam. Top.
1: Niet zo goed als het Zalmhuis, zeggen we er dan tegenwoordig bij.
4: Ander niveau, andere stad ook.
2: Ja.
4: En François Geurs, dat is een sterrenkok, 2 Michelinsterren. Fantastische kok, dat gaat daar koken. Helemaal vol, allemaal lieve mensen, laat ik dat voorop stellen. Iedereen is helemaal top. Maar dan komen we waren dan bij Bergkamp en Heitinga, Figo Waas. Harro Knijf met z'n allen, heel leuk. Ja. Maar ja, wij kleden ons...
2: Wie heeft er betaald?
4: Ik natuurlijk.
2: Ja, ja. Dat is altijd wel fijn, hè, dat die anderen dat weten.
4: Ja, je loopt altijd
2: maar je gaat toch altijd even zitten kijken, Wim.
4: Ja,
2: van
4: ja,
2: nou,
4: weer een flesje wijn.
5: Kan ik zomaar weglopen, bijvoorbeeld?
2: Wie gaat
5: nu?
2: Dat
5: ik ben er klaar mee. Hoe doen we dat?
2: Maar met hoeveel was je?
4: 94.
2: Maar, nee, maar hoeveel? Ja,
5: acht
2: man.
4: Maar alles is top. Al die mensen zijn ook lief. En dan verbijstert mij, dan kom je binnen... en dan zie je mensen met een New York Jets cap. Ik zie mensen met een onderbroek uit de broek lopen.
2: Ja, maar ja.
4: Kriemschoenen, ja, t-shirt... Klee aan!
2: Nee, dat is deze tijd. Moet je
4: wat
2: niet.
4: Nou deze
2: nee,
4: tijd?
2: Die moet je niet. Dat moet je. Nee.
4: Inbollingen.
2: Ik zie weinig mensen
1: in Inbollingen.
2: Ik zie waar ik ga eten. Het is niet altijd sterren waar ik eet. Maar ik zie weinig mensen, ja, vaak oudere mensen in een kostuum. Maar jonge mensen dragen dat niet meer.
4: Dennis en John komen ook gewoon, die kan gewoon netjes gekleed zijn. En je vrouw die kleedt zich leuk aan. Hm. Waarom moet je gekleed zijn alsof je naar de camping gaat?
2: Nee, ja.
1: Jij was ook uitgenodigd, Wim, voor dit ensemble bij, in het sterrenrestaurant. Maar
5: ja. Nee, weet je, nee, ik zei ook tegen Rob, weet je, er is niks voor mij.
2: Waarom niet?
5: Rob begreep dat.
2: Waarom niet?
5: Ja. Zit, ja, weet je, kijk, ik... ja, nee. Ik heb er gewoon geen zin in. Geen geduld voor ook.
2: Nee.
5: En ik ken die jongens wel, maar ik ken die jongens ook niet zo goed.
2: Nee.
5: Kijk, als wij met de hele groep gaan, dan wil ik
2: het
5: wel doen, weet je. Maar anders heb ik dan echt... Nee.
2: Waar is ze met hun vrouw, Bergkamp? Ja.
4: Maar het is wel een topzaak.
5: Guus Hiddink was ze niet.
4: Nee, Guus in de Zuid Frankrijk.
2: Nee, zijn vrouw kon niet.
1: Maar hebben ze wel kip en appelmoes? Want dan bestaat de kans dat Wim wel komt.
4: Ja, dat hadden ze niet.
1: Nederlands elftal heeft gespeeld, jongens. Kijk, het is even opgeschreven hoe ze werden omschreven in de pers. Want ik bereid me altijd uitstekend voor. Grillig, kwetsbaar, gemakzuchtig, vermakelijk, risicovol, fris, labiel. Dat heb ik allemaal gelezen over.
4: Nou, het hele pakket gewoon.
2: Wim, begin jij maar.
5: Ah, nee, weet je. Weet je, het is toch wat het is.
1: Het is wat het is. Je lijkt Michael Reiziger wel.
5: De kwaliteit... Nee, maar bedoel, zijn het dan niet in één keer betere spelers die Xavi nu... En als Xavi denkt van, nou ja... Ik kan wel met Til en met Timber beginnen. Nou ja, dan moeten we ook even een klein vraagtekentje bij Xavi zetten, of niet? Die had zich ook een beetje kunnen voorbereiden. Wat, gewoon even wat bandjes kijken. Dat gaat niet. Dat gaat niet.
2: Maar weet je, Wim... Kijk, wij willen altijd maar... Wij worden met dit elftal geen Europees kampioen.
5: Nee.
2: Maar dat is ook helemaal niet erg.
5: Nee.
2: Ik zat vanochtend Olivier Kahn te lezen. En dan heb je het dus wel over de spits van Arsenal. Wiertz, Liverpool, Musiala, Bayern München. Weet je wat hij zei? We doen voorlopig even niet mee.
5: Ja.
2: Wat ga je dan zeggen als je met Veerman speelt? We doen voorlopig even wel mee? Nee. Als je met dit elftal... Met dit elftal waar ik gisteren naar zit te kijken... de halve finale zou halen van een EK...
1: Dan heb je het goed gedaan.
2: Staande ovatie.
5: Ja.
2: Als je de finale haalt...
4: Eeuwige heiligdom.
2: Ja, Brino Brug eet vanaf de Savi-brug. Moerdijkbrug heet...
1: Het Zalmhuis heet ook het Savi-huis.
2: Nee, maar ik wil alleen maar zeggen dat... Laten we het nou eens... Kijk, hoe je het ook wendt of keert, Wim... Ik denk niet dat Meerdink ooit een Van Basten wordt...
5: Nee, dat wordt hij ook niet. Nee.
2: Of een Kluivert.
5: Nee.
2: Of een Van Nistelrooy.
5: Ja.
2: Of een Berg. Ga maar even door.
5: Ja.
2: Of een Kruij. Nee, maar even door.
5: Ja.
2: Dit is gewoon een goede spits.
5: Ja.
2: Die, kijk, en ik zat te kijken, Wim. Hè. Ik zat te kijken, Wim. Hè. Dat die Kees Smit...
4: Ja.
2: Die speelt al vanaf zijn 16e bij onder 16... Onder 16, onder 17, onder 18, onder 19.
4: Daar slaat niks over.
2: Nee, onder 20. Had hij 0 goals. 1 keer 4 goals. Dat was het toernooi.
4: Ja.
1: Oh ja, ja.
2: Waarop iedereen opeens dacht...
1: Hij moet naar Real Madrid.
2: Dit is hem.
4: Ja, die gaat naar Real.
2: Maar nu ook weer 0-0.
4: Ja.
2: Dus...
4: Misschien hadden ze hem beter toch kunnen verkopen dan.
2: Achteraf misschien wel. Maar ik wil alleen maar zeggen dat... Weet je, Wim... We hebben geen Dembele. We hebben geen Doué.
5: Ik heb wel De Bruyne geweldig zien spelen.
2: Ja, maar weet
5: was
2: je...
5: Was goed, hè?
2: Wim.
4: 34.
5: Ja, goed.
2: Weet je wat je met topspelers hebt, hè? Dus Suarez, Neymar, De Bruyne. Die zijn eroverheen, hè?
5: Mm.
2: Maar op zijn tijd kunnen ze toch nog even laten zien
1: hoe
2: goed ze waren. Want ik weet nog dat het op een gegeven moment over Suarez... dat wij zeiden van... Dat is nu klaar. En dan schiet hij het gewoon 4 in bij Atletico Madrid. Maar dat
1: uit woede.
2: Uit een soort van... Omdat hij zo goed is... kan hij het opeens weer even... Dat heeft die Müller ook in Amerika nu. Die zijn zo goed. Het is goed, man.
1: Ja.
4: Nou ja, dan accepteren we het.
2: Ja, wat?
4: Nou ja, wat jij net zei over Nederland zelf al. Ja. Hij probeert van alles. Heb iedereen uitgetest nu? Toch wel?
2: Ja.
4: Hebben we iedereen gehad nou?
2: Tuurlijk.
4: Klaar. Is dat hem bovenaan ook?
1: Hoe vind je dat hij zich gepresenteerd heeft?
2: Auw.
1: Oh, ja, het is boomer TV, mensen. Dus af en toe hoor je ouders schieten een heup uit de kom.
5: De bedoeling is van alle leden maar. Als die kunstheup erin zit, dan je die beweging niet meer kan maken.
2: Jan Slachtoffer is zelfs onze ouder.
1: Jan Slachtoffer. Jan Slachtoffer. Daar kan ik niks mee.
2: Ik werk met André van Duin. Hij werkt met, weet je hoe het zo is bij André?
1: Ja, het was op Curaçao ook zo, weet je wel. Dan liep ik daar op Curaçao, dan hoorde ik dat geslof. Af en toe maakte ik de fout dat ik een gebaar maakte dat hij moest doorlopen. Daar werd hij helemaal gek van woede.
5: Ja, natuurlijk.
1: Vindt hij echt irritant. Maar ik hoorde alleen maar achter me... Auw! De hele tijd, de hele dag. Auw! Bij het zitten, bij het opstaan, bij het naar bed gaan.
4: De EO wil ons niet hebben.
5: Ja, kijk, het is gewoon uitstel van executie. Gewoon, ja. En op een gegeven ogenblik knapt alles, weet je. Gewoon, ook geestelijk kan je het dan allemaal niet meer aan.
1: Dat zou een goede naam voor deze podcast zijn. Uitstel van executie.
4: Ja, uitstel van executie.
5: Ik was bij... Nou, vraag je af, wat doe jij in bij RKC tegen Veendam?
4: Ja.
5: Maar ik,
2: RKC Veendam?
5: Ja, iemand had mij gevraagd om daar een praatje te houden.
2: Waar?
5: Bij RKC op zaterdagavond.
1: Niet zo vies kijken of
4: hij kijkt heel vies
1: aan. Ik ken net alsof hij het over
2: wil.
1: Hij moet een gevangenenkamp
2: heeft. Overdag.
5: Zaterdagavond speelde RKC tegen
4: Veendam.
5: Was het Veendam?
2: Veendam bestaat niet meer, man. Veendam bestaat er nou over.
5: Ja, is wel...
2: Veendam bestaat al 20 jaar niet meer.
1: Die nederzetting bestaat er wel, maar die club niet.
5: En dan kom je daar, en bij dat RKC, dus dat was vooraf... En ze hadden nog gezegd, wil je ook die wedstrijd kijken? Ik zei,
1: tuurlijk.
5: Ik heb wat anders te doen, dat kan niet, weet je. En, maar dan kom je daar, het is altijd al rustig daar bij dat Waalwijk, hè, want er kunnen geloof ik 6.000 mensen in. Maar het was nu, gewoon anderhalf uur voor de wedstrijd, er was niemand, niks. Nee. Hele lege parkeerplaats. Maar voordat je dan toch uiteindelijk bij je parkeerplaats bent, dan moet je nog langs 20 gele hesjes.
1: Ja. Dat is wel serieus.
5: En daar, uiteindelijk heb je een hele lege parkeerplaats. En je wil je auto neerzetten. Dan komt er iemand aanlopen die zegt: nee.
2: Daar.
5: Ja,
2: daar.
5: Ja, daar.
2: Daar.
5: Ik ga je daar.
1: Ja.
5: Ja, dat is goed.
1: Dat is dat parkeerterrein waar Johan door die clown werd achtervolgd.
5: Echt waar?
1: Ja. Mij wel, ja.
5: Wat had hij gedaan dan?
4: Raar.
1: Eén keer per jaar mocht iedereen die verkleed was met carnaval mocht gratis naar binnen of zo. Dus de hele tribune zat vol met clowns. Maar één zo'n clown die nam het allemaal heel serieus, dat supporterschap. En die zag Johan Derksen lopen en die dacht... Hey, dat is die snor, die heeft een slechte column over mijn club geschreven. Die
4: slaan we in elkaar.
1: Die slaan we in elkaar. Toen werd hij achtervolgd door een clown.
5: Ja.
1: Maar hoe was dat dan, dat praatje? Want ben je daarna weer weggegaan? Je bent niet naar RKC Veendam?
5: Nee, ik moest daarna naar een huis.
1: Ja, je wilde naar huis. Je moest niet naar huis, je wilde naar huis.
5: Ja, maar goed, weet je, met alle... Dus, mensen vroegen me ook om wat te vertellen over RKC, weet je. Dan kan je wel vertellen.
4: Wat vertel je dan?
5: Nou ja, dat ik een mooie club vind. En,
4: in Europa.
5: En over vroeger allemaal. Maar ja, goed, ik...
1: Wat dan over vroeger?
5: Nee, ja, gewoon wie er gespeeld hadden. En met die fietsenstalling daar, weet je. En dat je bijna niet kon parkeren. En dat je auto...
1: Maar dat weten die mensen toch zelf wel, bij RKC, wie er gespeeld heeft? Hebben ze jou
5: Ja, maar dat zijn allemaal nieuwe mensen. Dus ja, wat moet je dan vertellen? Ja, je hebt een keer verloren, of je hebt een keer gewonnen... of je hebt een keer een doelpunt gemaakt tegen RKC.
4: Nou
5: ja, dat is niet onwaarschijnlijk, weet je. Dat je tegen RKC misschien wel eens een doelpunt gemaakt hebt, of zo.
1: Ja, net als tegen iemand.
5: Ja, weet je...
1: En toen ben je ook nog naar Limburg gegaan.
5: Maar weet je dat je dat in die introductie zelf zo grappig vindt... dat je dat elke keer...
4: Ik vind dat niet zo leuk.
5: Ik vind het zo leuk.
4: Elke week hetzelfde gelul van die
5: En nu ga je... Weet je, moet ook eventjes een beetje even wat anders verzinnen. Weer het geëikte leuke grapje over Ierland.
1: Nou ja, welke doelpunt moet ik het anders over hebben dan?
5: Doei.
4: Wim is klaar. We gaan door naar een ander onderwerp.
1: Wim, je bent ook nog in Limburg geweest.
5: Ja.
1: Wat heb je daar nou weer gedaan?
4: Over dat doelpunt.
5: Ja, ook de mensen toespreken.
2: Op zaterdag?
5: Nee, zaterdag was ik in Waalwijk.
2: Maar zondag...
5: Tegen Veendam. Weet je wat voor weekend ik gehad heb?
1: Nou, alleen maar in de auto
2: zondag gezeten. Ben je naar Maastricht gegaan?
5: Ja.
4: Alleen?
5: Nee, maar vrijdag. Vrijdag.
4: Maar jij luistert niet goed, hè?
2: Nee, maar...
5: Ja, ik ben enorm... Door deze podcast ben je enorm...
4: Populair.
5: Populair, zeg maar. De aanbiedingen stromen binnen.
4: Maar overal vertel jij hetzelfde verhaal.
5: Wat zeg jij?
4: Wat ik net zei.
5: Ja.
4: Overal vertel je hetzelfde verhaal.
5: Nou, dat ligt aan de interviewer natuurlijk.
4: Ja.
5: Ja.
4: Maar met Michel... Ik vond met Michel, met ons twee ging het goed. Jij doet dat goed. interview op een toneel.
1: Ja, ja, nee, dankjewel Rob. De mensen hingen
4: heel goed.
1: Mensen hingen aan onze lippen.
5: Ja, en waar ging dat over?
1: Ik weet het bij God niet meer waar het over ging.
4: Nee, gewoon een beetje vertellen hoe de wereld in elkaar zit.
1: Ja, Rob gaat gewoon zitten en die begint te praten, joh.
5: Ja. Maar het schijnt dat hier ook altijd heel veel mensen bijeenkomen voordat er een wedstrijd van Feyenoord
1: hier
5: is.
1: Hier in het Zalmhuis.
2: Die bovenpakje lezen.
5: Echt waar, ja?
2: Ja, mooie ruimte.
1: En dan zitten hier een paar honderd mensen.
4: Dan gaan ze
1: eten.
4: Met de boot naar de Kuip.
1: Ja, dan gaan ze met de watertas.
5: We zijn nu weg uit Slaakhuis. Dat deed mij emotioneel toch wel wat, weet je. Ik had toch wel zoiets. Ja, hier is het toch allemaal
1: geboren.
5: Nou ja, groter geworden. Ja. Maar, ik bedoel, die broodjes hier zijn ook lekker.
1: Beetje weinig.
5: Broodje, ja, beetje weinig. Ze hebben en andere dingen.
1: Ze hebben 300 broodjes voor ons neergelegd. Ja. We hebben een hele rare reputatie, hebben wij. Hey, wat vond je nou van die Veerman eigenlijk? Want we hadden het er net al heel even over.
2: Veerman is gewoon een goede speler, Mies. Dat is gewoon een goede speler, maar dat is geen
1: wereldtop.
2: Dat is gewoon een goede speler.
1: Maar het is toch wel best wel normaal dat hij er weer bij is.
5: Tuurlijk.
1: Onder deze coach.
2: Tuurlijk.
1: Ja.
2: En het is ook leuk voor die jongen.
1: Ja.
2: Weet je, die dit toch op een beetje vervelende manier afgeserveerd. En dat je er dan weer bij komt en dan tegen Servië uit, waar die alle ruimte kreeg, 140 balcontacten. Maar die hadden wij ook gehad, 140. Misschien geen, maar 130.
1: Ja, ja.
2: Weet je, maar dat was allemaal. Maar het is zo leuk, hè? Dat is wat jij zegt. Hadden we het net ook over, hè? Dat er zijn er zoveel en het moet steeds gekker. Dus je hebt Valentijn heb een podcast en hij heeft een app en hij heeft een column en hij heeft een tv-programma en hij heeft een krant en hij heeft een. Maar het moet steeds.
4: Echt te hard.
5: Ja.
2: Dat is niet makkelijk.
5: Ja.
1: Nee, dat klopt.
4: Dat Valentijn is niet echt positief, hè?
2: Nee, maar ook bij ons aan tafel, als Johan je paardenlul noemt, vindt hij je eigenlijk aardig.
1: Dat is een compliment. Dat is een compliment, ja. Nee, maar de orde wordt snel geveld. Daar hadden we het net over. Ja. Ook met talkshows bijvoorbeeld. Je hebt drie uitzendingen de tijd om het te laten zien. En daarna is het oordeel geveld. Ja. Dit wordt niks meer, weet je wel.
5: Maar kijk, weet je, je begrijpt wel wat dat vandaan komt met dat Nederlands elftal. Want iedereen is blij. Oké, dit is een nieuwe coach. Dat is leuk na Ronald acht jaar lang. Er zitten er twee bij en die doen het aardig.
1: Ja.
5: En dan gaan de meesten gaan doorslaan. Die gaan doorslaan, want die zien de realiteit niet meer. Die zien niet dat
4: die
5: gewoon.
4: Gaan dat doorslaan?
5: Nou, de mensen
1: die alles eromheen moeten
5: beoordelen en moeten doen. Maar weet je, daar begon het net toch al mee. Weet je, ik bedoel, het is. Wie zei dat eigenlijk? Michael Reiziger, toch?
2: Het is wat het is.
1: Het is eigenlijk een hele diepe
5: die we wel gewonnen, dat heb ik ook nog gezien.
1: Oh ja.
5: Ja. Ja. Zeefuik, die jongen. Dat is een leuke jongen. Dat is een leuke jongen, hè?
2: Die grote?
5: Ja, die is echt leuk, ja. Ja, die deed goed.
1: Dinges is ook wel leuk, toch? CGL, bij het echte Nederlands elftal.
5: Fris.
1: Ja, toch?
5: Ja, fris.
1: Maar dat geeft het wel ook een beetje lekker gevoel, toch? Van Bommel erbij, CGL erbij,
5: maar die
1: jonge
5: die,
1: gasten erbij.
5: Als het al wat wordt, dan duurt dat nog wel even, toch?
1: Ja.
5: Moet je eerst een paar jaar beveiligd, het hele jaar. Eerst een heel jaar goed beveiligd. Ja. Dan misschien een transfer maken. En dan kijken. Maar dat is wel leuk voor die jongen van Veerman. Ook een beetje een nieuwe impuls in je carrière.
1: Ja.
5: Weet je? Andere competitie, ander stadion, goede club.
4: Maar die zal toch wel doorgroeien?
5: Wie?
4: Veerman, bij Dortmund.
5: Ik heb het over CGL. Ja, omdat Veerman gaat niet veel doorgroeien, toch?
4: Nee. Ik denk dat hij aan zijn top zit, ja?
5: Nou ja, het is 28, geloof ik, hè?
4: Ja.
5: Niet?
4: Competitie is anders dan Nederland.
5: Ja, misschien. Nee.
4: Okay.
1: Volgen jullie dat Manchester City dossier?
4: Ja,
1: tuurlijk. Dat is waanzinnig, hè? Dat wordt steeds gekker, hè?
4: Ja, ik volg die Engelse kranten.
1: Ja.
4: En ook die achtergronden van spelers. Maar dit probleem van City is veel groter dan wat iedereen denkt. Want dit gaat over Abu Dhabi tegen de Engelse regering.
5: Ja.
4: En als bewezen wordt, en dat zal waarschijnlijk zo zijn, dat daar dus fraude is gepleegd, dan heeft Abu Dhabi als land fraude gepleegd in Engeland.
1: Ja.
4: Dit gaat ver boven voetbal.
5: Okay.
4: En dat wordt ook en Abu Dhabi investeert in Engeland, geloof ik, 10 miljard pond per jaar. Door infrastructuur en wat ze allemaal bouwen. En die gaan dat intrekken. Dus daar wordt op regeringsniveau gepraat. Van jongens, dit loopt uit de klauw, wat gaan we doen?
1: Maar het kan ook de reddingsboei voor City zijn, geloof ik. Hè? Als zij aannemelijk weten te maken, dat willen ze volgens mij proberen.
4: Ja.
1: Dat geld niet afkomstig is van die eigenaar, maar van het land. Dat het een soort staatssteun is.
4: Ja, maar dat mag niet. Dat mag verboden.
1: Mag dat ook al niet?
4: Nee.
1: Maar dat willen ze. Ze stellen zich heel arrogant op.
4: Ja, omdat ze geen keuze hebben. Ze gaan moeilijk zeggen, ja, het is waar. Wat moeten we doen?
1: Ja, maar ze zeggen nu van, niets is er van waar. En we gaan in de tegenaanval.
4: Is gewoon tactiek. En Etihad, die luchtvaartmaatschappij, doet mee. Maar die is ook van Sheikh Mansour. Het hedge fund is van Sheikh Mansour. En natuurlijk is de kans dat dit waar is 90%. Ja. Maar die advocaten, daar gaan er 1000 advocaten op. Die gaan proberen te schieten en te traineren. Want wat moeten ze nou met die club? Moet die laten degraderen? Want met Juventus, Milan,
2: nee, wat ik zei erop, hè, je hebt twee keuzes. Of je maakt ze kapot, dat kan.
4: Dan gaat de club eruit, bestaat niet meer.
2: Of je houdt ze in stand.
4: Ja, daar gaan ze naar streven. Maar een oplossing was, dat las ik dan daar, dat ze bijvoorbeeld tegen City zeggen, nou, dat kijk, de financiële schade die geleden wordt, ook bij mensen met banen en toestanden, dat tikken die Emiraten wel af. Maar je kunt ook zeggen, nou, City start de komende 3 jaar met 20 punten achterstand in de competitie.
2: Ja.
4: Je hebt geen Champions League meer. Word geen kampioen ook. Dat is jullie straf. En we laten je spelen. Want die andere divisies daaronder willen hun helemaal niet hebben.
2: Nee.
4: Want die weten gelijk, het is klaar.
2: Ja, ja.
4: Hebben een hoop ellende.
2: Ja.
4: Ze zitten dus met politiek, ze zitten met investeringen op regeringsniveau. Die minister-president die had al geroepen, nou, ik hoop dat het niet zo erg is.
2: Ze hebben ook al gezegd, Rob, als de titels afgenomen worden, dan krijgt Liverpool die titel niet.
1: Nee,
4: heeft geen zin.
1: Nee.
4: Maar wat die wel kunnen zeggen, als jij en Wim een finale gespeeld, een cupfinal, en de bonus was 500.000 pond voor een speler.
2: Ja.
4: Kan je zeggen, ja, maar die had ik gewoonlijk al gehad, hoor. Claim. De club kan zeggen, claim.
1: Ja, iedereen kan zeggen, claim.
4: Miljarden ponden, claim.
1: Ik lees ook dat die wetkantoren misschien wel een claim willen indienen.
4: Nou, hier, dat wordt nog gekker.
1: Maar dat is toch een dat kan je toch nooit meer uit elkaar krijgen, die kluwen van belangen.
4: Nee, natuurlijk niet. Het is een proces van 5 jaar.
1: Ja.
5: Maar Rob, het is toch een illusie om te denken dat alleen City dat gedaan heeft.
4: Op deze orde van grootte.
5: En met die Abramovic dan bij Chelsea
4: die
5: en zo.
4: Die allemaal afgetikt hebben, af moeten betalen, maar die niet op deze orde van grootte.
5: Oh, okay.
4: Dit is nog nooit gebeurd zo groot.
5: Okay.
4: Het is extreem.
1: Oh. Ja, dus
4: en dan heb je dadelijk nog, dat ze hebben met contracten gewerkt, noemen ze imagecontracten, dat een gedeelte van het loon betaald werd via Image in Abu Dhabi. Nou, dat is ontduiking loonbelasting.
2: Ja.
4: Nou, als je dat doet, heb je echt een probleem, kan ik je mededelen. Daar willen ze nog niet aan. In die procedure laten ze die nog met rust. Okay. Nou, dan kijken we later wel naar, zei de Engelse regering. Dan komt hij er ook nog bij. Dus er gaan ook spelers de dupe worden.
2: Oh ja.
4: Dat is nog niet klaar.
2: Maar is er nou niemand in die hele, die tegen iemand zei van, joh, wat we nou allemaal aan het doen zijn, dat is niet zo handig, hoor.
4: Ik weet niet of er iemand is geweest.
1: Nee, ik las ook ergens dat de merchandise van City wereldwijd die van Real Madrid overtrof. In de boeken dan.
4: Dat is niet waar.
1: Nee, maar dat,
4: ook niet dat, dat kan
1: ook nee, niet. Natuurlijk niet. Nee.
4: Dat was
1: maar dan had er toch een belletje moeten afgaan. Ja,
4: natuurlijk hebben ze dat wel geweten.
1: Ja.
4: En accountants en advocaten die hebben dit uitgevoerd onder leiding van de eigenaren.
1: Ja.
2: Er waren sponsoren. Dat die bedrijven bestonden helemaal niet.
1: Nee.
2: Die hadden nul werknemers, nul omzet. Maar waren wel sponsors voor 24 miljoen.
4: Ja. En van die mensen, een kroketfabriek.
1: En ze hadden van die consultancy contracten. Ja. 4 dagen in Abu Dhabi voor 2 miljoen.
4: Ja.
1: Dan wil ik ook zo'n contract.
4: Onze sponsor betaalde 30 miljoen pond, maar het was 300 via het fonds.
1: Ja.
4: Het is niet zo slim.
1: Hoe moet het nou met Ronaldo verder, Cristiano?
2: Ah, ja.
1: Jouw vriend?
2: Ja.
1: Dat loopt helemaal uit de hand.
2: Ja, hij komt toch door hemzelf, man.
1: Ja, tuurlijk.
2: Ja, weet je, hoe moet je dat nou oplossen?
1: Nou, die coach denkt het op te lossen door te zeggen, het is allemaal opgeblazen door de media.
2: Ja,
1: maar ik heb hem toch met eigen ogen de auto in zien stappen, die Ronaldo, stampvoetend.
4: Maar die coach kent hem.
2: En die coach kan ook niet gaan zeggen, ze hebben nu ook 2 keer gewonnen zonder hem en dat zullen ze altijd doen. Je kan toch niet zeggen, de volgende keer speelt hij weer.
5: Maar Wim,
2: dat kan toch niet?
5: Maar Wim,
2: nee, maar
5: Rob,
2: dan ben je toch totaal ongeloofwaardig als coach. Jij zegt dat wel eens. Jij zegt dat ook wel eens, weet je, dat wij dan zeggen. Maar waar is nou de normale gewone communicatie gebleven tussen een trainer, een voorzitter van een bond en Ronaldo? Dat je tegen die jongen zegt, joh, grote vriend, je bent 41.
4: We gaan
2: niet meer met jou werken naar het EK, toen ben je 43. Dat gaan we niet meer doen.
4: Juist.
2: We gaan jou het allergrootste afscheid ooit
4: Zoals
2: geven.
4: Zoals Messi kreeg.
2: Ja, we gaan jou het allergrootste afscheid ooit geven.
4: Ja.
5: Ja.
2: En dan is het gewoon klaar.
4: Ja.
2: Dan gaat hij toch niet zeggen, ja, maar dat doe ik niet.
4: Ik denk dat je gelijk hebt. Of hij is zo eigenwijs en zo machtig.
2: Dat weet ik niet, Rob.
4: Dat heeft gezegd, dat ik scheid aan. Maar dan nog had die bond en die trainer en zijn manager Mendes hadden in moeten grijpen.
5: Maar ik denk dat het laatste is.
4: Eigenwijs.
5: Nee, maar ook gewoon, ik laat me niet vertellen wat er gebeurt hier. Ik ga gewoon door.
2: Dan moet je als bond zeggen, nou, hoe vervelend het ook is.
5: Nee, leeftijd,
2: dan moeten wij de beslissing nemen.
5: Ja. Leeftijdslimiet. Gewoon, kan 50, vanaf 53 kan het echt niet meer. Of zoals
1: bij je rijbewijs. Op een gegeven moment moet je een soort test gaan doen. Weet je wel?
4: Ja, ogentest.
5: Verlengen, ja. Nee.
4: Nee, die bond, René, heeft helemaal gelijk. Die bond, dat moet je klaar.
1: Maar die grote vriend van jou, die wonderdokter...

0: Groeten uit Muidenberg. Hebben we nog geen domme dingen gezegd? Nee? Nee? Okay.
1: Alles klopt nog?
0: Alles klopt nog. Ja, heel goed. Nou, we gaan ons wel opmaken voor het afscheid van onze andere vriend Messi tegen Benin.
2: Wanneer is het?
0: Woensdagavond om
2: 1 uur.
0: Nacht, om 1 uur s'nachts.
2: 1 uur s'nachts.
0: Ja. Wanneer? Ga je kijken dan?
3: Sorry, ik hoorde het niet.
2: Wanneer? Woensdag 1 uur s'nachts.
1: Oh, ja. Dat wordt een mooi afscheid. En zo had Cristiano het ook moeten doen.
2: Ja.
0: Tegen Benin.
1: Dat is dan jammer. Dat heeft iets met geld te maken, denk ik.
2: Ja, maar weet je wat het met die Messi is, roept? Die denkt ook bij zichzelf. Niet alleen fysiek, maar ik ben er ook wel een beetje klaar mee.
1: Ja, ik ben er klaar mee.
2: Dat is ook niet zo gek natuurlijk. Dat is helemaal niet gek.
1: Weer dat roze pak aan.
2: Ja, weer dat roze pak aan. Ik ben er wel een beetje klaar mee, weet je wel. Dat is ook logisch, man.
1: Sesamstraat helpt al.
0: Ja, maar dit is ook logisch. Nu over het afscheid van Argentinië, hè?
2: Ja, ja, weet ik. Dus,
1: ja, andere kleur.
3: Waar wordt het gehouden?
0: In het Stadion Monumental in Buenos Aires.
2: Oké.
0: Waar Nederland de WK-finale speelt.
2: Ah, ja.
0: Dat wordt een gekkenhuis.
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk iets waar je bij moet zijn natuurlijk. Ja,
1: mooi afscheid.
0: Daar hadden we eigenlijk met z'n vieren heen moeten gaan.
1: Ja, ik ben niet gevraagd.
0: Dat moeten we voortaan doen met maar deze podcast. Van dit soort dingen, dat was speciale
2: Messi podcast. Ook die beelden,
0: Mies,
2: die beelden dat die Maradona nog dat stadion inkwam, 100 kilo te zwaar, ja, ja, ondersteund door oudspelers, en dat die mensen gewoon een kwartier lang zijn naam scandeerden.
0: Ja, ja,
2: en mensen met tranen over hun wangen.
0: Ja, ja, ja.
2: Absurd.
0: Ja.
2: Absurd.
0: En het afscheid van Totti dan?
1: Ja, dat was van.
2: Ja, dat was
0: een ronde van 2,5 uur.
2: Ja, maar die speelde volgens mij nog een competitiewedstrijd. Ja,
1: die speelde mee.
3: Ja. Laatste competitiewedstrijd thuis.
2: Laatste competitiewedstrijd.
1: Maar die beelden dat hij op die trap zit te wachten tot hij erin mag.
2: Ja. Ook die mensen. Huilen.
1: Capitano. Ongelooflijk. En dat had Cristiano moeten doen. En nu wordt een beetje een probleem.
0: Ja, ik ben benieuwd hoe het afloopt.
2: Ja. Zonde.
1: Maar die broek van Prins Albert waar ik het over heb.
0: Oh, wat ik wou het eigenlijk over matrassen hebben.
1: Oh, doe eerst je matrassen.
3: Met sleep.
0: Nee, niet met sleep.
3: Met sleeps.
0: Nee, met was goed, maar er zonder S.
3: Met sleep.
0: Sleeps.
3: Ja.
0: Met sleeps.
3: Laat maar raden.
0: Ja,
3: 18e keer achter elkaar.
0: Nee. Ze zijn 13 keer beste matras van Nederland geworden.
3: 13?
0: Ongelooflijk. Ja, ik zie deze mensen ook hier kijken.
3: Stabiliseert een beetje, of niet?
0: Mensen zaten een beetje weg te dobbelen, maar nu zie ik ze allemaal rechtop gaan zitten. Die denken, wat, 13 keer? Ja, mensen. Maar daar wilde ik het helemaal niet meer over hebben.
3: Classical Rangers is ook 1 keer 13 keer achter elkaar kampioen geworden.
1: Ja. Van Wim Jansen.
3: Toch, of niet?
0: Ja, dat klopt, ja. Wim Jansen heeft dat doorbroken.
2: Wim Jansen. Heeft Wim Jansen Henrik Larsson gehaald?
1: Ja.
2: Oké.
1: Ja. En die doorbrak toen 10 in a row, noemde ze
3: dat. Dik advocaat, ja.
0: Beddencollectie.
3: Zijn ook matrasjes voor dik advocaat.
0: Daar zijn de kinderen, op de kinderafdeling is dat.
1: Maar ze hebben wel de meest succesvolle Nederlandse coach.
2: Ja. Dik staat bovenaan.
1: Ja.
2: Dik staat bovenaan.
1: Er is geen ene Nederlandse trainer meer succesvol.
2: Maar weet je, Rob?
0: Mijn onderwerp.
2: Hé, Rob.
0: Redden goed.
1: Ga je even door dan.
2: Het is toch geweldig dat je daar aankomt als bondscoach. En iedereen in het land wordt bezocht door 100 man.
1: Ja.
2: En nu zit het hele stadion.
1: 20.000.
2: Dat is toch prachtig.
0: Waar?
1: Dat is Curaçao.
0: Nee joh, ze speelden voor een leeg stadion in Trinidad. 100%. Nee, maar er zit toch geen 20.000.
1: Hij is de enige succesvolle trainer Nederland in buitenland.
2: Ja.
1: We hebben er geen één meer.
3: Maar was die Cor Potter ook nog steeds bij? Of is hij nu afgeserveerd zo langzamerhand?
1: Nee,
3: Cor
1: is erbij,
3: dat moet ook niet. Dat moet ook een moeilijk gesprek zijn voor Dick. Weet je, dat hij op een goede dag zegt... Ja, Cor, weet je, ik heb heel veel aan je te danken. Maar
2: ik ga euthanasie plegen. Dus we zien elkaar voorlopig niet meer.
1: Wie gaat Cor mee dan? Cor, ja, als jij gaat, ga ik ook.
3: Ja.
0: Finale.
3: Wat wil je met die matrassen?
1: Ben je klaar met die matrassen?
0: Ik weet niet. Nee, maar dat nemen we straks wel even opnieuw op. Want dit is een beetje irritant.
3: Ja.
0: Ja, ik wou het toch weer even met jou over... je weet het zeker wel.
3: Met sleeps.
0: Nee, met...
3: Sleep.
0: Nee, met... Zeg, laten we het probleem in tweeën hakken.
3: Met.
0: Ja, dat is goed.
1: Woord 1.
0: En dan sleeps.
3: Ja, dat zei ik toch.
0: Nee, jij zei met sleep.
3: Ik zei met sleeps.
0: Ja, met sleeps.
3: Ja, met een S.
0: En die zijn... 13 keer, hè?
3: 13
0: keer beste matras. Maar daar wilde ik niet over hebben. Die mensen willen graag even, ook dat jij weet...
3: Ja.
0: Dat er allerlei verschillende soorten bedden te koop zijn.
3: Oh, wat leuk.
0: Ja, dat is zeker leuk, ja. Die je dus zelf kan... Ja, maar die kan je dus helemaal zelf samenstellen.
3: Oh, die kan je kleur, zelf samenstellen.
0: Stof.
3: Je hebt toch ook zo'n hybride...
0: Ja, die heb je ook, zo'n hybride matras.

0: matras.
1: Ja.
0: Ja, ze hebben veel hoor, bij Mad Sleeps.
1: Goed doet hij dat, hè?
0: Ja, ja, zeker. Ja, dat is toch hartstikke leuk, man. 13 keer is veel,
1: 13 keer. En ja. ik durf er bijna geld op in te zetten... Ja. Dat ze ook de 14e keer weer het beste matras van Nederland zijn.
0: Ongelooflijk.
1: Die weddenschap zou ik met jou aan...
0: allemaal omdat wij dit te sprake brengen.
1: En omdat jij de hele tijd dat Mad Sleeps zo goed uitspreekt.
0: Ja.
1: Dus, ben jij dit najaar ook aan een nieuw bed toe? Dan moet je even naar de beddencollectie van Mad Sleeps kijken. En die vind je op madsleeps.com. En als je dan nu een nieuw bed gaat kopen, wat ik je zou aanraden... als je een beetje lekker wil liggen, dan gebruik je onze kortingscode. En die vind je onder andere in de show notes van ons. Daar staat alles uitgelegd. En dat snapt zelfs Wim, die show notes. Ja, dit is ook een hele goede blik als laatste. Ja,
0: ja, maar niet proberen grappig te zijn.
2: Nee, dat is juist leuk.
0: Gewoon niet een beetje presenteren, maar gewoon niet, weet je...
1: Niet Joep van het Hek
0: uithangen. Niet andere dingen gaan doen dan je... Nee. Nee.
3: Ja, goed.
0: Oké.
3: Broek, wil je het horen nog?
1: Oh ja. Welke broek? Vertel maar.
3: Prins Albert.
1: We hangen aan je lippen.
0: Ja.
3: Nou, ik was met die Prins Albert een jaar geleden wezen op dat Prinses Grace Gala.
0: Ja.
3: In New York. Dan gaat hij praten op dat podium en ik ken hem uit Monaco. En toen viel me al op dat die broek, kijk maar, zo ziet... Die broek is te lang. En hij is een beetje klein.
1: Ja.
3: Dus ik zei wel eens, joh, Ab, luister nou. Je moet
1: joh, Ab?
3: Ja, in Monaco noemde me Appie. Ab.
1: Joh, Ab.
3: Appie. Ik zei, Ab, je moet die broek wat, moet je wat opgaan. Hij zei, nee, dat hoort zo.
0: Oh.
3: Dan zag ik hem weer lopen bij die bootshow in Monaco. Weer met zo'n te lange broek. Dat moet je niet doen.
0: Nee.
3: Dan ga je heel gek uitzien. Dus ik heb het weer gezegd tegen hem.
1: Kledingadvies.
3: Ja, ik zei, weer kledingadvies.
0: Oh.
3: Hij luistert ook niet. Je gaat ook niet mee naar de hoef.
0: Oké.
1: Okay.
3: Dat mag gewoon niet.
0: Oké.
3: Maar het is totaal nergens.
1: Nee.
3: Maar
1: nee.
3: Het irriteert mij.
0: Hoe kom je daar zo bij
3: kleding.
0: In één keer? Die kleding, ja.
1: Nee, maar wat ik me afvraag... hoe ken jij nou precies die Prins Albert? Want jij zegt
3: hij
1: al uit Monaco. Maar ik bedoel, hoe werkt dat? Waar ben je hem voor het eerst tegengekomen?
3: Ja, joh, toen bij de voetbal en bij de club.
1: Welk voetbal?
3: Monaco was een voetbalclub.
1: Ja, ja.
3: Oh,
1: ja,
3: ja. Daar was die eigenaar van uit.
1: Ah.
3: Later werd van Russen.
1: En jij hebt daar een speler getransfereerd of zo? Of jij kwam daarbij?
3: Ook dat, maar hij vond het leuk. Hij wil graag met mij praten.
1: Wie, geef nou eens een keer serieus antwoord.
3: Dit is serieus.
1: Ja, maar
0: wie heb jij daar als eerste naartoe getransfereerd dan?
3: Stekelenburg.
0: Oh ja,
3: dat was
0: niet zo lang geleden.
3: Ja, Lerby heeft er gezeten en op andere gezeten.
1: En toen ben je bevriend geraakt met Prins Albert.
3: Hij vond het leuk, ja.
1: En jij vond het ook leuk?
3: Ja. Dus hij is er niks mis mee, maar met die broek, dat begint me te irriteren.
0: Hij is dus de zoon van Grace Kelly.
3: Vader, ja.
0: En prins, hoe heet die man? Prins Rainier. Ja. En die had twee hele leuke zussen.
3: Ja.
0: Hij had twee hele leuke...
4: Ja, die zijn ook 70 nu.
0: Die zijn ook 70, ja.
1: Caroline.
0: En hoe heet die andere ook alweer?
4: Ja, Caroline.
0: Stephanie,
4: die lopen ook al bij mijn rollator nu, toch?
3: Ja, maar lopen goed. Die lopen harder dan ik.
0: Er was altijd wat in die familie, of niet?
3: Hele trieste familie.
0: Ja,
3: alleen maar ellende en verdriet.
0: Heb je het daar wel eens over met die
3: Prins Albert? Ja, we zitten wel eens te eten met z'n allen. Jullie zijn een verdrietig groepje.
0: Oh, ja.
1: Slecht gekleed.
3: En doe wat aan je kleding.
0: Slecht gekleed, verdrietig groepje.
3: Kom eens met die teenslippers.
0: Kijk jij nou maar uit, want dan zegt hij binnenkort dat je die boot daar niet meer neer mag leggen.
1: Hij laat dit toch allemaal uitknippen. Straks denkt hij bij zichzelf, shit, dit horen ze natuurlijk in Monaco.
3: Ik ben de schaamte voorbij.
0: Hugo, er mag niks uit.
3: Deze uitzending blijkt erin.
1: Bas Nijhuis, die komt ook weer terug, las ik.
0: Ach, nee, toch.
3: Gaat hij doen?
0: Wat is er mee dan? Hij is nog steeds. Nu? Dat is al een lange tijd.
4: Half jaar.
0: Ja. Oeh, ja. Ja. Moeten we daar wat...
1: Ja, het zou leuk zijn als je daar iets van vindt.
0: Leuk. Ja, leuk. Ja, maar ik zie hem nog elke dag op tv. Dus ik bedoel...
1: Hij vindt het leuk op tv, hè?
0: Basie, ja.
1: Hij heeft ook een eigen podcast.
0: Meen je niet? Met wie?
1: Samen met Bert van Lossen.
0: Oh, met Bert van Lossen?
1: Ja, of een radioprogramma.
4: Nee, zijn eigen radioprogramma.
0: Radio Oost.
4: TV Oost.
0: Radio
4: Oost. TV Oost.
0: Ja, ja.
1: Weet je wat ik ook altijd mooi vind? Kijk, er zijn een paar dingen die heel zeker in het leven. Bijvoorbeeld, je moet belasting betalen.
3: Ja.
1: Jij gaat naar het ziekenhuis. Dat zijn allemaal dingen.
3: Zekerheden.
1: Dat zijn allemaal zekerheden. Maar ook een van de zekerheden in het voetballeven is... als er veel blessures zijn, verschijnt er ergens een interview met Raymond van Heijen. Die gaat uitleggen dat hij dit allemaal heeft voorzien. Dat het allemaal niet klopt.
4: Goed, hè?
1: Ja.
0: Ik hoorde dat... Er is een boek uitgekomen of zo, die hij in Engeland heeft uitgebracht. Maar ik weet niet helemaal of het klopt. En daar heeft hij alleen maar Louis van Gaal in zitten ophemelen.
1: Ja, ja.
0: En weet je wat het gewoon is vaak met dat soort figuren? Want ik heb die gozer ook meegemaakt toen ik een keer op die trainerscursus zat. En tegen de cursisten sprak alsof ze niet goed bij hun hoofd waren. Ja. Zo spreekt hij je toe, hè, die Raymond Vrijen. Maar dat wou ik zeggen. Dat zijn dus allemaal mensen die in de voets. Hoe noem je dat? In de
1: slipstream
0: meegaan van zo'n Louis van Gaal bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: En die gewoon God op hun blote knieën mogen danken. Dat ze ook maar iets te doen hebben in die voetballerij, toch?
1: Want verder
0: is het allemaal niet zo heel bijzonder, toch? Wat ze lopen te roepen, of niet?
1: Nee, hij is bijzonder in de zin dat hij 100.000% overtuigd is van zijn eigen genialiteit.
0: Ja, maar altijd als er weer zo'n Brobbie, weet je, wie staat er weer vooraan? Wie gaan we bellen? Dan gaan we hem even bellen. En natuurlijk gaat hij het inkoppen dat, zeg maar, als hij het voor het zeggen had, dat het nooit gebeurd was.
1: Ja. Ja.
0: Sterker nog, als je Raymond Vrijen gewoon in je staf aanstelt, word je wereldkampioen.
1: En ben je nooit geblesseerd?
0: Nee, en dan ben je nooit geblesseerd. Allemaal flauwekul, man. Ja. Het zal niet allemaal flauwekul zijn, maar een beetje hemel het niet zo op. Hemel
3: het was het laatste artikel van Raymond Vrijen.
0: Ja.
1: Nee, dat denk ik niet.
3: Nee, ik kom niet terug.
1: Op de een of andere manier heeft hij zijn PR wel goed in orde.
0: Ja.
1: Ik ben wel blij dat die competitie weer gaat beginnen, hoor.
0: Ja, joh.
1: Ik ben
0: er
1: klaar mee met dat.
0: Ja, wel toch, hè.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Het is nieuw, maar ik weet niet of het echt een goed idee is geweest.
0: Nee. Ik heb zin in Feyenoord.
1: Feyenoord AZ.
4: Maar dat is het gekke, hè, Mies, hè? Dat wij, ondanks dat het allemaal niet zo geweldig is, nog wel dol op ons eigen competitietje zijn.
1: Ja.
4: Ik kijk meer uit naar Feyenoord AZ dan dat ik uitkijk naar Nederlands-Servië.
1: Ja. Ik ook, hoor. Ja.
4: Vind ik niet,
1: nee, heb ik ook.
4: Inderdaad, zo'n break met twee wedstrijdjes is meer dan genoeg. Ja.
0: Is voor dat Feyenoord ook wel een beetje vervelend, hè? Dat wat? Net zo lekker begon te gaan, hè?
3: Dat hier komt iedereen.
0: Nou, nee, weet je, ze zaten zo lekker in de dinges. En maar AZ natuurlijk ook. Maar het is natuurlijk wel leuk om te kijken, nou ja, hoe zo'n jongen terugkomt, die Meerdink.
1: Ja.
0: Dat vind ik leuk om naar te kijken.
1: Ja.
0: Weet je, of hij er zoveel vertrouwen van heeft gekregen dat hij het dan gewoon in de Nederlandse competitie gaat doen. En CGL is natuurlijk dat is hartstikke leuk. En dan zie ik zo'n Reed bij Jong Oranje spelen. Daar word je toch ook niet blij van, hè?
4: Niet?
0: Nou, even voor die jongen. Nou, niet om die jongen, maar die had er toch ook wel bij gekund of zo. Met Nederland zelf toch. Ja. Om die een keertje aan het werk te zien.
1: Ja. Dat is een beetje over het hoofd gezien.
0: Ze moesten zich kwalificeren, hè?
1: Ja, dan krijg je dat, ja.
0: Alles is nog mogelijk.
1: Het is wat het is.
0: Alles is nog mogelijk.
1: Het is wat het is.
0: Ja.
1: Ja, Feyenoord AZ en we hebben Ajax NEC. Dezelfde dag, s'avonds.
0: Ja.
1: Ook wel interessant hoe dat NEC nu dat veld opkomt.
0: Ja.
1: Wat denk je ervan?
0: Ik?
1: Ja, jij. Daar zit je voor.
0: Ik heb me nog niet helemaal verdiept in Nederlands voetbal. Oh. Nee. Nou ja, wat ik ervan denk, weet je, dat ze gewoon de helft van hun elftal kwijt zijn. Hè? En dat die trainer op dezelfde manier wil blijven spelen. En dan kan je eigenlijk gewoon wachten dat het verkeerd gaat natuurlijk op een gegeven ogenblik.
1: Ja.
3: Dat zakt weg.
0: Dat denk ik er een beetje van, ja.
1: Ja. Lekker zitten we wel hier, toch?
0: Ja,
1: heerlijk.
0: Het is rustig.
4: Ja, lekker, man.
1: Ja. De helft van het publiek is weg. Ik weet niet of het opgevallen is.
0: Nou ja, omdat die mensen geen idee hadden dat wij er zouden zijn.
3: Het helpt zelfs ook weg.
0: Die dachten, die gaan lekker lunchen met elkaar eventjes gezellig. Hé, René, jij vanavond weer...
4: Valentijntje.
0: Oh ja.
3: Oh, dat wordt wel.
0: Helemaal zelf, Tom.
4: Ja.
0: Bassie aan de bar.
4: Bas aan de bar met Chris Woods.
1: Chris Woerts zijn 46 punten aan Dylan Jazielkus gegeven, hè?
4: Ja, ook goed, hè?
1: Maar hij doet er elke week, geloof ik, ook een paar puntjes bij. Er schiet hem steeds meer dingen te binnen.
4: Ja.
1: Hij gaat ook denk ik binnenkort kledingadvies geven en dat soort dingen.
3: Ja, dat niveau heeft hij nog niet.
1: Rob, hoe ziet jouw week eruit? Wat ga jij doen? Of kan je überhaupt iets doen?
4: Curaçao.
3: Ja, ik ga even naar Curaçao en dan zijn we snel weer terug. En vanavond heb ik een veiling voor SOS Kinderdorpen. Met een groep heen. Dat is ook altijd wel leuk om te
4: Maar doen. Veil je zelf iets of ga je iets kopen?
3: Ik denk dat we iets moeten kopen. Dat is meestal bij die veilingen.
4: Maar nou ja, je kan ook iets geven dan om te veilen.
3: Een jongen bij mij aan de deur. Heb jij dat wel eens voor Kika Kinderkankerfonds? Wat een heel mooi fonds is. Hele nette jongen.
1: Ja. Goed gekleed.
3: Ja, keurig allemaal.
1: Wat wilde die?
3: Jasje aan. Nou ja, dan moet je loten kopen. Dat doe ik dan ook altijd. En die jongen zegt, nou, ik zeg, nu koop die loten wel. Ik snap dat je dat doet, jongen. Netjes. Anders wordt jeugd.
1: Dan? Anders soort dan?
3: Maar je hebt ook andere.
1: Ja.
3: En hij zei, mag ik wat vragen stellen? Want dat moet ik doen voor mijn formulier. Ik zei, doe maar. Hij zei, bent u man of vrouw?
1: Geen slechte vraag.
3: Ik zeg, waarom moet je... Ja, dat moeten wij vragen tegenwoordig.
1: Oh, jezus. Oh, ja. Dan moest je er nog lang over nadenken, nou, over het antwoord.
3: Ik moet vreselijk lachen. Mm. Ik zeg, wat vind je daar zelf van? Hij zei, ja, meneer, ik heb geen keuze, ik moet het vragen.
1: Meneer, zei hij dat?
3: Ja, hij zei, ja,
1: had dat gaat hij al fout.
3: Hij zag het waarschijnlijk.
1: Ja, ja, ja.
3: Maar
1: ja,
3: dan ben je toch verslagen.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Mies. Dan ben je toch volslagen krankzinnig.
1: Het zijn nou wil ik mijn geld terug, zei je.
3: Als kind ook al, dat je die vraag gaat stellen aan mensen.
1: Ja, krankzinnig, ja.
3: Dan loop je streep doorheen door de wereld. Maar voor de rest een keurige jongen, niks aan de hand.
1: Dus maandag ben jij er niet. Dan ben jij in Curaçao.
3: Maandag in Curaçao.
1: Nou, dat is een slag voor de kijkers en de luisteraars.
3: Dan word nog rustiger, Jan.
1: Hè?
0: Ja.
1: En jij... En jij, Wim, jij hebt ook zin in die nieuwe week, merk ik. Wat moet jij allemaal doen?
0: Nee, niet zoveel, hoor.
1: Nee?
4: Maar je hebt een druk weekend gehad.
0: Ja.
4: Even lekker van bijkomen, man.
0: Ja, rustig. Ik hoef niet zoveel te doen, nee. Nou, mijn dochter is weg. Ja, weg. Die is op school reis naar Berlijn.
1: Ah.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Ja, en dan zit ik alleen met de moeder, hè.
1: Ja. Ja. En dan ben je ook...
4: Jouw vrouw is dat.
1: Ja,
4: dat is jouw vrouw.
3: Dat is jouw vrouw.
4: Dat heet de... Dat is jouw vrouw, toch?
3: Dan zit ik alleen met de moeder.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Er wordt alles op mij geprojecteerd natuurlijk, de hele week.
4: Nu ben jij de lul.
0: Ja, dan ben ik de lul, ja.
1: En wil ze dan iets gezelligs doen? Of wil ze gewoon een beetje uitrusten?
0: Als ze tijd kan maken, wil ze wel wat leuks doen, ja.
1: Ja, tennissen.
3: Ja, dat gaat
0: ik kan niet, sowieso niet tennissen.
1: Nee. Yoga.
0: Ik kan niet hardlopen, ik kan geen yoga, dus ja.
1: Zwemmen?
0: Ja. Heb je eten of zo? Gewoon
1: ja, lekker in zo'n medsleepsbed gaan liggen.
0: Ja, medsleepsbed. Die hebben wij trouwens nog helemaal niet.
1: Nee.
0: Wij maken elke week reclame voor het medsleeps. Maar ik heb nog nooit zo'n ding gehad of zo.
1: Nee, ik ook niet.
0: Krijgen we dat niet?
1: Dat moet je bij hem zijn.
0: Dan hoef je nou niks meer te zeggen.
1: Jawel, jawel.
0: Mag dat het geen goede reclame is voor medsleeps?
1: Nou, ik weet wel zeker dat alles wat wij van medsleeps zeggen... dat hele slechte reclame is.
4: Maar
1: dat
4: schijnt niet eens uit te maken. Jouw vrouw was bij die prins...
1: Ja, die Spencer, ja.
4: En hoe was het?
1: Ja, dat was
4: had
1: eigenlijk...
4: hij de tijd? Nam
1: ja,
4: hij de
1: ja,
4: tijd?
1: Ja, dat was opvallend relaxed. Ze hebben een uur gesproken en na afloop heeft ze daar nog een beetje rondgehangen. Het was heel relaxed. Ze heeft natuurlijk wel vaker...
0: Waar is dat dan, Michel? Waar is dat dan? Zo'n afspraak?
1: In waar hij woont.
0: Oké.
1: Zo'n landgoed.
0: Ja?
1: Ja. En ze heeft natuurlijk wel vaker dat soort mensen. Ze heeft het ook wel eens Michelle Obama gedaan. Nou, dan zit je dus tussen zware beveiliging. En dan wordt de locatie 24 uur van tevoren veranderd voor de beveiliging. Nou, ja. Er zitten er vier mensen mee te schrijven. Dat was hier allemaal niet. Hier was het allemaal heel ontspannen.
4: Ligt die zus van hem begraven daar?
1: Ja.
4: Op dat landgoed?
1: Ja, op zo'n eiland. Ja, dus dat was wel de moeite waard.
0: Sorry, want ik heb niet goed geluisterd. Waar was dat?
1: Ja, ik ben die naam vergeten.
0: Maar bij Londen in de buurt?
1: Ja, een beetje een uurtje van Londen vandaan of zo.
0: Ja, oké. Ja.
1: Dus het binnenkort allemaal te lezen in de Linda.
3: Oké, leuk.
1: Nou, we gaan hem ophouden, jongens.
0: Jammer.
1: Hoe is het bevallen zo de eerste keer? Even wennen op een nieuwe plek.
3: Rustig.
0: Even je plek vinden.
1: Plek vinden
0: ja,
1: weer.
0: Ja, maar het is wel allemaal wel mooi verzorgd.
1: Je ziet wel een goede toekomst voor ons tegemoet.
0: Ja, wel.
1: In het Zandhuis.
0: Nou ja, daar hebben wij niks over te zeggen. Dat bepaalt Rob Jansen allemaal. Hè. Natuurlijk.
1: Ja, Rob Jansen.
0: Zijn vrouw. Dat
3: bepaalt
0: zegt, morgen gaan we in, weet ik veel, zitten in Hondsbroek of zo. Ja, dan gaan we in Hondsbroek allemaal.
1: Ja, nee, we zijn eigenlijk... Ja,
0: als je maar netjes aankleedt.
3: Ja,
1: als je maar een kobertje aandoet, dat vindt Rob leuk. Anders wordt hij agressief.
0: Ja.
1: Ja, René, heb jij nog spannende dingen deze week?
4: Nee, niks.
1: Op de rol staan?
4: Nee, hij is niet kies voor de rest niks.
1: Oké. Nou, Daan uit Muidenberg.
3: Top,
1: je hebt helemaal niks verkeerd gezegd.
4: Nee,
1: je komt in een hele lange rij van mensen die niks verkeerd hebben gezegd. Ook niks goeds, maar ook niks verkeerds.
3: Toch knap.
1: Net als wij eigenlijk.
3: Net als wij.
1: Ja. Waar moet ik
4: en
1: kijken,
4: hoe
1: ga
4: je
1: jongens?
4: Met je boekje?
1: Het boekje is wel gezakt. Dus dat wil ik de mensen toch nog even meegeven. Oh, dat ze daar iets aan kunnen doen.
0: Ja.
1: Namelijk door hem te kopen.
0: Zijn ze wel te krijgen?
1: Ze liggen in grote stapels.
0: Wel in de winkels wordt aangevoerd de hele tijd.
1: Ja, er rijden constant vrachtwagens door Nederland... om die boekwinkels te bevoorraden. Tot aan Hoensbroek toe. Of weet ik van waar je was.
0: Hoensbroek.
1: Klinkt een beetje Duits als je uit zegt.
0: Eigenlijk zit je in Duitsland.
1: Hoensbroek.
0: Ja, Hoensbroek.
1: Mensen, ik kan niet meer. We gaan ermee ophouden. We gaan de vragenrubriek zo meteen doen. Ook vanaf deze schitterende locatie. Dat wordt donderdag uitgezonden. En maandag zijn we hier weer met z'n drieën. Want dan is meneer Rob internationale zaken aan het doen.
3: Ja, klopt, helemaal.
1: Bedankt voor het kijken en bedankt voor het luisteren. Tot volgende keer.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen PRO als de BBB eisen forse wijzigingen. PRO wil dat de lasten op arbeid worden verlaagd en die op winst verhoogd. De BBB wil de maatregelen tegen stikstof van tafel. Zonder een goedgekeurd belastingplan kan het kabinet nauwelijks regeren. De drie geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar drie nieuwe eigenaren. De schuldeiser heeft de hoogste bieders van de gedwongen veiling gecontroleerd en groen licht gegeven. De veiling leverde in totaal ruim 27 miljoen euro op, waarmee Gillis nu zijn schuld grotendeels kan aflossen. Onder meer het bekende park Prinsenmeer werd verkocht. In Londen is een nieuwe verdachte opgepakt die mogelijk betrokken was bij het voorbereiden van de terroristische aanslag op het militaire vliegveld bij Fairford. Die basis wordt ook door de Amerikanen gebruikt voor de oorlog met Iran. De VS hebben inmiddels 12 bommenwerpers weggehaald, omdat er opnieuw een dreiging van Iran lijkt te zijn tegen de luchtmachtbasis. De nu gearresteerde verdachte is een 22-jarige man met de Britse nationaliteit. En een actie van een ijssalon in Almere om gratis ijsjes weg te geven is zodanig uit de hand gelopen dat de politie moest ingrijpen. Na een oproep op TikTok kwamen er te veel jongeren op af en die werden erg vervelend. Politieagenten kwamen met een politiehond tussen beiden en stuurden de jongeren allemaal weg. De eigenares heeft de deuren van de ijssalon daarna voor de rest van de dag gesloten. Zo meldt Omroep Flevoland. Het weer, vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is een gebruikelijke dinsdagavondspits. Dat betekent veel dagelijkse files die ook wat langer zijn dan gebruikelijk. Zoals de A16 Rotterdam richting Breda tussen het Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum 18 kilometer file rijden met een half uur vertraging. A27 valt op, Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht Noord en Hagestein staat een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je ook een half uur. Het is druk op de A32 Meppel richting Heerenveen. Tussen Wolvenga en Heerenveen Zuid 4 kilometer met een kwartier vertraging. En de N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen 3 kilometer met bijna 3 kwartier oponthoud.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: is het weerbericht.
1: Er zijn vanavond opklaringen en het blijft droog. In de nacht plaatselijk kans op mist, vooral in het noordwesten. Het kwik daalt naar 9 tot 14 graden bij nauwelijks wind. In de ochtend opklaringen en er waait een zwakke tot matige oostenwind. Het blijft droog. 'S Middags meer zon, maar later vanuit het westen wolken en in Zeeland kan er een spatje regen vallen. De middagtemperaturen liggen rond de 20 graden, maar in het zuiden belangrijk hoger, tot wel 25 graden. 'S Avonds breidt de bewolking zich vanuit het zuidwesten uit en kan er overal regen vallen. In Limburg is onweer dan niet uitgesloten. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig tot vrij krachtig aan de kust, windkracht 6 tot 7. De komende dagen houden we dit wisselvallige beeld, met opklaringen en regen en een middagtemperatuur die zakt naar rond de 15 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons, maar op een aantal plekken nog flinke vertraging. Wat daarbij opvalt is om te beginnen de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht Centrum 10 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A27 Almere Gorkum. Tussen Utrecht Noord en Hagenstein staat nog wel een auto met pech. De rechterrijstok is dicht, vertraging 20 minuten. En 15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg bij de wegwerkzaamheden is de linkerrijstok dicht, vertraging bijna 3 kwartier. En de N233 Veenendaal richting Kesteren. Tussen Veenendaal en Rhenen staat 4 kilometer file. Vertraging is wel ruim een half uur.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goede Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door een technische storing zijn er bij de NS geen vertrektijden te zien op de digitale borden op de stations. Sinds 5 uur vanmiddag worden de meldingen op de borden niet meer ververst. Reizigers wordt aangeraden in de app te kijken. Volgens de Nederlandse Spoorwegen zijn er niet op alle stations problemen met de vertrekinformatie. De oorzaak en de verwachte duur van de storing zijn niet bekend. De Nationale Veiligheidsraad van Israël waarschuwt dat er morgen mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd over de hele wereld op Israëliërs en Joden. Dit omdat het op woensdag 7 oktober 3 jaar geleden is dat Hamas met terreuraanslagen meer dan 1200 mensen heeft vermoord. De Israëlische Veiligheidsadviesraad raadt vooral reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. En adviseert reisplannen niet op de sociale media te delen. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen PRO als de BBB eisen forse wijzigingen. PRO wil dat de lasten op arbeid worden verlaagd en die op winst verhoogd. De BBB wil de maatregelen tegen stikstof van tafel. Zonder een goedgekeurd belastingplan kan het kabinet nauwelijks regeren. De 3 geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar 3 nieuwe eigenaren. De schuldeiser heeft de hoogste bieders van de gedwongen veiling gecontroleerd en groen licht gegeven. De veiling leverde in totaal ruim 27 miljoen euro op, waarmee Gillis nu zijn schuld grotendeels kan aflossen. Onder meer het bekende park Prinsenmeer werd verkocht. Het weer. Vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De laatste files van de avondspits. Op een paar plekken nog wel flinke vertraging. De A50 om te beginnen Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost en Knoop het Bankhoef 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij Rozenburg is de linker rijstrook dicht. Er staat nogal eens zo'n 10 kilometer file met ruim 3 kwartier oponthoud. En de N233 Veenendaal richting Kesteren. Daar is het nog altijd ook druk tussen Veenendaal en Rhenen. Over 3 kilometer is het file rijden met 20 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: de flauwekul allemaal.
1: Goede Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI meldt dat de teksten van ChatGPT voortaan een onzichtbaar watermerk krijgen. Daarmee kan worden ontdekt of er kunstmatige intelligentie is gebruikt. De herkenningstekens zullen alleen verwerkt worden in teksten van gebruikers in de Europese Unie. En ze kunnen voorlopig alleen worden gebruikt door goedgekeurde onderzoekers en organisaties. Anthropic had eerder al zo'n watermerk ingevoerd voor zijn chatbot Claude, in lijn met de nieuwe Europese regels. In het centrum van Rotterdam is vanmiddag een schietpartij geweest. Zowel de schutter als zijn mogelijke doelwit worden door de politie gezocht. De politie vermoedt dat er niemand is geraakt. Wel is er een inslag van de kogel gevonden. De schutter vluchtte na zijn daad in de Rotterdamse Nieuwstraat met een auto richting station Blaak. Er heeft zich niemand met een schotwond gemeld. Door een technische storing zijn er bij de NS geen vertrektijden te zien op de digitale borden op de stations. Sinds 5 uur vanmiddag worden de meldingen op de borden niet meer ververst. Reizigers wordt aangeraden in de app te kijken. Volgens de Nederlandse Spoorwegen zijn er niet op alle stations problemen met de vertrekinformatie. De oorzaak en de verwachte duur van de storing zijn niet bekend. De Nationale Veiligheidsraad van Israël waarschuwt dat er morgen mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd over de hele wereld op Israëliërs en Joden. Dit omdat het op woensdag 7 oktober 3 jaar geleden is dat Hamas met terreuraanslagen meer dan 1200 mensen heeft vermoord. De Israëlische Veiligheidsadviesraad raadt vooral reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. En adviseert reisplannen niet op de sociale media te delen. Het weer. Vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Een Nederlands beveiligingsbedrijf zegt dat het via het internet bij de besturing van duizenden Europese wind- en zonneparken kon komen en met de hack de stroomvoorziening van honderdduizenden Europese huishoudens had kunnen stilleggen. Het bedrijf Modat onderzocht de afgelopen maanden samen met het ministerie van Justitie de veiligheid van de Europese systemen. Die bleek niet op orde. De energieparken waren eenvoudig binnen te dringen, vooral in Duitsland en Italië. De Nederlandse luchtmacht waarschuwde al eerder dan toegegeven voor het gevaar van drones. Dit blijkt uit een intern document dat het ministerie van Defensie heeft vrijgegeven. De militairen sloegen een jaar geleden alarm vanwege vluchten van de toestellen boven gevoelige locaties, zoals vliegvelden en de kluis van de Nederlandse bank. De beveiliging tegen drones is inmiddels opgeschroefd. Zogenaamd suikervrije dranken van Starbucks blijken suiker te bevatten. Dat beweren consumenten in de Verenigde Staten die het bedrijf voor de rechter hebben gedaagd. Het zou gaan om warme en koude proteïnelattes en proteïne matcha's met vanille en karamelsmaak. Deze zouden 13 tot 21 gram suiker per portie bevatten. Starbucks ontkent dat het suiker aan de dranken heeft toegevoegd, maar zegt dat hij afkomstig is uit de gebruikte melk. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI meldt dat de teksten van ChatGPT voortaan een onzichtbaar watermerk krijgen. Daarmee kan worden ontdekt of er kunstmatige intelligentie is gebruikt. De herkenningstekens zullen alleen verwerkt worden in teksten van gebruikers in de Europese Unie. En ze kunnen voorlopig alleen worden gebruikt door goedgekeurde onderzoekers en organisaties. Het weer. Vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal. Darten. Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gorenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De gemeente Neder-Betuwe gaat zware boetes uitdelen aan de relschoppers die betrokken waren bij de anti-AZC-protesten van vorige maand, als ze deze week opnieuw betrokken zijn bij opstootjes. Ze kunnen een boete krijgen van maximaal 15.000 euro per overtreding. De gemeente verwacht dat er aanstaande donderdag weer demonstranten naar een vergadering van de gemeenteraad in Opheusden komen, hoewel asielopvang niet eens op de agenda staat. De Britse kledingwebwinkel ASOS heeft bevestigd dat er vanmorgen een ongeautoriseerde klantmelding is verstuurd. Appgebruikers hadden een vreemde notificatie ontdekt waarin de hackers zich tot het bedrijf richtten met een bedreiging. ASOS, dat ook Nederlandse klanten heeft, zegt nu dat kwaadwillenden mogelijk toegang hadden tot namen en contactgegevens, maar vermoedelijk niet tot betalingsgegevens of wachtwoorden. Een Nederlands beveiligingsbedrijf zegt dat het via het internet bij de besturing van duizenden Europese wind- en zonneparken kon komen en met de hack de stroomvoorziening van honderdduizenden Europese huishoudens had kunnen stilleggen. Het bedrijf Modat onderzocht de afgelopen maanden samen met het ministerie van Justitie de veiligheid van de Europese systemen. Die bleek niet op orde. De energieparken waren eenvoudig binnen te dringen, vooral in Duitsland en Italië. Zogenaamd suikervrije dranken van Starbucks blijken suiker te bevatten. Dat beweren consumenten in de Verenigde Staten die het bedrijf voor de rechter hebben gedaagd. Het zou gaan om warme en koude proteïnelattes en proteïne matcha's met vanille en karamelsmaak. Deze zouden 13 tot 21 gram suiker per portie bevatten. Starbucks ontkent dat het suiker aan de dranken heeft toegevoegd, maar zegt dat hij afkomstig is uit de gebruikte melk. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gorenzone FM.

met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingbeat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: op is te koop.
1: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens Rusland staat er op de Zwarte Zee bij de haven Sochi een olietanker in brand na een aanval met een zeedrone. De bemanning is gered. Eerder vandaag en ook gisteren werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. De Zwarte Zee is een belangrijke aanvoerroute voor brandstof en graan. Er moeten in Nederland de komende jaren 130.000 vrijwilligers worden opgeleid tot burgerreservisten. Die kunnen bij rampen of crisis de hulpdiensten helpen om chaos te voorkomen. Het kabinet reageerde positief op een verzoek van het CDA om dit te gaan ondersteunen. De vrijwilligers moeten worden opgeleid tot monteurs, chauffeurs en beveiligers. Hiervoor zou het kabinet oefenterreinen en leslokalen ter beschikking moeten stellen. De gemeente Neder-Betuwe gaat zware boetes uitdelen aan de relschoppers die betrokken waren bij de anti-AZC-protesten van vorige maand, als ze deze week opnieuw betrokken zijn bij opstootjes. Ze kunnen een boete krijgen van maximaal 15.000 euro per overtreding. De gemeente verwacht dat er aanstaande donderdag weer demonstranten naar een vergadering van de gemeenteraad in Opheusden komen, hoewel asielopvang niet eens op de agenda staat. De Britse kledingwebwinkel ASOS heeft bevestigd dat er vanmorgen een ongeautoriseerde klantmelding is verstuurd. Appgebruikers hadden een vreemde notificatie ontdekt waarin de hackers zich tot het bedrijf richtten met een bedreiging. ASOS, dat ook Nederlandse klanten heeft, zegt nu dat kwaadwillenden mogelijk toegang hadden tot namen en contactgegevens, maar vermoedelijk niet tot betalingsgegevens of wachtwoorden. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.